0: Alle mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakt verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Hartebreker van Emma Heesters is deze week de Nationale Nieuwe.
0: Bij Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

love so fine. I put my head on her shoulder.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. En daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: uit de veren? Luister dan naar Utrecht is Wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is Wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vier je bij ons.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Hij is zo'n 80ste levensjaar intussen ingegaan, deze J. Vincent Edwards. Of eigenlijk gewoon Vincent Edwards. Hij bracht door met dit nummer solo, maar daarvoor speelde hij al in Hair. Als je haar maar goed ziet, de musical natuurlijk. En de film. Hey, goedemorgen. 5 over 6, Alive and Kicking Radio. Op dit vroege tijdstip, goed dat je er bent. Misschien ben je wat vakantie vieren in Midden-Nederland of daarbuiten. En luister je naar Radio M Utrecht. Misschien is het het vaste ritueel van opstaan met ons. Hartstikke goed, gezellig dat je er bent. Dit is Utrecht is wakker met de Kinks onderweg en een well-respected man. Maar eerst muziek van Kid Creole en de Coconuts.

Ooit een nacht, maar we moeten nog even door de dag zien te komen. En dat gaan we op een leuke manier natuurlijk doen. Met leuke programma's, met fijne muziek, met van allerlei onderwerpen waar we over gaan praten. Ook in Utrecht is Wakker vanmorgen tot aan 9 uur. Wonen Helene Fischer en daarvoor Kids Creole en de Coconuts. En tussendoor ook nog de Kinks. Ja, veel muziek in aantocht. Anne gaat op pad. Wat ze vandaag gaat doen als verslaggever, dat ga je verderop in Utrecht is Wakker horen. Even na 6:30. Weer overzichtje, alvast even voor die tijd. Natuurlijk, Margot Ribbelink zal dat ongetwijfeld even vanuit haar weerkamer sturen naar ons. En dan hoor je dat op de zender. En met Margot praten we uitgebreid over het weer. Verkeer hou ik ook in de gaten. Rijdt nu goed door, maar je weet maar nooit. We houden dat dus nauwlettend voor je in de gaten. Verkeersinformatie van de ANWB. En nu terug in de tijd met...

0: voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: In the country.
1: Nou,
0: welkom in the country, zeggen we daarbij. Cliff Richard in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Gezellig dat je er bent op dit vroege tijdstip. Ik had het er straks even over een weeroverzicht. Margot Ribberink is wakker vanuit haar weerkamer. Is het gestuurd. Even compact het weer om even 6:30. In Utrecht is wakker, schotel ik het je voor. En nu nog even genieten van de muziek. De nieuwe single voor Monique Smit. Hartstikke leuk, mensen. Ik zie wel dat...

0: heerlijke muziek uit het jaar 1979. Sister Sledge onder aanvoering van zangeres Katie Sledge. Maar die anderen die konden zich ook vervallen, hoor, die zussen. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht is 1 minuut over half 7 uiteraard. Goed dat je er bent. Hier alvast even een schot voor de boeg. Voor wat betreft het weer voor vandaag. Maar goh, die laten we zo meteen in de uitzending haar zegje doen. De zon heeft het vandaag best wel moeilijk in Midden-Nederland. Uit de grijze wolken kan ook af en toe zeker wel een spettertje regen vallen. En er waait ook nog een frisse noordwestenwind. Wat dan nu deze zomer, denk ik dan. Het wordt maximaal 20 graden bij ons. Vanavond overigens wel droog. En de nacht die gaat volgen. Dan gaat het deels opklaren. Gaat het afkoelen naar 12 of 13 graden. Even vast een vooruitblik naar morgen. Morgen in de ochtend nog bewolkt. In de middag laat de zon zich af en toe zien. En dan wordt het zo'n 21 graden. Nou, dan weten we dat alvast.
1: Utrecht is wakker. Met Bob.

0: Come on, jong.
1: Come back, stay. En gauw een beetje, want anders dan weten we niet waar je aan toe bent. Dankzij Paul Young, come back and stay, zijn we inmiddels aangekomen op 6 minuten over 6:30. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Eens even kijken hoe het met Anne is. Nou, die staat voor me, dus dat is hartstikke goed. Goedemorgen, Anne.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Ja, want jij gaat weer op pad natuurlijk. Maar eerst eventjes, voordat je je gang maakt naar waar je naartoe gaat... en dat je gaat vertellen wat je gaat doen en waarheen... ben je heel nat geworden of niet? Want het is weer even een ander weerbeeld, hè?
2: Het lijkt net herfst buiten. Nou, ik ben nat geregend.
1: Ja, ik dacht, je hebt net gedoucht. Dat heb je waarschijnlijk ook. Maar ja, is nat van de regen?
2: Ja. Nee, die bril, ik kon net ruitenwissers gebruiken. Het was net eventjes zo'n beetje fors of zo.
1: Ja.
2: Flinke druppels uit de hemel, maar goed.
1: We gaan straks verder praten over het weer. Maar het kan wat buiig zijn vandaag. Dat zijn we niet helemaal meer gewend. Maar het is wel goed voor de natuur, denk ik dan.
2: Ja, dat is ook alweer zo. Hè? De plantjes zijn er blij mee. Maar,
1: zeker. Wat ga jij ondernemen vandaag voor Utrecht is wakker?
2: Ik ga naar Zeist, naar bakker Albert. Ja, met één doel. En dat is een vraag aan hem stellen. Hoe kan de traditionele bakker zich staande houden in een veranderend bakkerslandschap?
1: Leg uit.
2: Ja, kijk, het is zo dat, tenminste dat heeft de Nederlandse bakkers en banketbakkers ondernemersvereniging uitgezocht. Mm-hmm. Dat veel traditionele bakkers, dus bakkers die alleen brood bakken als het ware, toch nieuwe manieren moeten vinden om zich opnieuw uit te vinden. Want er toch veel millennials en Gen Z'ers zijn, een nieuwe generatie die dan toch graag ook een croissant wil, een bakje koffie erbij als ze brood halen. Mm-hmm. Of een hippe cinnamon bun. Of van die broodjes die dan zo'n hype worden, weet je wel.
1: Je noemt al dingen waarvan de croissant, die snap ik. Maar dit laatste alweer helemaal niet. Cinnamon, dat is kaneel, toch? Of
2: zo? Ja, zo'n kaneelbroodje met van dat icing eroverheen. Van de karamelsaus en van die vanille dingen.
1: Oh ja,
2: en zo.
1: Heerlijk, ja.
2: Heerlijk. Maar dat is allemaal van die luxe broodjes die ze dan, waar ze dan toch wel graag voor naar een bakker gaan. In plaats van alleen dat brood. Want dat houden ze dan vaak in de supermarkt, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Dat is een trend. En veel bakkers die spelen daarop in door dus dat assortiment uit te breiden. En ook die luxe artikelen en die lekkere broodjes toe te voegen. Ja. Maar iemand die dat doet, dat is dus Albert. Albert de Jong, de bakker in Zeist. En die maakt dus ook video's bijvoorbeeld op Instagram en TikTok om jongeren te trekken. En ook uit te leggen hoe je bijvoorbeeld zuurdesembrood bakt.
1: Oh, dat is ook populair, hè?
2: Ook heel populair. Je hebt bakkerijen in de Randstad, bijvoorbeeld in de hoofdstad Amsterdam, waar echt rijen tot buiten staan iedere ochtend.
1: Ja.
2: Ja, en dat is een trend die wel aardig te zien is. Ja, en ik vraag me af hoe... Ja, de traditionele bakker verdwijnt dus uit het straatbeeld.
1: Ja.
2: Maakt dus plaats voor die kleine ambachtelijke bakker. Hoe is dat? En ja, is dat iets waar je iets op kunt verzinnen? Dus nieuwe broodjes bedenken en die luxe artikelen toch toe te voegen aan je aanbod.
1: Ja, dus eigenlijk weer een tweede aanval voor de bakker. En ook misschien al je uitdagingen.
2: Ja.
1: Want eerst was het, je noemde het al eventjes, de supermarkt natuurlijk. Die eigenlijk de bedreiging was voor de warme bakker op de hoek.
2: Ja.
1: Die toch voor een groot deel verdwenen is uit het straatbeeld.
2: Ja, dat speelt ook zeker mee.
1: Die bakker heeft dan meer minder klanten. Dus ja, dan je moet toch je spullen kopen. Je moet je personeel betalen. Je moet jezelf betalen.
2: Ja.
1: Dus, maar nu is er weer iets anders. Dus, en met name, wat eet jij het liefst voor broodjes dan?
2: Oh, ik ben echt een zuurdesemliefhebber.
1: Ja?
2: Ja, vanochtend nog gegeten, heerlijk. En dan is de grand mère. Dat is iets volle brood, vol koren.
1: Mm-hmm.
2: Ik ben echt een broodliefhebber.
1: Ja,
2: dit wordt een onderwerp naar mijn hart vanochtend.
1: Dat denk ik wel, ja. Dus, ja,
2: weet je hoe laat bakker Albert wakker is vanochtend?
1: Ik denk nu om 4:30 of zo.
2: 2 uur.
1: 2 uur?
2: Gaat hij op.
1: Dat is niet in de ochtend, dat is in de nacht werken. Ja, dat is duidelijk, ja.
2: Goed, hè?
1: Nou, op naar het ontbijt, zeg ik dan.

hadden we Monique Smit al met de nieuwe single. En deze was de wat oudere single van Jan Smit, Als de Morgen is Gekomen. Ja, en als de dag van vandaag voorbij is, dan komt die morgen wel. Maar wat is er vandaag in Midden-Nederland aan de hand? Je gaat het horen in Utrecht is Wakker. Voordat we maar gewoon horen, is nog ruimte voor Cilla Black.

0: Scylla, Black is for You is een van de grote hits van haar. Deze Britse zangeres heet eigenlijk helemaal geen Scylla Black, maar Priscilla White. Dat is ook wel grappig, toch? Utrecht is wakker, Radio M Utrecht en daar is Margot. Goedemorgen Margot, fijn dat je er bent.
1: Goedemorgen Bob.
0: Hey, we hadden natuurlijk al even een weerberichtje van je gekregen. Dus we weten al globaal wat ons te wachten staat qua temperatuur en wat regenspetters. Ik begreep dat jij, je bent niet schor, valt me op. Maar jij bent wel aan het aanmoedigen geweest. De Nijmeegse Vierdaagse, daar manifesteer jij je een aantal keren deze week, hè?
1: Ja, ik woon daar een beetje heel dichtbij natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Ik woon aan de dijk, hè, waar in 2006 die verschrikkelijke doden vielen door de hitte. Nou, dat hebben we natuurlijk niet deze week, want het is zelfs een beetje aan de koele kant. Ja. En vandaag is de koelste dag. Hè? Gisteren werd het nog zo'n 24 graden. Ja. Maar vandaag moeten we zorgen dat we de winter gaan halen. Want het is bewolkt. Hè? Vanuit het noorden is een heel tapijt met grijze bewolking over Nederland uitgerold. Inclusief natuurlijk ook Utrecht. En daaruit valt af en toe een spatje regen of motregen. Maar het gaat ook niet heel hard. En je wordt er nauwelijks nat van. En ik kijk even naar de Vierdaagse TV live. Ja. En ik zie dat mensen niet echt een regenjas aan hebben. En dat de meeste mensen gewoon in korte broek met t-shirt zijn vertrokken. Ja. Dus wat dat betreft, en ik spreek ook uit ervaring, want ik ben ook wel echt wandelaar. 20 graden met bewolking en een spatje motregen is helemaal niet erg voor de wandelaars. Is juist lekker. Fris.
0: Ja, natuurlijk qua temperatuur kan ik me zeker ook voorstellen. Ik bedoel, je noemde al even dat nare jaar 2006... voor wat betreft de Vierdaagse inderdaad. En door de extreme hitte. Ja, een aantal weken geleden hadden we ook nog die extreme hitte. Dus wat dat betreft denk ik dat 20, 21 graden een prima wandeltemperatuur is. En als het dan niet al te hard regent, ja, dan laat je niet uit het veld slaan, denk ik.
1: Precies. Hè. Gisteren was het natuurlijk wel op- en top zomerdag met flink wat zon. En ik was heel eventjes op de wedren, hè, waar de mensen allemaal weer binnenkomen. Na 30, 40, 50 kilometer. En sommige mensen zeiden tegen mij, joh, wat was het warm vandaag. Hè? Dus gisteren hebben we temperaturen gehad van zo'n 22, 23 graden. En dat is voor sommige wandelaars eigenlijk alweer een beetje te warm als je zo in beweging bent de hele dag. Dus zo'n dagje met bewolking en een enkel spatje motregen, dat is eigenlijk best lekker om te wandelen, moet ik zeggen.
0: Oké, nou laten we even doorwandelen wat betreft het weer dan eventjes. Nee, we hebben natuurlijk ook weer die combinatie van wandelen met de Vierdaagse. En dat vind ik overigens wel een hele prestatie. Ik ga straks ook weer bellen met collega Lisbeth, die in de loop Lisbeth
1: super.
0: De Moor.
1: Ja.
0: Dus die zet haar beste beentje voort vandaag. Maar wat betreft de ontwikkeling van het weer met die temperatuur. En toch wel wat regen. Dat hebben we een lange tijd niet op deze manier gehad. Grauwe dag is het ook niet helemaal. Want de ruimte voor zon dan?
1: Nou, misschien in de loop van de middag en namiddag. Hè? Mm-hmm. Het dikste gedeelte, en dat hangt samen met de frontenpassage vanuit het noordwesten, komt zo rond een uurtje of 11, 12 rond deze tijd onze provincie binnen en ook bij Nijmegen. En daarachter is de lucht ietsjes droger, dus dan neemt het aantal drupjes af wat af en toe verspreid valt en zou af en toe het wolkendek kunnen breken. Maar ik kijk ook naar een satellietplaatje en zie dat er stroomopwaarts ook ten noorden van dat storingje nog behoorlijk wat bewolking vanaf de Noordzee in de aanvoer zit. Dus ik hou het erop dat er vandaag gewoon weinig ruimte is voor de zon. Mm-hmm. En dat 20 graden het maximaal haalbare is. En dat spatje regen, ja, dat moeten we af en toe wel eventjes melden. Want dat valt er gewoon. Maar ja, heel veel levert het niet op. Hè. Als we de oogsten opmaken vanavond, als we de regenmeters even legen, nou, dan denk ik dat we gelukkig mogen zijn als er in Utrecht 1 millimetertje uitkomt.
0: Dat hoef je niet te legen, denk ik, die millimeter. Die kan er wel in blijven zitten, natuurlijk. Zeg, en even een kleine vooruitblik alvast voor wat betreft morgen. Dan is het alweer donderdag, misschien ook nog vrijdag erbij.
1: Ja, nou die donderdag, dat is ook nog een koel dagje. Ik denk dat de temperaturen niet zo heel veel hoger komen in vergelijking met vandaag. Er is wat minder wind. Vanmiddag toch een stevige wind uit het noordwesten. En na een nachtje met 12, 13 graden, afgelopen nacht 14 graden, wordt het morgen weer 20, 21 graden. Met vrij veel bewolking. Ik denk wel dat het op de meeste plaatsen droog is. En dan komt met name in de namiddag toch dit zonnetje weer tevoorschijn. En dat is een voorbode voor een mooie vrijdag. En een zeer zomerse zon. Zaterdag met temperaturen van 5, 26 graden. Dus de zomer is helemaal niet weg. Het is heel even een korte, koele onderbreking.
0: Mag ook wel, toch? Geen klagen over.
1: Okay. Nee hoor.
0: Maar gewoon super dank met een weerspreuk en weer uitgebreid praten over het weer. 7:50 vanmiddag. Vanmorgen bedoel
1: lekker.
0: Ik dat, sorry.
1: Ja, okay. Met koffie erbij, ja, graag.
0: Zwarte koffie, hè?
1: Ja.

Leo Ramazzotti, jaar 1988. Want dan heb je ook wat, zeg ik dan. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En het volgende uur zetten we in de stijgers. We gaan verder praten over brood. Brood, ook op Facebook de vraag. Waar haal jij je broodjes? Komen we er zo meteen op terug. Voor 7 uur, Janice hier, naar 1979. Run too fast, fly too high.

0: Utrecht is wakker.
1: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
2: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergolazonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
1: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
4: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
5: Dit was een uittip. Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste halfjaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
8: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt. Ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
7: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Sirski ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwe was hij omstreden.
9: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
7: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: 7:03 inmiddels geworden. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht bij mij in de studio. Kees Dorrestein, goedemorgen Kees.
11: Bob, goedemorgen.
10: Voorbereiding heb je al gedaan voor het nieuwsbulletin van 19:30. Het regionieuws dus, maar nu alvast even in het kort.
11: Ja, de hoofdpunten. De huizen in onze provincie zijn het afgelopen kwartaal gemiddeld 3,7% duurder geworden. Dat is onder het landelijke gemiddelde, dat ruim boven de 4% ligt. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er zijn ook meer huizen verkocht. De rechter heeft de aanleg van dassenrasters bij het oude Tempelbos in Soesterberg stilgelegd. Die worden daar neergelegd zodat er huizen gebouwd kunnen worden. Maar er is een bezwaar tegen ingediend en de rechter wil dat nu eerst afwachten voordat er gebouwd wordt. En als jij goed kan tekenen, dan kan je zomaar eens de stadstekenaar van Utrecht worden.
10: Oh.
11: Een nieuwe functie. Nou, hoe dat zit, hoor je in het uitgebreide regionieuws over 19:30.
10: Tot zometeen dan.
4: Is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
5: Dit was een uittip.
0: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
1: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhaal.

0: De mama's en de papa's. En I saw her again. In Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht is 12 over 7 inmiddels geworden. Ja, goedemorgen. Op woensdag de 22e hebben we het vandaag over brood. Brood, daar zit wat in. Jazeker wel. Waar haal jij je brood? Nou, Anne gaat dat vanmorgen doen in Zeist. Bij een bakker die best wel hele lekkere broodjes bakt. Heeft al uit de doeken gedaan. Bijzondere broodjes voor mij. Namen die ik helemaal niet kende. En daar is veel behoefte aan. Maar hoe hou je als bakker staande in een wereld van brood? En hoe vind jij je broodje het lekkerst? Of beter gezegd, wat voor broodje vind jij nou het lekkerst? Haal je dat bij de supermarkt of bij de ambachtelijke bakker? Het lekkerste brood? Nou, daar kun je op reageren. En dat hebben al heel wat mensen gedaan via de RTV Utrecht app en via Facebook van Radio M Utrecht. Zal ik eens even mijn tanden erin zetten? Michel van der Aardweg. Hey, goedemorgen Michel. Hij zegt, ik haal zaterdag zat het brood bij de bakker van Malen in Hillegom, want daar woon ik. Voor de hele week trouwens, een mens moet goed eten. Een fijne uitzending. Oh, er zullen heel wat namen voorbij gaan komen. Dus ik ga ze ook maar allemaal noemen, denk ik dan. Hans in Maartensdijk. Goedemorgen, Bob. Ik koop mijn brood bij Aha. Pain de Bologne. Donker volkoren brood met zaden en pitten. Goed. Mooie uitzendingen. Groeten vanuit Maartensdijk. Dus van Hans. Hans, groeten terug. Else zegt hij aan het Woudenberg met 15 graden. Halve bocht. Broodvoorkeur. Er is zoveel om te kiezen. Maar mijn voorkeur gaat uit naar donkerbruin. Stevig brood. Waar je echt nog je tanden in kunt zetten. Ook een casino brood voor de tosties. En witte puntjes als ik trekking kroketjes heb. Oh ja, ik krijg er nu al zin in. Oké, goed. Ik moet even doorlezen. Van alles wat heb ik in de vriezer. Heel slim. En gelukkig alles te koop bij mijn favoriete super. Dat is Hoogvliet. Oké. Vanmorgen wordt het een sneetje bruin brood met halvarine, komkommer en graskaas. Hou op over het eten, zeg. Nee, we gaan nog even door. Else, dankjewel. Sas, die zegt, goedemorgen. Extra donker, meer galen van Aha. Vond ik zo lekker niet, zo klef, zo stom dat het ineens niet meer verkocht wordt. Oh, je vond het wel lekker dus. Oké. Nu is het zuurdezenbrood geworden. Maar dat vind ik niet lekker. Jammer dat ze dit doen. Nou, oké. Bij Bakkerij Sterk, we noemen ze gewoon even allemaal, hè. En Bart op City Plaza verkoopt daar geen brood meer. Ik kan nergens vinden wat erop lijkt. Nou, dat is even jammer, maar misschien kan een ander jou daarmee helpen natuurlijk. En Bianca zegt, goedemorgen allemaal. Ja, brood van de bakker is, vind ik, het allerlekkerste. Maar ik eet het, ja, nou ja, als lekker brood, dan trakteer ik mezelf erop. Luxe dus eigenlijk. Ik denk dat de bakker niet in de dagelijkse boodschappen van mensen valt. Begrijp ik niet helemaal. Een winkelwagentje wordt één keer gevuld en klaar zijn de boodschappen. Op zo'n manier. Reageren op het brood. Hoe eet jij je broodje en wat vind je het lekkerste broodje? Of het brood in het algemeen, behaal je het? Ik wil het weten. Je kunt het laten weten aan Van Beter. Via een berichtje, dat kan via de RTV Utrecht-app. Of Facebook, Radio M Utrecht.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Hartebreker van Emma Heesters is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Bij Radio M

Robert Palmer en The Best of Both Worlds. In Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. 8 minuten voor 7:30 inmiddels geworden. Nieuws, weer en verkeer. Ja, dat verkeer, het is vakantietijd, rijdt goed door. Maar ik hou het wel voor je in de gaten. Mocht er files zich voordoen, dan hoor je dat natuurlijk als eerste bij ons. En nu de mooie Soundgang, Ain't No Mountain High Enough. Remember Me.

0: John Fogerty, de zanger van CCR, Creedence Clearwater Revival. Hij schreef het nummer Proud Mary en veel artiesten, ook Argentina Turner bijvoorbeeld, hebben dit op de plaat gezet, op het vinyl laten persen. Leuk om weer te horen, denk ik, in Utrecht is wakker. Over horen gesproken, daar is hij weer, Kees Dorrestein. Zo meteen uitgebreid aandacht voor het nieuws uit Midden-Nederland.
1: Ja, inderdaad, Bob. Zometeen hoor je over een brand in het centrum van Utrecht vannacht. En als je goed kan tekenen, dan kan je de eerste Utrechtse stadstekenaar worden.
2: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Half 8, Radio en Utrecht, en luister je naar zeker voor het nieuws uit de regio met Kees nu. Want de huizen in de provincie Utrecht, die zijn, nou ja, laten we zeggen, de afgelopen 3-4 maanden, het laatste kwartaal in elk geval, weer een stuk duurder geworden.
1: Ja, je betaalt gemiddeld 3,7% meer. Maar dat is dan weer onder het landelijk gemiddelde dat ruim boven de 4% ligt, meldt het CBS. Er zijn ook meer huizen verkocht. In alle provincies zijn de prijzen hoger dan een jaar eerder. In Groningen stijgen de prijzen dan weer het hardst. Gemiddeld kost een huis in Nederland bijna €500.000. En in de gemeente Utrecht zijn de woningen gemiddeld 2,2% duurder geworden. Er is een flinke brand uitgebroken in een huis in het centrum van Utrecht. Rond 2:30 vannacht brak de brand uit en de vlammen sloegen uit het dak. Het gaat om een huis aan de Weide Doelen, vlakbij Ledig Erf. En volgens omstanders zou het een studentenhuis zijn. Rond 4:15 had de brandweer het vuur geblust. En een deel van de bewoners zou vanwege de brand niet meer thuis kunnen slapen, meldt een persfotograaf. De aanleg van dassenrasters bij het oude Tempelbos in Soesterberg is stilgelegd. Een rechter moet eerst beoordelen of gemeente Soest wel mag doorwerken, terwijl er bezwaar is tegen die rasters. De gemeente wil in het bos ruimte maken voor 220 woningen, maar er leeft een beschermde dassenfamilie in de buurt. Pogingen om die dieren te verplaatsen zijn mislukt. Nou, maandag begon een aannemer hekken te plaatsen die de dassen moet tegenhouden bij een toekomstig bouwterrein. Tegenstanders van de woonwijk in het bos waarschuwden de rechter en die legde dus een paar uur later het werk stil. En als je goed kan tekenen, dan kan je zomaar eens de eerste stadstekenaar van Utrecht worden.
0: Nou, leuk is dat.
1: Ja, kan je een beetje tekenen, Bob, dan?
0: Nou, vroeger wel, dacht ik, ja.
1: Ja.
0: Maar tegen, ik heb al zo lang niet, ja, een beetje kleur. Oh nee, ik kon niet. Ik was altijd buiten de lijntjes aan het kleuren.
1: Oh, buiten. Nou, dat vind ik heel mooi, Bob.
0: Toch wel.
1: Die mensen hebben we ook nodig. Maar
0: echt tekenen dus, bedoel je?
1: Ja, ja, je moet het wel echt kunnen. De Utrechtse Artistieke Gemeenschap, het Huis van Betekenis, is daar namelijk naar op zoek. Professionele tekenen. En illustratoren mogen solliciteren, dus als we denk ik wel binnen de lijntjes kleuren.
0: Mm-hmm.
1: Als je aangenomen wordt, dan mag je een jaar lang exposeren bij de Utrechter en krijg je professionele coaching en begeleiding. En je krijgt ook een flinke vergoeding. En je mag jezelf dan een jaar lang de Utrechtse stadstekenaar noemen.
0: Dat lijkt me een mooi vooruitzicht voor iedereen die daar zin in heeft, bedoel ik dan. Ik zou het niet durven om dat te doen, maar...
1: Het is een mooie functie. En dan kan je eens je werk op verschillende plekken te zien.
0: Zo. Mooie expositieruimte hoor, Utrecht.
1: Ja, het weer dan. Het begint wat nattig vanochtend. Er kan een spatje regen vallen, maar daarna is het droog en wordt het zo'n 20 graden.
0: En het verkeer, het rijdt goed door in Midden-Nederland, maar ben je onderweg. Goede reis namens ons. Geniet je ook zo meteen van de Beach Boys.
7: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
8: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
10: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
11: Utrecht is wakker met Bob.

0: I can hear music van de Beach Boys. En dat tijdens het ontbijt. Dat wil zeggen, ja, eigenlijk ook weer wel natuurlijk. Want we hebben het over brood en broodjes. En waar koop jij je brood? De aanleiding is dat Anne onderweg is gegaan naar Zeist. Want de traditionele bakker is langzaam maar zeker uit het straatbeeld aan het verdwijnen. In plaats daarvan schieten de kleine, en dat zijn soms hele kleine ambachtelijke bakkerijen. Bijvoorbeeld met het zuurdesembrood. Soms zijn ze wat groter ook trouwens. Croissants en andere luxe lekkernijen als paddenstoelen uit de grond. Hoe hou je je dan als gewone bakker staande in zo'n veranderend bakkerslandschap? Nou, Anne zoekt het uit in Zeist. Goedemorgen Anne, je bent bij bakker Albert, hè? Daar begrijp ik.
1: Hey, goedemorgen Bob. Ja, hier worden de Oberlanders net uit de oven gehaald, zie ik. De grote broden. Zo, enorme schep hè Albert, jeetje.
2: Ja, heerlijke bruine Oberlanders.
1: De stoom komt er ook uit, ik krijg er helemaal warm van. Maar ja, jij bent al uren aan het werk hier.
2: Ja, ik ben vannacht om 2 uur ben ik begonnen. En dat is best wel vroeg, zeker voor een boulangerie. Maar het is zo vreselijk druk dat de dinsdag begin ik altijd om 2 uur. En de dagen na probeer ik wat later te starten. Maar we moeten echt op dinsdag opstarten, omdat we de zondag, de maandag en de dinsdag, ja, moeten we de woensdag opstarten. Dan zitten we dicht. Dus we zitten 3 dagen dicht en dan gaan we op woensdag gaan we weer open.
1: Het is gewoon nachtwerk.
2: Ja, het is echt wel nachtwerk. Ja. Echt een nachtdier eigenlijk. Maar we gaan het wel proberen om dat weer wat te gaan verlaten.
1: Heel verstandig. Hey, en je zei al boulangerie. Je noemt jezelf ook boulanger, Albert. Waarom boulanger en niet gewoon bakker?
2: Ja, wat wij doen is eigenlijk echt op de Franse manier de broden bakken. Dus echt met deze stokbroden krijgen een reis van 24 uur. En de decembroden ook. Ik heb nu zelfs decembroden in de koeling staan. Die zijn dinsdag geproduceerd en die worden morgen pas afgebakken. Dus die zijn 48 uur lang onderweg. En daarom noemen we ons eigenlijk boulangerie. De traditionele bakker, zoals die het witbrood bakt en die het tarrebrood bakt en het verkoren brood bakt.
1: Bussen, zeg maar.
2: Ja, in bussen. Ja. Dat doen wij verder niet. Dat is natuurlijk ook prima, maar dat is niet ons ding, zeg maar.
1: Ja, precies. Want even over die traditionele bakker. Het is zo dat die steeds meer uit het straatbeeld verdwijnt. De Nederlandse Brood- en Bakkersondernemersvereniging zegt dat ja, die klassieke bakkerijvorm vaak verdwijnt nu. Dat zijn dan inderdaad wat je al zegt, de bakkers die dus wit brood, bruin brood bakken. Herken jij dit? Hoe zie jij dit?
2: Ja, het was heel mooi. Want ik kreeg vorige week op de socials kreeg ik een advertentietje. En dat is denk ik een advertentie van 50 jaar terug. En toen hadden de bakkers in Zeist, ze waren er ongeveer 20 of 25 bakkers. En die gaven aan dat ze op vakantie gingen. Dus ze gingen 2 weken dicht en hadden met elkaar geregeld. Jij gaat die 2 weken dicht en wij gaan die 2 weken. Maar het waren echt 25 bakkers. Het is bizar. Als je nu naar Zeist kijkt, zijn er nog 2 bakkers over.
1: Dat meen je niet?
2: Ja, er zijn nog maar 2 bakkers over op 60.000 inwoners. Dus dat is best wel heel weinig. Dus dat zie je inderdaad gebeuren. En er zijn denk ik wel verschillende oorzaken voor aan te wijzen. Ik denk dat aan de ene kant bakkers misschien ook wel een kansje hebben.

0: willen ze gewoon echt lekkere dingen. En dat is wat we...
1: Luxe, zeg maar. Gewoon goede kwaliteit.
0: Gewoon lekkere dingen. Lekkere zelfgemaakte croissants. Lekkere gebakjes. Lekkere dezenbrood met een heerlijke korst.
1: Daar zijn we met z'n allen een beetje lekker bek geworden. Een beetje luxe poezen.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Klopt.
1: Ja, want ja, het is natuurlijk ook zo dat je brood in de supermarkt kunt kopen. Dat mensen die naar een supermarkt gaan denken, goh, ik hou hier wel even een brood. Zie je dat ook of niet?
0: Ja, wat wij wel merken, en dat hoor je ook wel, dat mensen door de week toch wel vaak naar de supermarkt gaan en een half wit halen voor het broodtrommeltje. En als ze dan richting het weekend komen, ze toch weer naar ons. Omdat ze dan toch heerlijke verwendbroden willen, barbecuebroden, heerlijke patisserie. Ja, en dat is natuurlijk gewoon verwennerij en dat is wat wij maken.
1: Oh, ik hoor een piepje op de achtergrond. Moeten we even kijken?
2: Even een pakket eruit halen.
1: Ja, precies. Ja. Oh, dat willen we even zien. En baguettes, dat zijn dan inderdaad de traditionele Franse stokbrood.
0: Ja, dat zijn echte Franse stokbroden. Op de zijste manier gebakken natuurlijk.
1: En wat is de zijste manier? Is dat een speciale manier?
0: Eigenlijk gewoon de Franse manier. Mm-hmm. Wij zijn natuurlijk zijste stokbroden.
1: Ja, uit de zijste bakker. Nou, leuk. Hey, en ik zie hier ook allemaal deegbollen. Dat zijn de zuurdezenbroden, hè? Dus dat ziet er zo uit.
0: Ze zijn nu bezig met Oberlanders. Dus dat is dan weer geen Frans, maar dat is een Duits brood.
1: Oké.
0: Iets verderop is Maat bezig met Kerkenbosbrood. Dat zijn broden van ongeveer een meter lang.
1: Ja, want hier staan allemaal mensen te rollen en te kneden.
0: Dat zijn broden weer voor de horeca. Dus dat zijn broden die worden dan bij een buffet neergelegd. Okay. Zodat je echt een mooi brood van bijna een meter lang hebt. En er worden dan plakken afgesneden.
1: Daar maak je ook brood voor?
0: Daar maken we ook brood voor, ja. Klopt.
1: Niet alleen voor de buurtbewoners, de mensen in Zeist die een lekkere brood willen, maar ook de horeca.
0: Ja, en er komt steeds meer vraag naar. Zeker plaatselijke ondernemers die dan plaatselijk zaken willen doen. En gewoon een heerlijk broodje willen en niet uit de doos willen trekken. Nou, dan kunnen ze natuurlijk altijd bij ons terecht.
1: Ik hoor nog een piepje op de achtergrond. Ja. Volgens mij moeten we weer aan het werken, Albert. Oh, ja, ik wil je niet langer afleiden. Nou, er gebeurt hier een hele hoop. Ik zie hier ook croissants klaar liggen. Ik zie krentenbollen. Ik zie mensen op de achtergrond hard werken. We gaan zo meteen vragen waarom zij het leuk vinden om in een ambachtelijke bakkerij te werken. En we gaan aan de slag, hè, Albert?
0: Ja.
1: Wat kan ik doen voor je?
0: Ja, we gaan lekker brood opmaken, denk ik.
1: Ja. Leuk. Nou, leuk. Let's go.
3: Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat dan smaakt uiteindelijk. Als het op tijd uit de oven komt natuurlijk. Maar we gaan meemaken, Anne. En de bakker niet te vergeten. In Zeist. En wat is jouw favoriete plekje waar je je brood haalt? En welk brood vind je het allerlekkerst? En we hebben al heel wat reacties binnengekregen. Doe dat ook via Radio M Utrecht op Facebook. Of je kunt je bericht even posten via de RTV Utrecht app. Even whatsappen met mij, met de studio. Dan krijg ik het binnen. Komen we er zo meteen uitgewerkt op terug. Eerst nog even lekker muziek. Dit is Alex Warren. How did you know? Utrecht is wakker.

Fever Dream. Nou, wat een reacties, wat een bakkers zijn jullie allemaal. Dat wil zeggen, broodjes bakken, dat gaan we even doen. Anne dus in Zeist, die horen we na 8:30 weer uitgebreid in Utrecht. Is wakker, maar koop je het lekkerste brood? Wat vind je het lekkerste brood? Is beter de vraag. Er zullen namen voorbij komen, zonder reclame te maken. En dan ga ik ze ook allemaal noemen, dan is er niet zoveel aan de hand. Via de RTV Utrecht app en op Radio M Utrecht Facebook. Bijvoorbeeld deze, Goedemorgen Bob en Anne daar in Zeist. Bakkerij Boonzaaier bestaat al 100 jaar en zit in de Anton Gezingstraat. Heerlijk brood. En er staan rijen van alle klanten en kanten. Echt een aanrader al. Dus Cor de Rooij, dankjewel. En heb je het over Utrecht natuurlijk, hè? Voor de stad. Brood voor morgen vroeg. Is een liedje trouwens ook. Ik klikte er eventjes op. Is wel leuk om dat te zien. Dat wist ik niet van Bart Peters en de radio's. Brood voor morgen vroeg. Nou, misschien moet ik dat nog eventjes opzoeken zo meteen. Gino die zegt, wij halen altijd voor de hele week brood bij bakkerij Het Stoepje. En goed brood en dan door de helft. En de rest gaat de vriezer in. Hé, maak er nog een fijne uitzending van. Dat ga ik doen. En Mita die stuurt even een fotootje mee van zuurdesembrood. Maar dat ziet er even lekker uit. En dat belegt erbij, hè. Op de bruine boterham, komkommer en aan de andere kant van de helft, zeg maar, van het brood, banaan. Die combinatie ken ik eigenlijk niet zo. Maar wat leuk om dat te zien ook, een fotootje. Ruud zegt, ik koop mijn brood het liefst in België. Daar is het meer lekker. Ja, ik lach erom, want ja, je gaat niet elke dag naar België. Niet elke week ook, denk ik dan. Het is lekkerder dan bij ons. Het is donderdag gesneden. Oké, dat moet donderdag natuurlijk zijn. Want wanneer ik boodschappen in Duitsland doe, dan koop ik ook daar brood. Nou, dat is mooi om dat te lezen. Je komt nog eens ergens. Ja, er zijn ook meer mensen die bijvoorbeeld voor hun werk onderweg zijn natuurlijk. Bij bakker Van de Grijn op het Muntplein in Nieuwegein. Nou, het lijkt wel of we aan het rijmen zijn. Een fantastische bakker, zegt Marianne. Met vele verschillende broden, gebak, hartige en zoete versnaperingen. Zonder reclame te maken, we noemen ze allemaal, zei ik al. Ik haal het brood bij de warme bakker, zegt Janne. Verburg 3 minuutjes lopen en dan weet ik tenminste wat erin zit. Heerlijk volkorenbrood. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. 3 voor 10 euro. En Belinda die zegt, ons brood komt van echte bakker Michel uit Houten. Het liefst zonnebloempittenbrood. Of volkoren sesam. Dat is ook heerlijk. Nou, nog veel meer opmerkingen over brood. Ik kan ze niet allemaal meenemen. We praten er graag met je over door. Niet alleen in Utrecht is wakker, maar uiteraard ook bij Connie in Aan Tafel vanmiddag tussen 12 en 2. Maar we zijn er nog niet. Dit programma duurt tot 9 uur. Dus. En bij Aard in Utrecht komt thuis. Dus doe je zegje. Welk brood, broodjes, welke vind je het lekkerst? Dat ben ik benieuwd naar. In de RTV Utrecht app op Facebook, Radio M Utrecht. En dit zijn de Carpenters. Ja.

0: En met een smilende mond ontbijten wij vanmorgen bij Radio M Utrecht. En voor de verse broodjes en zuurdesembrood is het allerpopulairst op dit moment, heb ik het idee. 8:09 geworden. Mago, goedemorgen. Heb je al ontbeten eigenlijk of niet?
1: Nee, dat doe ik pas na 9:00. Ja, ik kan niet zonder koffie, moet ik zeggen. Dus daar begin ik mee. Maar tijdens mijn werk kan ik niet eten. En na 9:00 heb ik even een break. En dan ga ik lekker een boterhammetje eten.
0: Ja, want je bent hartstikke druk natuurlijk. Voor ons ook, voor het weer. Hoe is het met de regen, Mago?
1: Nou, ik heb breaking news, want ik heb een aantal meters. De meeste zijn nog gewoon leeg, hoor. Het is nauwelijks meetbare neerslag veroorzaakt. Een frontje wat vanuit het noordwesten over Nederland trekt. Maar in Hoogland is er al 0,3 millimeter gevallen.
0: Oh.
1: Ja. Ook in Odijk 0,3. In Kamerik bij Piet van der Mel 0,6. En in Woerden 1,6 millimeter. Jippie! Wat zijn we daar blij mee, toch?
0: Ja, en de natuur ook, zeg je het wel. Maar in dit geval, het zijn geen hoeveelheden om over de huis te schrijven, denk ik, hè?
1: Nee, het is heel weinig. Het is een heel zwak frontje wat vanuit het noordwesten over ons gaat trekken. Mm. En ik moet op dit moment zeggen, de meeste regen, de meeste activiteit zit nog iets ten noorden van ons. Het trekt zo tussen 10 en 12 over onze provincie. Dus wellicht dat we ook op meer plaatsen 1, misschien 1,5 millimeter opvangen. Maar dat is dan ook alles. En dat is natuurlijk veel te weinig om de droogte te verlichten.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, en wat vandaag opvalt is dat we in frisse lucht zitten. De noordwestelijke wind is nu nog zwak, maar trekt vanmiddag aan tot matig. De Noordzeebewolking overheerst. Af en toe zie je wel een beetje tekening in de bewolking. En als het frontje gepasseerd is vanmiddag, misschien dat er af en toe eens een keer een gaatje in het wolkendek valt. En die bewolking heeft natuurlijk invloed op de temperaturen. Gisteren kwamen we nog uit op zo'n 22 graden. En ik denk dat we vandaag in onze handjes mogen klappen als we de 20 graden halen. En dat is toch wel een beetje aan de frisse kant.
0: Ja. Is een vreemde eend in de bijt vandaag? Is er eentje qua temperatuur die achterblijft deze woensdag ten opzichte van andere dagen in de week?
1: Het is morgen denk ik ook nog een beetje aan de frisse kant. Want we hebben nog te maken met een beetje de nasleep van de Noordzeewolken. Wel komt er een hoge drukgebied dichterbij. En dat betekent dat het gewoon droog blijft. Dus dat is al een pluspunt voor de meeste mensen. Maar die Noordzeewolken en de noordwestelijke wind, die houden die temperatuur ook morgen nog gematigd. 20, 21 graden. Maar dan vanaf vrijdag, als de wind gaat draaien naar het zuidwesten. En er stroomt ook warmere lucht naar ons toe en drogere lucht. Ja, dan gaan we in één keer omhoog. Plus 4 op de vrijdag, 24 graden. Met af en toe wat zon daarbij. En in één keer zien we dan op de zaterdag een zomerse dag verschijnen. Mm-hmm. Met 25 tot 27 graden in onze provincie. Met ook weer flink wat zon. Dus wat dat betreft gaat het een beetje op en neer. Even 2 koele dagen, vandaag en morgen. Vrijdag lekker, 24 graden met zon daarbij. Mm-hmm. En zaterdag weer een hoog zomerse dag. Met misschien wel 26 of 27 graden.
0: Dat klinkt mij heel lekker in de oren. Ik denk heel veel mensen in Midden-Nederland of daarbuiten die aan het luisteren zijn, die denken, ja, die mag blijven met dit weerbericht.
1: Nou, daarom stop ik ook bij de zaterdag.
0: Oké, dan een heel klein tipje van de sluier oplichten, want zondag gaat het weer los of niet?
1: Nou, los zeg ik niet, maar op zondag zie ik voor het eerst in de weerkaarten echt significante neerslag. Dus dat is heel goed voor de natuur. Dat begint 's nachts al en zondag overdag zijn er flinke perioden met regen. Ook maandag nog. En dat zijn natuurlijk ook weer wat koelere dagen. Maar daarna zien we de temperaturen weer lekker oplopen.
0: Ja,
1: ik zie volgende week temperaturen van 25 tot 28 graden vanaf de dinsdag weer.
0: Kijk eens aan, zeg, wat heerlijk. Goed, we gaan ons er wel doorheen vechten door die wat nattere dagen, wat koelere dagen.
1: Ja.
0: Hey, wat voor weerspreuk heb je voor vandaag op deze woensdag?
1: Nou, ik heb er eentje uit het christelijke weerspreukenboekje.
0: Ja?
1: Over die andere Maria. We hebben Maria, maar ook Maria Magdalena. En het is vandaag haar naamdag, 22 juli. Brengt Magdalene regen, dan brengt ze weinig zegen.
0: Maar gauw, dankjewel. Tot zometeen weer in Utrecht is wakker.

0: En daar waren ze toen ineens. En ze zijn niet meer weg te denken. Deze Chris Lowe en Neil Tennant van The Pet Shop Boys. De jongens van de dierenwinkel. West End Girls bracht ons terug naar het jaar 1986. En wij blikken vooruit zometeen het volgende uur. Utrecht is wakker. En natuurlijk praten we verder over brood.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
12: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
13: Hè? Nu alweer?
12: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
13: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
12: Ook dan moet je aangifte doen.
13: Nou, goed dat je het zegt.
12: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
13: Handig?
12: Ja, van de Belastingdienst.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
14: Manik Sampers met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
15: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
14: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
16: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja. Het is wel. Je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
17: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
14: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Drie over acht, je luistert naar Radio M Utrecht. Goed dat je er bent. Nieuws, weer, verkeer. Het verkeer rijdt goed hoor, dan weet je dat alvast. Maar ja, het kan zomaar veranderen. Dan hou ik je daarvan op de hoogte. De ANWB verkeersinformatie en het regio nieuws de hele ochtend met Kees Dorenstein.
6: Bob, goedemorgen. Ja, na 12 dagen is wethouder Jonathan Koelewijn van de gemeente Bunschoten alweer afgetreden. Per direct maakt de gemeente bekend. Dat zou zijn vanwege onvoorziene persoonlijke omstandigheden. Bij een schuur aan de Weteringstraat in Baarn is gisteravond brand uitgebroken. En daarbij ontstond veel rook. De bewoners waren op vakantie, meldt de veiligheidsregio Utrecht. En de Spakenburgse dagen beginnen vandaag. En wat er te doen is, nou, dat hoor je straks in het uitgebreide regionieuws over een half uur.
0: Ben je er wel eens geweest? Dus hartstikke gezellig altijd, hè?
6: Nou ja, want ik heb lang geleden, zo'n 11 jaar of zo, begon ik mijn journalistieke carrière, eigenlijk nog veel langer geleden, 15 jaar. Hier ook bij Radio M Utrecht.
0: Ja.
6: En toen ben ik met Connie daar wel eens heen geweest.
0: Oh,
6: toen was ik haar producer. En toen gingen we dan de aan tafelshows in Spakenburg maken.
0: Nou, leuk. Dus dat?
6: Ja, dat was, dat, zo, maar dan merk je in één keer hoe bekend Connie eigenlijk is. Want toen kwamen er allemaal mensen die kwamen naar de studio kijken. Die wilden allemaal graag met haar op de foto.
0: Als we hier een open dag hebben, open huis hebben, dan staat de hele Hengeveld staat vol met alleen maar mensen voor Connie.
6: Ja, zeg maar. Allemaal posters en alles. Hè, ja.
0: Ik denk als jij zo doorgaat, dat jij ook die populariteit
6: krijgt. Ja, de radio weet dus niet hoe je eruit ziet.
0: Scheelt dat of niet?
6: Dat scheelt heel erg. Okay. Ja, dat vind ik hartstikke fijn.
0: Maar we horen je graag zo meteen weer om 8:30.
6: Yes.
0: Kees, tot zo.
18: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar Buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
19: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
20: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
21: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
21: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
23: De zomer vier je bij ons.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

En het verhaal van Bo. Ja, en daarvoor Smokey Robinson and the Miracles. Echte Motown-klassiekers uit je speakers. Je hoorde de Tears of a Clown uit 1970. Meer muziek onderweg. En wij gaan ook onderweg. Anne is dat al gegaan, sinds vanmorgen bij de bakker in Zeist, die ongelooflijk lekkere broodjes bakt. Sterker nog, Anne krijgt les zometeen hoe je het lekkerste brood bakt. Nou, en wat vind jij het lekkerste brood? Broodjes, haal je die bij de bakker, bij de supermarkt of waar dan ook? En wat voor soort brood vind je dan het lekkerst? Het kan een croissantje zijn, maar het kan ook het zuurdesembrood zijn of iets met volkoren. Lekker. Laat het weten in de RTV Utrecht-app of op Facebook van Radio M Utrecht. Praten we er straks over door. En ik ga zo meteen bellen met Annie Hoewer, want ik ga met haar praten over de kindervakantieweek in de Beeld en omgeving. Maar liefst bijna 400 kinderen uit de omgeving van de Beeld beleven deze week de tijd van hun leven op de kindervakantieweek. Blijf luisteren. Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer en fijne muziek.

0: zijn de Birds. En hey, Mr. Tambourine Man in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is 9:04 intussen geworden. Ja, met de muziek gaan we zo meteen verder. Maar ik ga eerst praten met Annie Holwer van bijna 400 kinderen uit de omgeving van de Bilt, die deze week echt de tijd van hun leven hebben op de kindervakantieweek. Die is in het leven geroepen voor kinderen die niet allemaal met vakantie gaan of niet met vakantie kunnen. Maar op de vakantieweek kunnen ze dan wel terecht voor allerlei soorten spelletjes en activiteiten. Nou, daar gaan we over doorpraten. En er komt vast en zeker heel wat bij kijken, kan ik me voorstellen, om voor kinderen dit te organiseren, zeg maar. En ja, dat komt allemaal op de schouders terecht van veel vrijwilligers. Annie Holwerf uit Baren. Goedemorgen, Annie.
1: Goedemorgen.
0: En ik wil gelijk even weten wat voor activiteiten jij dan ontplooit. Wat is jouw taak op de kindervakantieweek?
1: Nou, brood, tenminste de manden vullen.
0: Ja.
1: Ik heb al jaren brood gesmeerd. Ja. Maar ik ga nou samen met mijn man de manden vullen. Dus ja. Met appelsap en melk en een appeltje. Of ze krijgen een worteltje en komkommer. Wordt in schijfjes gesneden en kleine worteltjes.
0: Ja.
1: En zo, en dan wordt er brood met kaas en leverpastei.
0: Lekker zeg. Ja,
1: chocoladepasta, hageltjes.
0: Ja. Nou, de kinderen worden verwend, hoor ik al. Ja. Nou, we praten vanmorgen al sowieso uitgebreid over brood door. Dus dat klinkt mij goed in de oren. Succes met die activiteiten. Ja, veel vrijwilligers die ze erin zetten dus. Mag ik even vragen naar de activiteiten? Waar moet ik aan denken? Wat kunnen kinderen onder andere doen deze week?
1: Het is dit jaar, we hebben altijd een thema. En dit jaar is het dus magie.
0: Magie.
1: En dan hebben ze dus een knutselen, gaan ze. En dan gaan ze een toverstaf maken en een toverhoed. Dan is er voetballen en dan is er een clinic van judo en tennis. Volleyballen, huiskamerspelletjes. Ze gaan pannenkoekjes met ze bakken. Er is een disco. Er zijn spelletjes in het bos en een stormbaan.
0: En knotshockey las ik ergens.
1: Ja. En ze gaan ook morgen met bussen naar de Drievliet.
0: Oh, wat gezellig. Dus ook nog naar een plekje. Een pretpark. Ja, precies, een pretpark. Ja. Ik kon even het woord niet bedenken, maar dat was het natuurlijk. Maar bij jullie is het ook pret. Dat mag wel gezegd worden, toch?
1: Ja, zeker. Het is heel gezellig.
0: Ja, hoe belangrijk is het? Kun je dat uitleggen, Annie? Voor deze kinderen om een leuke tijd te hebben?
1: Ja, ze zijn zo vrolijk. Als ze al komen, dan zitten ze allemaal bij elkaar tegen zo'n hoge wal aan. En dan is het zo'n groep kinderen. En ja, ze zijn met elkaar. Het is gewoon gezellig.
0: Ja, maar ja, gezellig. 373 kinderen hebben zich aangemeld. Die zijn actief deze week. Dat zijn niet nogal wat mensen.
1: Ja. Ze hebben zoveel vrijwilligers. Het is zo in trek dat, ja.
0: Ja. Ja, jij bent dus jullie met je band dan samen ook weer een van die vrijwilligers, hè? Doen jullie dit vaker?
1: Ja, wij doen meer daar, want we hebben dus rommelmarkt is in oktober, eind oktober. En dan heb je nog de QUEP, Kunst uit Eigen Provincie, waar mensen dus hobbymatig schilderen en keramiek maken en houtsnijwerk. En dat mag je tentoonstellen een halve maand en dat kan je daar verkopen.
0: Ja, dat klinkt heel erg leuk, maar voor vakantieweken, de mensen die het willen organiseren, er wordt vaak geworsteld met een tekort aan vrijwilligers. Ik begrijp van jou dat dat niet helemaal zo is bij jullie.
1: Nee, bij ons niet.
0: Hoe kan dat?
1: We zijn zo'n gezellige groep, ja.
0: Ja.
1: Ik weet het niet, we hebben het leuk met elkaar.
0: Ja. Maar het kost je ook veel vrije tijd, maar dan krijg je wat voor terug. Wat krijg je daarvoor terug?
1: Ja, weet je, je blijft in contact sowieso met mensen.
0: Mm-hmm.
1: Dat vind ik dus heel belangrijk. Vooral als je ouder wordt en niet meer werkt en zo. Ja, en je blijft in contact met kinderen, want ze doen daar in het WVT-gebouw. Voor de kinderen kunnen ze koken leren, judo. Voor de volwassenen, judo en nog meer spelletjes voor kinderen.
0: Ja,
1: en karate, maar voor de volwassenen is het dus klaar voor jassen, biljarten. Je kan de Spaans leren, Frans leren, Engels leren.
0: Het is toch wel wat, hè?
1: Hou maar op, ja.
0: Ja, hou maar op. Het is echt wel te veel om op te noemen, zeg maar. Zeg, stel dat er ouders nog luisteren of kinderen zelf die denken van hey, ik zou er nog wel willen langskomen. Kun je je nog aanmelden eigenlijk?
1: Nee, wat jammer. Nee, want morgen gaan ze met bussen naar Drievliet.
0: Dat zei je, ja.
1: Ja, en vrijdag is het nog de laatste dag.
0: Ja, zo is het. Dan, dus is, de week is de week weer voorbij.
1: Ja.
0: Zeg, waar vinden die activiteiten plaats? Waar kun je zo'n
1: Facebook. bij de Kees Boekerschool in Beeldhoven.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Op die grote terreinen daar.
0: Ja, wel slim natuurlijk, ja, om dat daar te houden. Want ja, bijna 400 kinderen een onderdak bieden, dat is niet heel makkelijk. Dat is een goede plek. De kindervakantieweek, de omgeving van de Beeld. Ik wens jou, jullie allemaal als vrijwilliger, ook heel veel plezier, hè, nog even.
1: Dankjewel.
0: Annie,
1: dankjewel.
0: Tot de volgende keer, hè.
1: Oké, graag.
0: En de groet aan je man ook, hè.
1: Ja, doe ik. Dankjewel.
0: Dag. Annie Holwerf over de kindervakantieweek in de omgeving voor de Beeld, als je daar woont en je hebt aangebeld. Utrecht is wakker nu met muziek van Jimmy James en de Vagabond.

0: voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: twee zussen uit Zweden. Die zeggen First Aid Kit noemen, ofwel de EHBO-doos. My Silver Lining, het is 8:01 geworden. Het nieuws in Aantocht, het nieuws uit de regio door Kees. Wat heb je in het nieuws, Kees?
1: Nou, onder andere een wethouder uit Bunschoten die al na 12 dagen weg is. En Ali B. staat in één keer weer op een evenement, terwijl de rechtszaak nog loopt. En dat evenement is in onze provincie.
0: Heel apart om dit al te horen. Nu, zometeen over 2 minuten meer hierover.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
0: 8:31, 8:30. Je luistert naar Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio door Kees. En dat begint met wethouder Jonathan Koelewijn. Die is na 12 dagen van de gemeente Bunschoten trouwens alweer weg.
1: Ja, hij is per direct afgetreden. Dat maakt de gemeente bekend. Hij is pas dus 12 dagen wethouder voor de CAP, de dorpspartij. Vanwege onvoorziene persoonlijke omstandigheden kan Koelewijn zijn taak als wethouder niet meer uitvoeren, meldt de gemeente. Koelewijn werd op 9 juli geïnstalleerd als wethouder. Bij een schuur aan de Weteringstraat in Baarn is gisteravond brand uitgebroken. Daarbij ontstond ook veel rook. De bewoners waren op vakantie, meldt de veiligheidsregio Utrecht. Omliggende woningen hebben ook schade door de brand opgelopen, zegt een woordvoerder van de brandweer. Voor zover bekend moest 1 persoon nagekeken worden door het ambulancepersoneel, omdat hij mogelijk rook had ingeademd. Ja, Ali B. staat donderdagavond op het programma van een netwerkevenement in Vinkeveen. De rapper is geboekt om een praatje te geven over succesvol ondernemen. Ali B. werd in mei door de rechter in hoger beroep tot 3 jaar cel veroordeeld voor 2 verkrachtingen. De rapper en ondernemer is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en is in de tussentijd dus op vrije voeten. Het evenement is donderdagavond in de Harbor Club in Vinkeveen. En de komende 4 woensdagen is het feest in Spakenburg. Vandaag begint voor de 54ste keer de Spakenburgse dagen. Het is een flinke evenement. En gisteren sprak Connie ook in haar programma hier op Radio M Utrecht, een van de organisatoren. En die vertelde zo wat er te doen is.
10: Er is een gezellige braderie, die is echt groot. Daar kun je wel een dag doorbrengen, zeg maar. Er vinden klederdrachtshows plaats. Die vinden wij in de Uiterstraat. Eigenlijk in heel Nederland, maar die zie je dan niet alleen uit Spakenburg, maar ook het Axel of het Oldenbroek of het Hinderlopen zie je mensen op een podium. Je kunt inderdaad op een botter meevaren. Er varen 7, 8 botters de hele dag af en aan. En dan kun je opstappen om ook even het ruime sop.
1: Ja, en dan zijn er misschien ook nogal shantykoren. Die zie je vaak ook daar optreden. Ja. De inwoners willen de Spakenburgse cultuur vieren. En vooral delen met mensen die er niet bekend mee zijn. Deze organisator zei gisteren ook in Aan Tafel dat het klein is begonnen, maar dat het tegenwoordig echt een spektakel is en echt een heel mooi uithangbord. Ook
0: mensen komen van heinde en verre naar Spakenburg toe. Sowieso vinden ze het leuk om daar te komen, maar met die Spakenburgse dagen, elke woensdag, hè, de komende week is
1: precies,
0: het,
1: inderdaad. En zeker die braderie, dat is ook echt wel groot. Er zijn allerlei kraampjes, dus daar kan je je wel vermaken op het moment dat je het niet kent.
0: Dat denk ik ook.
1: Leuk om daar eens een keer langs te gaan, kan ik uit eigen ervaring vertellen. Het weer dan. Het begint wat miezerig vanochtend. Het kan wel een spatje regen vallen, maar daarna koelt het, warmt het toch aardig op tot een graad of 20. Ja, ja. Richting de avond koelt het weer af tot een graadje of 13.
0: Kees, dankjewel. Volgende bulletin om 9:30 weer, hè?
1: Ja.
0: Bij de Hits uit Holland met Edwin Meerman. Want dat programma met de Nederlandstalige muziek is er altijd vanaf 9:00.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam. Jouw Nissan-dealer voor Utrecht en omstreken.
6: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
12: Utrecht is wakker met

0: Spice of Love van Don en Phil Everly. Ofwel, die Everly Brothers in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, inmiddels is het 8:57 geworden. Zo'n smakelijk onderwerp hoor je niet elke dag, maar vandaag wel. We praten ongeveer vanochtend, vanmiddag in Aan Tafel en vanavond, of eigenlijk beter gezegd vanaf 5 uur al bij Aard in Utrecht Komt Thuis, over brood. Daar zit wat in. Veel reacties zijn dus al binnengekomen waar je het lekkerste brood koopt en wat je dan het lekkerste brood vindt. Leuk om dat te lezen. Ik dan in elk geval, want ik kan het hier zien in de RTV Utrecht app en op Facebook kan iedereen het al even zien. Als je daar even je broodje post, dan weten we in elk geval allemaal waar je het lekkerste brood kunt kopen en wat je het lekkers vindt. Anne is vanmorgen in Zeist. En bij die bakker, heb jij ook het brood al gebakken? Of ben je er nog mee bezig, Anne? Hoe gaat dat daar?
1: Hallo, goedemorgen. Ja, dat klopt. Ik heb net achter de schermen samen met een bakker een croissantdeeg gemaakt.
0: Oh, kijk eens.
1: Ik ben nu te reizen en dat gaat zo meteen de koelkast in. En dan kan dat morgen afgebakken worden. Nou, straks meer daarover, want ik sta midden in de winkel bij Bakker Albert in Zeist. Waar inmiddels ook de klanten binnenkomen die het brood komen kopen. Of de luxe broodjes eigenlijk die hier op de toonbank liggen. Vers uit de oven en taartjes. Nou, Albert heeft van alles. Gaan we zo meteen met Albert nog even kort over doorpraten hoe dat is om dat aanbod uit te breiden naar niet alleen wit en bruin brood, maar ook dus die luxe artikelen, hè? Ik sta hier met een klant. En wat is jouw naam?
2: Nicolas Harts.
1: Okay, je komt uit Zeist, hè?
2: Ja, ik kom uit Zeist. Klopt, ja.
1: Waarom ben je hierheen gekomen vanochtend?
2: Ja, voorheen was Bakker Albert op een andere plek, bij de Egelingenlaan, dicht bij mijn huis. En ik was, ja, fantastisch brood altijd. Dus wat dat betreft altijd het ritje waard om even naartoe te fietsen. En nu dat ik hoorde dat hij weer opnieuw begonnen was, hier in het centrum, ja, fantastisch. Dus dat, kom weer komen.
1: Zeg maar. Je bent een trouwe klant eigenlijk.
2: Ik ben wel een trouwe klant, ja, zeker.
1: Dus. En wat maakt dat brood van Albert dan zo lekker?
2: Ja, het is gewoon goed gebakken. Ook die croissantjes zijn fantastisch, weet je wel. Mooi groot en lekker krokant, zoals ze horen. En soms mis je dat wel eens in de supermarkt. Dat is wel.
1: Want ja, je kunt ook die brood in de supermarkt halen natuurlijk. Ze kiezen toch wel voor om naar de bakker te gaan.
2: Ja, dan zie je dan toch de kwaliteit toch even de doorslag geeft. Hè? Dus, en de Oberlande wit, daar zijn we ook fan van. Dus dat, die nemen we ook regelmatig mee.
1: Dat past op het menu. Zijn Zeisters of Zeistenaren, zijn dat nou echt de lekkerbekken?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat we wel van lekker eten houden. En als je ziet hoe de terrassen ook vol zitten met lekker eten, dat soort dingen. En hier wordt ook aardig wat gekocht. Het is nu wat rustig. Maar als je op een zaterdag kijkt, is het echt heel druk.
1: Het is ook zomervakantieperiode. Dat is ook zo even iets rustiger nu.
2: Klopt helemaal, ja.
1: Ik ga je niet langer ophouden, want ik zie dat de broodjes al in de tas. Ja. Eet smakelijk en een fijne dag. Dank je wel. Lopen we even terug naar de bakkerij achterin. Loop ik langs de toonbank zo terug, waar iedereen hard aan het werk is. En ik zie hier twee heren ontzettend hard aan het rollen. Wat zijn jullie hier aan het doen? Ik zie kaas en ham. Zijn het hamkaascroissantjes?
3: Hamkaascroissantjes, ja.
1: En het gaat zo hoep op het dienblad. En waar gaat het dan daarna heen? Naar de koelkast of meteen naar de oven?
3: Eerst naar de vriezer.
1: Oké. Oh ja, de vriezer.
3: Derde
1: goed. Ja.
3: Nee, we gaan het eerst invriezen. Ja. En dan voor de rest van de week is het de voorraad. Okay. Elke dag.

0: Brabantse tour, hè?
1: Toen we deze bakkerij begonnen, toen zeiden we willen een hele mooie deze bakkerij met Nederlandse specialiteiten erin. Dus ja, we hebben heerlijke appflappen, een goede gevulde koek, Brabantse worstelbroodjes.
0: Oh, de geur komt helemaal op ons af, hè, nu je het zo in je handen hebt.
1: Met kippengehak erin.
0: Dus, wat doet dat nou met je?
1: Ja, dit is waar je het voor doet, hè?
0: Oh, de glimlach op je gezicht ook, heerlijk. Hey, want jij hebt van alles in je assortiment. En niet alleen wit en bruin brood zoals de traditionele bakker. Nee, je bent echt een ambachtelijke bakker, een warme bakker. Je hebt Zeeuwse bolussen. Je hebt dus Brabantse worstenbroodjes. Je hebt Fries suikerbrood. Je mist alleen nog de Limburgse vla, joh. Alle provincies in de winkel. Waarom?
1: Je wilt toch een meerwaarde creëren voor de consument. Dus wij willen heerlijke dezenbroden maken, zoals ik net zei. En we maken onze eigen croissantjes, cinnamon rolls. En daarnaast ook herkenbare producten, zoals een Zeeuwse bolus of een Brabants worstenbroodje. Dat mensen daar speciaal voor hier naartoe komen. Dat is eigenlijk wat we heel graag willen.
0: Ja, ik sprak net een klant, die komt al 5 jaar lang bij jou. En die heeft ook inderdaad gezien dat je bent verhuisd. Dus die komt vanuit zijn huis gefietst hierheen om dus brood te halen. Ja, ik zie het al helemaal op je gezicht hoe leuk je dat vindt.
1: Ja, dat is gewoon superleuk. We hebben heel veel oude klanten van de bakkerij die ik ooit gehad heb. Het is zeg maar de oude bubbel. Maar we zien nu ook heel veel nieuwe klanten vanuit Kerkenbos en vanuit de andere kant van Zeist die naartoe komen. Dus dat is heel mooi te zien.
0: Ja. En je merkt ook steeds meer dat mensen thuis gaan bakken. Hè? Dus het aantal thuisbakkers. Je ziet de bakkers bijvoorbeeld in Utrecht stad, waar wachtrijen zijn om die cursussen te volgen. Hoor jij dat ook van klanten, dat ze jou om tips vragen om, hey Albert, hoe bak ik nou zo'n zuurdesembrood thuis?
1: Ja, dat. Dus mensen komen hier inderdaad vragen van, ik heb problemen met mijn brood. Hoe kan ik dat beter doen? Heb je tips voor mij? En er zijn ook al verschillende vragen geweest van, wanneer ga je nu eindelijk eens beginnen met een workshop? Dus dat zit wel in de planning, maar ik moet eerst een beetje aan de achterkant rust zien te creëren. Maar voor het najaar wil ik wel een keertje pilotje gaan doen. Dus dat zit wel in de...
0: En je maakt ook video's, hè, voor sociale media. Waarom doe je dat? Is dat toch om een nieuwe generatie aan te boren?
1: Ja, ook dat. En het is ook mijn passie. Het is denk ik gewoon mijn passie. Het is gewoon superleuk om te doen. En mensen vinden het leuk. Wordt ontzettend veel bekeken. Dus daarom eigenlijk. Het is gewoon echt superleuk om te doen.
0: Hey, en dus de traditionele bakker verdwijnt steeds meer uit het straatbeeld, omdat ze dus enkel dat brood verkopen wat mensen toch eigenlijk ook in de supermarkt kunnen halen. Hoe kan een bakker zich nou onderscheiden volgens jou anno 2026?
1: Ja, je moet als ambachtelijke bakker denk ik meerwaardes creëren. En dat kan op verschillende manieren. Dus dat kan in je producten. Maar je product is natuurlijk eigenlijk maar een onderdeel van wat je doet. Dus het winkelpersoneel, het bakkerijpersoneel, daar kun je meerwaarde in creëren. We willen heel graag mensen die een tweede kans verdienen, een tweede kans geven. Dus daar zijn we druk mee bezig. Social media. Eigenlijk het hele verhaal omheen. Probeer meerwaardes te creëren. Zodat de consument het gewoon superleuk vindt om naar jou toe te komen. En dat geldt ook voor de groenteboer, voor de slager, voor alle kleine MKB'en.
0: Ja, de kunst blijft om je te blijven bezighouden met de tijd en wat de tijd nodig heeft, zeg maar, wat de klant wil.
1: Ja, absoluut. Dus vernieuwend bezig zijn, innovatieve producten, maar vooral lekkere producten maken.
0: Dat komt sowieso goed als ik het zo ruik. Dankjewel. Ik ga nog heel even naar achter, want wij hebben net samen croissants gerold. Of jou althans wat deeg gemaakt. Waar zijn ze nu?
2: Hier op de bank.
0: Oh, kijk nou. Oh ja. En wat nu? Wat gaat er nu gebeuren?
2: Nu gaan we ze op maat snijden en op gewicht. En dat kan Albert eigenlijk als de beste. Mm-hmm. Dus dat gaat hij ook doen.
0: Je zit hem al aan te kijken en denk, oh help. Wat is dit voor apparaat?
3: Dit is een fiets.
0: Een soort multideegroller. Of nee, een pizzaroller. Hoe zeg je dat?
1: Ja, dit noemen we een fiets in de bakkerij. En dat is eigenlijk een lat met centimeters erop. En daar aan gekoppeld zitten wieltjes. Nou, leg ik het heel ingewikkeld uit natuurlijk. Maar hier kunnen we een hele mooie verdeling mee maken. Op een korstplak of op een croissante plak. Zodat we ze heel makkelijk kunnen snijden.
0: En dit is ons deeg, dat hebben wij net gemaakt. En dat gaat dus zo meteen verkocht worden.
1: Nu moet hij eigenlijk gewoon, 190 gram, zullen we kijken?
2: Ja.
0: Oeh. 185, net ernaast. Ja, nee, nou goed, hartstikke leuk om te zien. Ja, en er wordt hier hard doorgewerkt nog verder hier bij Bakker Albert in Zeist. En ik ga nog maar eens even kijken of ik een lekker worstenbroodje mee kan nemen.
4: Voor het ontbijt. Alle dankjewel bij Bakker Albertus in Zeist. En die wordt ook veelvuldig genoemd. En ook andere bakkerijen. Waar haal jij je lekkerste brood? En welk brood vind je het lekkerst? We komen er zo op terug.

0: Shanna Spyro en Material Lover. In Utrecht is wakker. Op Radio M Utrecht. Gezellig dat je er bent. We praten zo meteen door over brood en de broodjes en waar je ze haalt en welk broodje het allerlekkerst vindt. Maar eerst even een lijntje gelegd met Liesbeth de Boer, collega Liesbeth.
1: Goedemorgen.
0: Lekker aan het lopen in de vierdaagse. Ja. Hoe is het gegaan gisteren? We blikken even vooruit zo meteen met je hoe het gaat en waar jullie uithalen.
1: Heel kort even. Vertel. Het was gisteren een perfecte dag. We gingen door de Betuwe heen. Het was fantastisch. Mm-hmm. Dat is dan blauwe dag, heet dat dan. Vandaag is het namelijk roze dag.
0: Oh.
1: Alleen aan het einde begon de zon heel fel te schijnen. Er zijn toch wat mensen nog uitgevallen met een beetje zonnestekenachtige klachten. Dat was heel onverwacht, dus heel fel.
0: Ja.
1: Zo, voor de rest was het lekker. Ja, en nu is het dus bewolkt. En nu is het roze dag. Dat is al sinds jaar en dag. Allemaal mensen, ikzelf ook met een roze shirt aan.
0: Ja.
1: Dus dat ziet er heel grappig uit. Het ooit zo bedacht in Nijmegen voor de LHB.
0: Maar waarom dan? Waarom dan eerst blauw en dan roze? Heeft dat te maken met
1: roze. Ja. Eigenlijk ooit vanwege de steun aan de LHBTI.
0: Dat vermoed ik al, ja.
1: En het grappige is dat zelfs de mensen in het leger gewoon lekker in het roze. Dat zelfs mensen in het leger met roze t-shirts lopen met hun legerkleding.
0: Nou, hartstikke mooi.
1: Volledig ingeburgerd, dus heel grappig. En iedereen maakt wat moois van. En dat blauw, dat is ontstaan in de Betuwe. En ze dachten, daar hebben we toch ook wat leuks verzinnen. En overal waar je komt, blauwe vlaggetjes, blauwe gebakjes, blauwe drankjes.
0: Nou,
1: het is heel leuk. Ja,
0: het is een kleurrijke dag. Waar lopen jullie nu? Want je hebt met
1: gisteren... Wij lopen nu Nijmegen uit. We gaan naar het zuiden. Het is namelijk de dag van Wiegen. Dat is voor veel mensen de pittigste dag. Wij gaan 33, nog wat kilometer lopen. 50 is vanmorgen natuurlijk al heel vroeg getrokken. En de 40. Maar dit is de dag die voor veel mensen als pittig wordt ervaren, omdat het traject ietsje minder mooi is. En
0: zien
1: we mensen ontmoeten elkaar. Leuk. Ja, en dat is gewoon even pittig. Maar we hebben het volgehouden gisteren. Ik loop eigenlijk heel goed mee, moet ik zeggen.
0: Ja, dat gaat de goede kant op. Hey, en gisteren vertelde je bij mij in de uitzending dat je ook met mensen loopt die je van vroeger nog kent. Ja, vrienden, zeg maar, die ook van het buitenland gekomen zijn. Hoe ervaren ze het? Vinden ze het leuk?
1: Ja, het is ontzettend leuk. We hebben vanmorgen ook op elkaar gewacht, even bij de start.
0: Ja.
1: En dan ga je allemaal tegelijk weg vanaf de bedren. Dat is dus het plek waar iedereen begint.
0: Mm-hmm.
1: En nu lopen we ook weer bij elkaar. En dan spreken we af dat we om 10:30 ergens een bakje koffie kunnen drinken. Dat hebben we gisteren ook gedaan. En dan kies je wel echt de pauzemomenten. En ja, wij zijn de oudjes, dus 30 kilometer is te doen. En dan kun je wel een paar keer goed pauzeren.
0: Ja.
1: Die 40 gaan lopen, dan lukt dat eigenlijk niet.
0: Ja, Margot die hebben er ook natuurlijk. Margot is erbij nu al, hè? Want jij moedigt ook iedereen altijd aan, toch? Margot, komen ze? Nee, Wiegen gaan ze. Dan kom jij niet langs, hè? Daar sta je niet, hè?
1: Ik was gisteren in Lent, hè? Gisteren Lila Lent.
2: Ja, ik heb gisteren gezwaaid.
1: Ah, wat leuk. En alles was in het lila, maar gewoon heel erg leuk.
2: Ja, hartstikke leuk, hè? Ja.
1: Vlaggetjes allemaal in die kleurtjes en zo. Ja, was heel leuk.
2: Ja, het is fantastisch hier.
0: Goed om te horen. Liesbeth, jullie weer heel veel succes. En we houden contact met elkaar. Morgen horen we je ook in Aan Tafel. Natuurlijk weer een programma dat je ook geregeld presenteert. Dus wat dat er gaat, is het leuk om je daar weer te horen bij Connie.
1: En misschien ook nog bij jou. Of doen we dat dan niet meer? Ja, dat zien we dan wel.
0: Ja, dat vind ik allemaal goed. Je meldt je maar. Zonder blaren hoop ik in elk geval, hè?
1: Tot nu toe geen blaren.
0: Oké. Okay. Liesbeth, lekker doorstappen in de Nijmeegse Vierdaagse. Hoi. Ja, en dan maar gewoon het weer voor Midden-Nederland. En jij vertelde trouwens het voorgaande uur al dat jij vaak hebt aangemoedigd, maar ook meegelopen hebt, hè, met de Vierdaagse, toch?
2: Ja. Ik heb ook meegelopen. In 2017 was dat. Mm-hmm. Maar bij mij was het altijd zo dat ik dan ook nog het weer onderweg moest presenteren. Dus dat was best wel een pittige klus.
0: Ja.
2: En daarnaast nog feesten, dat is gewoon niet te doen, hè?
0: Nee?
2: Dus je moet of kiezen voor feesten of voor wandelen. En dit jaar kies ik voor feesten en aanmoedigen.
0: Okay.
2: Langs de kant van de weg. En morgen ben ik er ook. Dan sta ik op de Groesbeekse weg. En we hebben een tracker. Dus wat dat betreft hou ik Liesbeth in de gaten. En we gaan elkaar ontmoeten.
0: Oh, wat grappig om dat te horen alvast, zeg. Nou, dat dan morgen. Voor wat betreft morgen het weer dan. Zometeen. Eerst het weer van vandaag. Hoe staan we ervoor in Midden-Nederland?
2: Ja, het is vandaag een bewolkte dag en een beetje een koele dag. Met af en toe een spatje motregen. Het is allemaal niet veel. Bij Houten zit op dit moment een drupje ten zuiden van Vianen.
0: Mm-hmm.
2: Ten noorden van Lopik. Nou, dat is helemaal niet veel. Bovendien komt er de komende uren ietsjes meer regen aan vanuit het noorden. Dus wat dat betreft is het de periode dat je een spatje kunt opvangen. Zeg maar tussen nu en een uurtje of 12:00.
0: Ja, ja.
2: En daarna is het zo dat de zon af en toe een klein beetje doorbreekt. En de temperatuur probeert omhoog te gaan. Op dit moment is het 16 graden. En vanmiddag wordt het dan 20 graden. Maar dat is een beetje aan de koele kant voor deze tijd van het jaar.
0: Ja, dat wel, ja. Hey, nog even de dag van morgen, dan weten we dat ook alvast.
2: Morgen is een overwegend droge dag, maar het duurt wel even voordat het zonnetje doorbreekt. Dus het is wachten op de zon morgen. Temperaturen denk ik een graadje hoger, 21 graden. Maar pas als de wind naar het zuidwesten draait, vrijdag en zaterdag, dan wordt het echt warmer. Op vrijdag wordt het al 24 graden. En op zaterdag zitten we meteen in de zomerse lucht met 6, 27 graden. Zondag een beetje regen en maandag een beetje regen. En daarna gaat de zomer weer door met heel veel zon en temperaturen boven de 25 graden.
0: Nou.
2: Volgende week, hè?
0: Nou, kijk, ja, precies, ja. We onthouden het goed, ja. Dankjewel, Margo. En ik hoor je morgen natuurlijk weer in Utrecht te zwakken. Vanmiddag ben je er ook,
2: zeker.
0: Hè? En aan tafel.
2: Ja, ook.
0: Tot dan. Hoi.
2: Dag.
0: Utrecht is wakker met nog even wat reacties voor mensen die de lekkerste broodjes bij een bakker halen of bij de supermarkt. Dat kan ook. We praten daar uitgebreid over door in aan tafel bij Connie en bij Aart in Utrecht komt thuis. Nog even wat reacties hier erbij via Facebook en via de app van RTV Utrecht binnengekomen in de studio bij mij. Bakker Albert, die wordt hier genoemd door Jola bijvoorbeeld uit Zeist. Heerlijke soorten, allemaal soorten ambachtelijk brood. Ja, prima bakker. Mariette die zegt, brood wil ik ook van de bakker. Ben wel een fijnproever, want ik rijd er graag een eindje voor om. Zelfs voor het gewone brood ga ik altijd naar bakkerij van de Gein in Nieuwegein. En soms ga ik naar IJsselstein, bij Peter Bakt Brood. Maar eens in de zoveel tijd rijd ik ook naar Hilversum, waar een echte Franse bakker zit, Sébastien Le Fournil. Geweldige bakker met echte Franse baguettes. We noemen ze gewoon allemaal, dan is het ook geen reclame, hè. Maar ik vroeg er ook naar. Fournil, in Amsterdam zit hij ook, zegt Loes dan weer, als reactie erop, is hem bekroond als beste bakker. Zelfde eigenaar als Hilversum. Nou, en zo zijn er nog zoveel reacties om door te praten over het lekkerste brood waar je het haalt. Maar we willen ook weten wat voor soort brood je dan het allerlekkerst vindt. Dus laat het weten in de RTV Utrecht app. Komt er bij ons binnen in de studio. Kunnen we erover praten, ook in Aan Tafel en bij Aart in Utrecht. Komt thuis natuurlijk. En niet te vergeten, Facebook, Radio M Utrecht, ook altijd populair. Tot zover deze Utrecht is wakker. Ik zeg de hits uit Holland. En Edwin Baksen weer bruin vanaf 9 uur, dus daar moet je naar luisteren. Nou ja, moed is een groot woord, maar dat wil je natuurlijk, hè. Morgen ben ik er weer vanaf 6 uur voor Utrecht is wakker. En Anne op locatie. En dit is Udo Jurgens met 66 jaren. En dat is een verhaal, dat duurt voor mij nog even, maar ik blijf er lekker luisteren.
3: Je redet euch nog wunder, wenn ich er

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
9: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
8: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

0: Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbara Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum. Dit was een uittip.
2: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
3: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
4: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
3: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
5: De zomer vier je bij ons.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
7: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Jeruzalem.
1: Over het ambachtelijke leven, de melkboer, de slager kwamen voorbij. Nou, Bob en Anne hadden het net over de bakker. En dit was dan Herman van Veen. Hij zong dit in het laatste jaar, de laatste periode eigenlijk, dat die zender nog zo heette, Hilversum 3. En dit is Radio M Utrecht, ook al meer dan 35 jaar in de lucht inmiddels. En Herman van Veen is er gelukkig ook nog altijd met zijn stem. En ik ben Edwin. Een nieuwe dag is begonnen. Hier zijn de hits uit Holland. En ook vandaag weer even een kijkje in Volendam.

0: Rutjakov die een leuke dag tegemoet gaat, zo te horen. 22 juli vandaag, maximaal 22 graden.
1: In zee met...
0: Dat water iets frisser, maar het scheelt niet veel. En ook vandaag is alweer vroeg een duik genomen. En de vraag is altijd, wie hoor je tussen de golven door? Het gaat om een heel gezelschap vandaag. Dus vooral de naam van de groep. Je hoeft niet per se de naam van de jarige door te geven die er tussen zit. Luister eventjes, daar komt-ie. Ze hadden nog een mooie hoofdrol. Op Koningsdag onlangs in het Hoge Noorden. Ik zal je een beetje helpen. Nou, als je mij kunt vertellen om welke naam van welke groep het hier gaat, laat het maar weten in de app. Of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. Cadeautje uit de winkel en kans op 2 kaarten voor de blauwe beverboot. Dat is een leuk dagje uit.

0: Maar ook vandaag weer een heerlijke vlucht in het verleden. Woensdagochtend en Frans Halsema, hits uit Holland, gedraaid hier vanuit Utrecht. Je komt nog eens ergens.
1: Oeh.
0: Van Buitenveld, dat gaan we zo meteen naar de Oude Maasweg in Rotterdam.
1: Ah, yeah.
0: En even tussen de bedrijven door dit dansje van vandaag.

gingen net bij Bob en Anna over de bakker. Hier nog even wat oud-Hollandse amazing stroopwafels. Oude koek die nog altijd goed smaakt. 14:45, nou, het is nu bijna 9:30, dus zometeen tijd voor het regionieuws met Kees. Een record aantal gemeenten heeft nog geen coalitie en een van die gemeenten komt uit onze provincie.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Het regionieuws van 9:30. Kees Dorrestein is er weer. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Edwin.
4: We beginnen even met de huizenprijzen, want die zijn weer gestegen, ook in onze provincie.
5: Inderdaad, het afgelopen kwartaal met 3,7%. En dat is onder het landelijk gemiddelde van ruim boven de 4%, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er zijn ook meer huizen verkocht. In alle provincies zijn de prijzen hoger dan een jaar eerder. In Groningen stijgen de prijzen het hardst. Gemiddeld kost een huis bijna €500.000 in ons land. En in de gemeente Utrecht zijn de woningen gemiddeld 2,2% duurder geworden. Er is een flinke brand uitgebroken in een huis in het centrum van Utrecht. Rond 2:30 vannacht brak de brand uit en de vlammen sloegen uit het dak. Het gaat om een huis aan de Weide Doelen. Vlakbij Ledigerf is dat volgens omstanders een studentenhuis. Rond 4:15 had de brandweer het vuur weer geblust. En een deel van de bewoners zou vanwege de brand niet meer naar huis kunnen, of in ieder geval niet thuis kunnen slapen, meldt een persfotograaf. De gemeente Bunschoten-Spakenburg sluit een woning aan de Anton van der Horstlaan voor 6 maanden. Burgemeester Jacco Geurts besloot dat te doen na de vondst van een handelshoeveelheid drugs in het pand. Geurts wil met de sluiting een drugshandel en overlast voorkomen. De maatregel is inmiddels door de rechter getoetst en die zag geen bezwaar. En een record aantal gemeenten is nog steeds niet klaar met de formatie. En De Bild staat in die lijst. Volgens Binnenlands Bestuur zijn er 16 gemeenten in ons land. Nog steeds, waar ze nog steeds geen bestuur hebben. Vanwege de zomervakantie gaat dat ook zeker 150 dagen duren voordat de formatie daar in die gemeente is afgerond. Begin juni klapte de formatie in De Bild. Oud-NSC Tweede Kamerlid Sander van Waveren is daarna aangesteld om de partijen weer op één lijn te krijgen. Daar heeft hij de zomervakantie ook voor nodig. Het formatierecord is in 2022 gevestigd door Vlieland. Daar duurde de formatie toen 229 dagen. Nou, mocht De Bild die willen breken, nou dat hopen we niet. Maar dan moeten ze in ieder geval nog tot 3 november vergaderen voordat ze een formatie hebben. Dus ze hebben nog wel een paar maanden om dat record niet te breken.
4: En dat voor Vlieland, hè?
5: Ja, voor Vlieland inderdaad. Maar je zou toch ook denken dat De Bild ook niet de grootste gemeente dat er snel uit zou komen. Maar ja, toch de partijen. Die hebben grote verschillen en dan duurt het even.
4: Ja. Nou, wisselvalligheid troef dus, ook in De Bild. Hè?
5: En ook wat betreft het weer. Mooi bruggetje, Edwin. Het is een wisselvallige dag. Er kan een spatje regen vallen, er waait een frisse wind, maar toch wordt het wel zo'n 20 graden.
4: En goed nieuws, want geen files op dit moment gemeld door de ANWB. Tot straks, Kees.
6: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
8: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
9: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
10: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
11: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
10: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

Ze werden gezien als een nieuwe soort Dutch Boys. Hè? Begin jaren 90 was dat. Mooi vervolg op Boer Harms. Mooi man werd een enorm succes voor ze toen. En welk deuntje hebben wij vandaag in zee? Daar komt hij nog een keer. Een van de jongens is jarig vandaag van dit gezelschap uit het Hoge Noorden. Nou, je hebt een paar minuutjes de tijd om het antwoord door te geven, mocht je hem net niet goed gehoord hebben. Laat het maar weten in onze app of mail het naar studio@rtvutrecht.nl. Mag je een cadeautje kiezen uit de winkel. En sowieso krijg je de strandbal erbij. En ook maak je kans met twee kaarten voor het Blauwe Beverschip. En dan vaar je misschien binnenkort gezellig met iemand anders nog over de Utrechtse wateren vooral. En dit zijn Suzanne en Freek op Radio M Utrecht. Soms

0: Gezellig allemaal, hè, Karin?
1: Ja, heerlijk.
0: Nico Haak was dat.
2: In zee met...
0: We zijn in Haarlem, dus ja, best dicht ook bij de grote zee. Goedemorgen.
1: Ja, klopt. Goedemorgen.
0: Kom je vaak aan de kust?
1: Nou, nooit vaak.
0: Nooit.
1: Dat is erg, ja,
0: dat,
1: hè?
0: Dat hoor je meestal, hè? Mensen die in de buurt wonen, die gaan dan vanzelf meestal niet.
1: Nou, ik hou niet van het zand.
0: Het zand? Nee, ik ken wel meer mensen die daar een beetje allergisch voor zijn, inderdaad.
1: Nou, ik kom wel in Zandvoort, hoor. Maar dan ga ik meestal even boodschappen doen of wat drinken, weet je wel. Dat wel, maar ja, ik ga niet echt liggen in het zand.
0: Nee.
1: Daarom doe ik nog niet meer dat echt het zonnebaden. Dat is ook niet goed.
0: Kom je ook wel eens hier bij ons in de regio?
1: Jazeker, ik kom uit Utrecht.
0: Je komt uit Utrecht zelfs?

0: Ja.
1: Dus je kent de weg wel een beetje hier.
0: Ik ken de weg, zeker.
1: En hoe lang geleden ben je dan naar Haarlem verhuisd?
0: In het Gooi gewoond heel lang. En ik ben vanaf de middelbare school ben ik naar het Gooi gegaan. Dus ik ben nu 67, dus reken maar uit.
1: Oké. Maar ook in Haarlem ken je aardig de weg inmiddels, hè?
0: Ja, want ik ben in Heemstede geboren. Dus ik ken de weg allemaal.
1: Ik merk het, ja.
0: Ja.
1: Nou, toch nemen we even een duik in zee vanmorgen. Of je het nou leuk vindt of niet. Maar we hebben geen last van het zand, hoor. We hebben geen last daarvan. Dus even luisteren wie we horen, hè? En wat jij met de hemel. Nu hoor je hem wat duidelijker.
0: Ja.
1: De golven zijn gaan liggen, zeg maar. Ik hoorde volgens mij het goede antwoord even zo tussen de bedrijven door.
0: De kast.
1: De kast, ja. En een van de jongens is vandaag ook jarig.
0: Oké.
1: Peter van der Ploeg, hij is alvast de gitarist van de band. Dus die even in het zonnetje gezet, ook al schijnt hij niet.
0: Ja.
1: Bij deze. Bij jou is het ook wel bewolkt, denk ik, nu op dit moment. Karin.
0: Ja, het is grijs en heel af en toe valt er wat, maar het wordt nu wel lichter. Dus,
1: Nou goed, we gaan dat rustig afwachten. Zo, even zo'n cool intermezzo wordt door heel veel mensen wel gewaardeerd, hè?
0: Ja, zeker.
1: Jij koos voor, even kijken, het koeltasje toch? Of de rugtas?
0: Nee, de rugtas.
1: De rugtas. Nou, je krijgt ook nog een strandballetje erbij.
0: Nou, kijk eens.
1: Moet je die maar weggeven. Of je kunt hem ook op heel andere plaatsen uiteraard gebruiken.
0: Ik heb een buurmaatje.
1: Goed. Zo, en je gaat ook nog in de Hoge Hoed voor de twee kaarsjes voor de Blauwe Beverboot.
0: Ja, leuk.
1: En dat is ergens deze zomer. Dus vanavond tussen 6 en 7, dan hoor je of je die prijs ook nog gewonnen hebt. Want alle winnaars van de spelletjes gaan weer in de hoed, zeg maar.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: Ik wens je voor nu een fijne dag. En groetjes aan het mooie Haarlem.
0: Dankjewel, doei.
1: Dag Karin. Karin Striekwold was dat. En nu dus naar het Hoge Noorden met de kast.

En zijn naam zoemt ook nog steeds rond op Radio M Utrecht. Onder andere met deze zomerhit, Benny Nijman was dat. We gaan zo puzzelen, ook vandaag weer zonder de P van Pieter. En ik breng ook meteen even een ode aan een zanger die onlangs is overleden. Direct een grote hit in de jaren 70. Blijf lekker bij ons. Morgen ook weer hits uit Holland tussen 9 en 10. En dit is nog even Thomas Berger.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
9: M Utrecht. Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf €84 miljoen winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn er ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder, toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifant en ivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
14: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
15: Dit was een uittip.

Ik las in het nieuws over zijn overlijden, Jim Gilstrap. Hij werd 79. Swing Your Daddy was zijn grote succes in 1975. Hij zong ook mee op You Are The Sunshine Of My Life van Stevie Wonder. En later ook nog in Grease. Maar dit is misschien wel zijn allerberoemdste. Een mooie ode dus meteen aan. En papa zal blijven swingen op zijn muziek uiteraard. Goedemorgen, 22 juni. Maximaal 22 graden. Kans op een buitje. Maar met de muziek van Radio en Utrecht moet dat geen straf zijn. Lekker binnen blijven en nou ja, meepuzzelen bijvoorbeeld. Ik heb weer een nieuw woord, 12 letters. En we spelen zonder de P van Pieter. Twee keer de I, dan de S van Simon, de V van Victor, de A zit er een keertje in, de Z, drie keer een E, dan de N van Nico, de D van Dirk en de laatste is de R van Rudolf. Als je meedoet, maak je kans op twee kaarten voor het Blauwe Beverschip. Hè? En wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Niet alleen de woorden van Bassie, ook deze James Lloyd. Een goed advies ook weer voor vandaag, dacht ik. Goedemorgen.

0: Langzaam aan de top vooral, Ilse de Lange. Radio M Utrecht, we noemen het M bij de koffie. Die zit overigens niet in het eerste woord van het spel Woordbouwer. Die 12 letters die ik net wel gegeven heb, die kun je nalezen in onze app. En ook op radio.mutrecht.nl. Voor het geval dat het misschien iets te snel ging of je net iets te laat bent gaan luisteren. En straks tegen 11 dan zal ik de winnaar van deze eerste ronde bekendmaken. Je maakt sowieso kans op 2 kaarten voor het blauwe beverschip. En ook een leuke doosje uit onze winkel. En ook wil ik graag je hulp weer even gebruiken voor de keuze bij de koffie. Ik heb 2 liedjes klaarstaan. Allebei oude koek. En welke hoor je het liefste straks na 10:30? Dit is de eerste.
1: Ah,

En bij de koffie met de M van Masquerade in dit geval. En de stem van Dravi Doorsje, die ook te horen is op deze plaat. Guardian Angel heet het, uit de jaren 80. Daar heb je hem. En ook de M van Middle of the Roads, keuze 2.

Heerlijke gebakken lucht. En de stem van Sally Carr hier dan weer. Nou, laat me weten welke je voorkeur heeft en we straks dus helemaal mogen gaan draaien na 10:30. Masquerade of Middle of the Road kun je weer kwijt ook in onze app. Je mag het ook mailen hoor. Studio@rtvutrecht.nl. Soms denk ik.

Met de stem van Don Henley en ook wel een beetje uit de hoogte. En One of These Nights en ook hoog genoteerd in die warme zomer van 75. Die andere warme zomer waar het niet zo vaak meer over gaat nu, maar die had je ook, hè. One of These Nights en ook vooral veel zwoele zomernachten. Zometeen ga ik de keuze bij de koffie bekendmaken. Het gaat vandaag dus om twee liedjes. Allebei beginnend met een M, vooral de uitvoerende. Masquerade en Middle of the Road. Zometeen hoor je dus meer daarover. Gaan eerst even naar Kees, want die heeft het regionieuws zometeen. En daarin hoor je dat een wethouder al na 12 dagen weer weg is. En Utrecht zoekt de eerste stadstekenaar.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Zo werd het precies over het regionieuws weer met Kees Dorrestein. De aanleg van dassenrasters beginnen we even mee. Bij het oude tempelbos in Soesterberg is stilgelegd.
8: Op last van de rechter. Ja, die rasters werden daar geplaatst zodat er 220 woningen gebouwd kunnen worden daar. Maar tegenstanders van de woonwijk hebben bezwaar gemaakt. En de rechter wil de zaak nu eerst behandelen voordat er gebouwd wordt. En dus moet er ook gestopt worden met het aanleggen van die rasters. Er is geprobeerd de dassen te verplaatsen. Maar toen dat niet lukte is er besloten om hekken te plaatsen om de dassen weg te houden bij het bouwterrein. Er is vannacht een auto afgefikt in Amersfoort. De auto stond geparkeerd in de Govert-Flinkstraat en vloog rond 3:30 in de brand. Door de vlammen zijn ook een andere auto en een schutting in de buurt zwaar beschadigd. Er is weinig meer van over. De binnenkant en de motor zijn volledig verwoest. Na 12 dagen is wethouder Jonathan Koelewijn van de gemeente Bunschoten alweer weg. Hij is per direct afgetreden, maakt de gemeente bekend. Vanwege onvoorziene persoonlijke omstandigheden kan Koelewijn zijn taak als wethouder niet meer uitvoeren, meldt de gemeente. Koelewijn werd op 9 juli geïnstalleerd als wethouder van CAP de Dorpspartij. En als je goed kan tekenen, kan je zomaar eens de eerste stadstekenaar van Utrecht worden. De Utrechtse artistieke gemeenschap, het Huis van Betekenis, is daar namelijk naar op zoek. Professionele tekenaars en illustratoren mogen solliciteren. En als je dan aangenomen wordt, dan mag je een jaar lang exposeren bij de Utrechter. En krijg je professionele coaching en begeleiding. En je mag dan een jaar lang jezelf de Utrechtse stadstekenaar noemen. Nou, dat is toch wel een mooie functie. Ook al bestaat hij nog niet, dus je weet niet exact wat het dan gaat inhouden. Maar dat is wel een leuk visitekaartje.
7: Zeker, maar ik ben zelf niet verder gekomen dan de tekening op school vroeger. Dus.
8: Oh, dus is daarom toch maar bij de radio gaan werken, hè?
7: Daarom, ja.
8: Het weer dan. Ja, kijk naar buiten. Zeker in Utrecht hier, waar de studio staat. Je ziet dat er af en toe een flinke spat regen kan vallen. Er waait ook een frisse wind. Maar het wordt vanmiddag toch 20 graden.
7: We hebben wel mooie plaatjes zometeen. Frans Gal bijvoorbeeld uit de jaren 60. En Kees, heb jij iets gehoord over een hevige brand op de N225?
8: Nog niet, maar dan ga ik eventjes uit.
7: Ja, ik zit hier wel staan op mijn scherm van de ANWB. Dat is de provinciale weg Driebergen naar Rhenen tussen Amerong en Elst. Daar dus een hevige brand, waardoor de weg in beide richtingen dicht is.
9: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwe bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
10: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergolazonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
12: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
11: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
2: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst, in alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
5: Dit was een uittip. De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
12: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
5: En bij de koffie met Edwin Leerman.

En meteen maar even nagenieten nog van de Franse dag van vorige week, de 14e juli. Franse go was dat. Maar die chansons hoor je hier het hele jaar door, hè? M bij de koffie. En ter keuze vandaag ook tweemaal een M. Masquerade, Guardian Angel en Middle of the Road. En Chirpy Chirpy Chip Chip. Willy, dankjewel voor je reactie. Even kijken. Ellen, die gaat voor Middle of the Road. Succes met je programma. Dankjewel, Ellen. Een moedige tijdje doen, want Peven Pieter is nog even weg. Hè. Dan hebben we hier Joke, die gaat voor nummer 2. En ook bedankt voor jouw leuke compliment wat je schrijft. Elke dag luisteren, gezellig. Je bent niet de enige hoor. Christian, Henny, ook bedankt voor je berichtje. Ellie, Jongerius, Anneke, Marjan. Het is allemaal weer gezellig bij de radio. En Masquerade, altijd heel fijn gevonden, schrijft Moby dan weer. De stem die een beetje tussenuit piept, hè, van Dravi Dorscher. Ik vind de Duitse versie ook heel fijn om te horen. Heerlijke vakanties in de Vogezen moet ik dan meteen weer aan denken. Ook dat is overigens in Frankrijk. Leuk dat je nog even reageert. En had ik goed nieuws voor je, want we gaan die namelijk draaien. Ik krijg net iets meer stemmen dan Middle of the Road, maar het scheelde niet zoveel hoor. 52%. Iedereen weer veel dank. En geniet er even van. Guardian Angel dus.

0: Dat waren er drie bij de koffie. Met als laatste Wally Tax ook nog even. De voormalige outsider Miss Wonderful. Ik ga ook even bellen met een dame.
1: Annemiek.
0: Goedemorgen, met Edwin spreek je van Radio M Utrecht.
1: Oh, hallo, goeiedag.
0: Hoe spreek je jouw achternaam precies uit?
1: Dat spreek je uit als Ververs.
0: Ververs gewoon?
1: Ja.
0: Oh, ik dacht dat het misschien wel een vrij chique naam, Frans, Ververs.
1: Nee, daar komt het niet vandaan. het is gewoon hier in Vianen is het een hele bekende naam.
0: Ja, daar zit je inderdaad, Vianen.
1: Dus en er zijn heel veel mensen die spreken het uit als Ververs. En dan zeg ik altijd nee, dat is niet goed, want je

0: restolie van je auto.
1: Ja, ja precies. Dat is ververs.
0: Ja, verder.
1: Dus je moet de klemtoon op de eerste E leggen. Maar daar staat geen streepje op, hè? Dus ik kan me die verwarring al een beetje voorstellen.
0: Ja, dat klopt. Ja. Er zijn heel veel mensen die het fout zeggen, maar dat geeft niet.
1: Nou, staat in ieder geval hier goed bij ons in het systeem.
0: Oké. Okay.
1: Dus daar gaan we zo meteen een leuk prijsje naartoe sturen. Maar eerst mag je me nog even vertellen welk woord je bij elkaar gepuzzeld hebt met die letters die ik gaf, die 12, aan het begin van dit uur.
0: Ik heb daar reisadviezen uitgehaald.
1: Reisadviezen, inderdaad?
0: Ja.
1: Misschien ben je tegengekomen ook in het nieuws, dat je niet overal zomaar naartoe kan, hè?
0: Nee, dat klopt. Dat is, ze hebben weer rood uitgegeven en in het Midden-Oosten.
1: Ja, precies. Ja. Dus heb je zelf nog reisplannen voor dit seizoen?
0: Nee. We zijn al op vakantie geweest, dus...
1: Naar een veilig oord.
0: Ja,
1: dan hoef je niet te kijken of het allemaal veilig is als je naar dat
0: gelukkig niet. Nee.
1: Oké, dat betekent dat je dus een cadeautje mag kiezen. Je hebt al eens vaker meegedaan. Ik zou bijna willen vragen, wat heb je nog niet? We hebben hier een rugtas bijvoorbeeld, een koeltas, een puzzelboek of een shopper.
0: Ja, de shopper graag. Die is buitengewoon handig.
1: Ga ik die erbij zetten?
0: Die heb ik al een keertje eerder gevonden en daar ben ik heel blij mee. Die is echt een grote, stevige boodschap.
1: Nou, goed dat je het nog even onderstreept. Mooie prijs. Ja, kwaliteitje, hè, wat we hier weggeven inderdaad.
0: Ja, zeker weten, dat klopt.
1: En je gaat ook nog in de hoge hoed voor het Blauwe Beverschip. Vanavond tussen 6 en 7. Dan gaat Aart, een van de winnaars van de spelletjes van vandaag, terugbellen. En misschien binnenkort nog even een dagje met z'n tweetjes over de Utrechtse wateren varen.
0: Je weet maar nooit, hè. Dat is altijd heel leuk.
1: Dus telefoon bij de hand vanavond, hè? Tussen 6 en 7 vooral. Goed.
0: Ja,
1: dank je voor het meedoen.

0: Desiree. Iemand die al heel lang niet meer in leven is, maar dagelijks nog even terugkeert hier op de radio, zo rond kwart over, is Elvis. We hebben deze voor vandaag.
1: Love me tender, love me true, all my dreams fulfill.
0: Dat wordt kippenvel zometeen.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten, app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare aan natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels wel onder controle. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daar voor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. En die centers worden in de VS gebouwd en daardoor is de vraag daar naar uitzendkrachten groot. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen is gerepareerd. Tijdens Koningsnacht duwde onbekende een hoogwerker de roltrap af. Die raakte zo zwaar beschadigd dat hij niet meer kan worden gebruikt. Spoorbeheerder ProRail dacht aanvankelijk dat de roltrap binnen een paar weken kon worden gemaakt. Maar er moet een nieuwe aandrijving worden gefabriceerd en die heeft een lange levertijd. Het herstellen van de schade kost zeker een kwart miljoen euro. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail de kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En de ANWB meldt nog altijd de problemen op de N225. Dat is de provinciale weg van Driebergen naar Rhenen. In beide richtingen tussen Amerongen en Elst is de weg dicht. Dat komt door een brand.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: De zomer vier je bij ons. Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: En bij de koffie met Edwin Meerman.

Met ook een paar doedelzakken. Ze namen het ook op in Schotland. Het gaat over een Schotse zeeman dit. Rockin' It Souls van BZN. En hier is de Meerman bij Radio M Utrecht en bij de koffie. Ik ben ondertussen al even gaan kijken naar de letters voor de tweede ronde van Woordbouw. Nou, die M zit er ook in deze ronde niet bij. Ook sowieso geen P van Pieter. Nou, dit zijn de 11 die we dan wel hebben. Noteer meteen maar eventjes. De T van Tieners, we hebben de W van Willem. De O zit erbij. De R van Rudolf, de H van Hendrik. 2 keer een D van Dirk. En 3 keer een E. En dan hebben we ook nog de N van Nico. Met deze letters mag je dus gaan puzzelen. En dan maak je ook weer kans op 2 kaarten voor het blauwe beverschip. En je mag een cadeautje kiezen uit de winkel als je even voor 12 straks in de uitzending komt. Zometeen de nationale nieuwe van deze week. En dit is toch wel een internationale ouwe hoor, de Jacksons.

0: breek ik die van jou.
1: Hart te breken, daarover gesproken.
2: Now, ladies and gentlemen.
1: Lekker vroeg vandaag, 13 over 11 is. En net als gisteren doen we er eentje van 70 jaar geleden. Dus Elvis weer even 21. Hound Dog draaide ik gisteren en vandaag. Dus ook eentje uit 1956. En uit zijn eerste film, want dat heeft hij ook nog heel vaak gedaan. Maar het begon dus allemaal met deze rolprent. En daar draai ik dan ook het liedje uit. Waarin Elvis overigens de rol van Clint Reno speelde.

De muziek gaat lekker door op Radio en Utrecht, ook tijdens je vakantie. Dus neem ons vooral mee. Tot ver over de einde kun je ons blijven volgen. Tavares hadden we hier uit de 70's. Even kijken hoe het gaat met het regionieuws. Ik had al even genoemd de weg die dicht is op de N225... van Driebergen naar Rhenen door een brand. Zometeen hoor je er ook wat meer over. Van Kees dus in het bulletin van 11:30. Connie komt straks even vertellen wat zij gaat doen aan tafel na 12, wie er te gast is. We hebben ook nog even de man die gisteren jarig was, Cat Stevens straks. En dit is Vanessa Paradis nog even.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Het regionieuws van 11:30 met Kees Dorrestein weer. En we hadden het een uurtje geleden even over die N225 bij Els. Die is afgesloten. Dat komt door een hevige brand. En jij weet er meer af.
6: Ja, de brand is ontstaan in de bijkeuken van een woning aan de weg. De brandweer laat weten dat een deel van de woning zelfs gesloopt moest worden om de brand te blussen. Het dak van de woning is ook flink beschadigd door het vuur. En volgens de brandweer raakte niemand gewond. Nou, de weg lijkt nu afgezet omdat de brandweerwagens op de weg staan. Omdat de huizen daar dicht op de weg staan, dus dan heb je weinig ruimte. Vanwege de brand rijdt ook buslijn 350 een andere route. Meerdere haltes die worden overgeslagen. En de N25 bij Elst is nu dus ook dicht. Dus daar moet je rekening mee houden als je daar moet zijn. Je moet sowieso omrijden. Dus
5: bij deze de verkeersinformatie ook meegenomen. Hè?
6: Ja, de andere verkeersinformatie heb jij zo meteen,
5: toch? Nee, ik heb verder niks te melden.
6: Oh, je hebt verder niks te melden. Nou, bij deze is dat gedaan. Ali B. dan staat morgenavond op het programma van een netwerkevenement in Vinkeveen. De rapper is geboekt om een praatje te geven over succesvol ondernemen. Ali B. werd in mei door de rechter in hoger beroep tot 3 jaar cel veroordeeld voor 2 verkrachtingen. De rapper en ondernemer is tegen die uitspraak in cassatie gegaan en is in de tussentijd op vrije voeten. Het evenement is donderdagavond in de Harbor Club in Vinkeveen. Het aantal aanslagen met explosieven is het afgelopen half jaar gedaald. Ook in onze regio. In Midden-Nederland waren 104 explosies in de eerste helft van dit jaar. Vorig jaar waren dat er nog 119. De politie probeert al langer het aantal aanslagen met explosieven terug te dringen. Vorig jaar werd daarom het offensief tegen explosies opgericht. Daarin werken het ministerie van Justitie, de politie, het OM, gemeenten en andere organisaties samen. Het doel is om dit jaar 10% minder explosies te halen. Als dat zo doorgaat, dan wordt dat cijfer landelijk gehaald. De komende 4 woensdagen is het feest in Spakenburg, want de Spakenburgse dagen beginnen dus vandaag. Voor de 54ste keer worden ze georganiseerd. Er is veel te doen, zegt ook deze organisator. En dat zei hij gisteren bij Connie in Aan tafel hier op Radio M Utrecht.
7: Er is een gezellige braderie, die is echt groot. Daar kun je wel een dag doorbrengen, zeg maar. Er vinden klederdrachtshows plaats, die vinden wij uit de straat. Eigenlijk in heel Nederland, maar die zie je dan niet alleen uit Spakenburg, maar ook het Axel of het Oldenbroek of het Hinderlopen zie je mensen op een podium. Je kunt inderdaad op een botter meevaren. Er varen 7-8 botters de hele dag af en aan. En dan kun je opstappen om ook even het ruime sop.
6: En de inwoners willen de Spakenburgse cultuur vieren en vooral delen met mensen die er niet bekend zijn. En ja, de komende 4 woensdagen wordt dit dus georganiseerd. En het is echt een groot evenement in de regio, die braderie. Dat is een flinke. Daar kan je goed verdwalen als je de tijd neemt. Dus zeker een aanrader. Alhoewel, vandaag...
5: Ja, ik wou zeggen, wat doet het weer dan, hè?
6: Ja, neem even een paraplu mee, zou ik zeggen. Want er kan toch wel wat regen vallen vandaag. Hier in Utrecht zijn al een paar stevige buien voorbij gekomen. Er waait een frisse wind, maar het wordt wel aangedaan met 20 graden.
5: Dankjewel, Kees.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
9: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
11: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
12: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
13: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
12: En bij de koffie met Edwin Meerman.

0: Even een muzikaal opkikkertje. Roger Glover en Guest. En de stem die we hoorden van Robin James Dio van Black Sabbath, die hier de hoofdrol had. En Love Is All was dat. Dat was in 1975 toen een nummer 1 hit. Dezelfde tijd als Jim Gilstrap, Swing Your Daddy. Vanmorgen even gedraaid ook als eerbetoon aan hem dan. Want hij is overleden, Jim Gilstrap. Ja, die ken je ook wel, hè, Corny?
1: Ja, zeker.
0: Fijne liedjes liedje. Allemaal. Ja. Ja, gelukkig hebben we hun muziek nog. Zometeen ben jij er weer na 12 aan tafel. Wie heb je vandaag te gast?
1: Wij hebben 2 gasten en dat heeft alles te maken met buurtbemiddeling. Ja, ik hoop niet dat het bij jou het geval is. Een burenruzie, maar het kan er af en toe flink op gaan.
2: Nou, lijkt me echt handig dat jullie
1: Nou, zie je?
0: Soms is het gewoon beter om je mond maar te houden.
1: Nou ja, dit schiet natuurlijk helemaal niet op. Maar je ziet het regelmatig. En ik heb gelezen dat de grootste ergernis is telefoneren op de speaker. Dus dat je het gesprek helemaal mee kunt luisteren met je buren.
0: Ja, we hebben het hier ook vaak met de spelletjes dat mensen dan zo meedoen. En dan kun je ze niet goed verstaan ook, hè?
1: Nee, dat is ook zo.
0: Klinkt het ruimtelijk en zo. Dus de speaker is sowieso geen goed idee.
1: Geen goed idee. Ja, ik ga het hebben over buurtbemiddeling. Ik heb straks Ariadne Berk te gast. Zij is van Buurtbemiddeling Utrecht. En ik heb ook een buurtbemiddelaar. Wat komt er nou allemaal bij kijken? Hoe moet je het nou aanpakken? Hoe hou je het allemaal een beetje rustig? Het is zomer, hè? De deuren staan open. Ja. We zitten buiten lekker te barbecuen, terwijl je misschien de lucht helemaal niet lekker vindt. Nou, dat soort tips hoor je vanmiddag in aan tafel.
0: Dacht je van al die open haarden, weet je wel? Die ook zoveel rook veroorzaken, waar je dan soms de hele avond in kan zitten.
1: Ja, dat is ook zo. Dus buurtbemiddeling, dat is 1. En wat heel leuk is, Edwin, Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Den Haag, die hebben er al 1. Wij niet, maar wij krijgen er wel eentje. Een officiële stadstekenaar.
0: Ja.
1: Je kunt het een beetje vergelijken met de stadsdichter, maar dan met illustraties. Nou, je moet aan een boel dingen voldoen. Je moet professioneel kunnen tekenen. En als mensen nu luisteren en denken van ja, hallo, ik kan heel goed tekenen. Wat een eer, stadstekenaar. Dan moet je zeker even luisteren naar aan tafel. Ja. We gaan alles uitleggen.
0: Nou ja, het ging vanochtend ook over in het nieuws. Kun jij goed tekenen?
1: Nee, ik zou dat niet durven zeggen, nee.
0: Alleen ondertekenen waarschijnlijk.
1: Ja, de handtekening lukt net, maar nee, voor de rest ben ik daar echt niet goed in.
0: Goed. Zometeen aan tafel en nu de man die jij vorige week volgens mij nog sprak. Justin de Wild.
1: Wat leuk.
0: Ja.
1: Jonge gozer, veel optreden, 7 keer in de week is niks.
0: En dat allemaal dankzij deze hit.

0: Stevens, gisteren was hij jarig. Nog even aandacht aan besteed ook in Studio 60's. Hij is nu 78. Dit was uit een van zijn eerste levens nog. Dubbel goud vandaag, Matthew en Son en Lady Darmanfield. En ik ga ook even bellen met een lady in IJsselstein. Die heeft meegepuzzeld vanmorgen met ons spelletje Woordbouwer. Dus ik hoop dat ze in de buurt is en de telefoon even aan kan nemen. Want ik heb leuke prijzen. 2 kaartjes voor het Blauwe Beverschip eventueel. En ook een cadeautje uit de winkel. Maar ik denk zomaar dat Tony...
1: Het spijt me. Maar ja, de persoon die...
0: Het spijt me ook, Tony. Even kijken of er nog meer mensen zijn die hebben meegespeeld vanmorgen. Ja, zeker wel. Eerst even Irene Cara.

0: Flashdance, what a feeling. Tony nam de telefoon niet aan. Henny gelukkig wel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dus nu ben jij de gelukkige.
1: Ja, leuk.
0: Ja, Tony heeft wel een berichtje net gestuurd dat ze telefoon kreeg. Maar dat zal je dan net zien. Hè? Dan bellen wij ook.
1: Dus, jammer.
0: Maar morgen spelen we weer woordbouwer, dus wie weet dan wel.
1: Ik
0: heb nog niet eens kunnen noteren waar vandaan je meespeelde.
1: Vanuit Maarsen.
0: Vanuit Maarsen. Heb je toevallig ook vakantie op dit moment?
1: Nee. Ik ga pas in september.
0: Dat hoor ik meer mensen zeggen. Beetje aan het eind van het seizoen, hè?
1: Ja, lekker hoor.
0: Ja. Waar verheug je je op? Waar gaan jullie naartoe?
1: Ik ga naar Griekenland.
0: Ook al naar Griekenland? Ja. Een uur geleden hadden we ook iemand die de zon op gaat zoeken daar.
1: Klopt, ja.
0: Nou, lekker toch? Ja. Een mooi vooruitzicht. Ja. En nu lekker even nog in het koele Nederland. Ook niet gek.
1: Nou, cool, maar het is gewoon lekker toch?
0: Het is lekker. Een graadje 20, 21, zo hè?
1: Ja, we hebben geen klagen, toch?
0: Zo is het. Nee. Ik heb, even kijken, 11 letters gegeven aan het begin van dit uur.
1: Ja.
0: Het was eigenlijk meer een getal, hè? Ook, maar dan
1: eigenlijk
0: uitgeschreven.
1: Ja. En toch was het even zoeken.
0: Ja, het was inderdaad, merkte ik al, het was niet een hele makkelijke. Ondanks dat het eigenlijk bijna zo ziet staan, maar...
1: Eigenlijk heel makkelijk, maar toch...
0: Je moest er even voor aan het werk. Ja, een beetje hersengymnastiek. Nou, wat kwam eruit? Ja. 200 inderdaad. Dat heeft te maken ook met het Domplein. Hè, dat gisteren 200 jaar gevierd werd dat het 200 jaar bestaat. Met een groot diner is dat gedaan. Een heleboel Utrechters die daar ook bij aanwezig waren. Een andere gisteravond was dat. Zat ook in ons regionieuws.
1: Okay.
0: 200 ja, dus. Ja, en wel grappig, jouw telefoon begint ook met 200. Dus
1: hoe is
0: mogelijk? Ik heb geen 200 euro helaas voor je, maar wel een cadeautje uit onze winkel. Heb je al iets gehoord wat je leuk lijkt?
1: De koeltas misschien.
0: De koeltas, ja, schrijf ik die even op.
1: Of heb je de sokken toevallig?
0: Moet ik even kijken, maar schrijf in ieder geval de koeltas even op. En je maakt ook kans op 2 kaartjes nog voor het Blauwbeverschip, hè? Vanavond tussen 6 en 7.
1: Dat lijkt me helemaal fantastisch.
0: Dan gaat Aart een van de winnaars van de spelletjes vandaag terugbellen. Misschien ben jij het. Ik zet je erbij in ieder geval. Goed?
1: Helemaal leuk.
0: En dan wens ik je voor nu. Eet smakelijk.
1: Dankjewel.
0: En dankjewel voor het meepuzzelen, Henny. Blijf nog even aan de lijn. Ga ik even controleren voor alle gegevens. Tot de volgende keer.
1: Succes met je programma.
0: Dankjewel. Ja, het zit er bijna op. Connie zo meteen. Dus daarna ben ik nog wel een uurtje terug met Studio 60's. Even voorproeven. Goed idee. Hier is Van Morrison en Them.

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zeker twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook twee auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten drie mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseillaise denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit, zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer, het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedemiddag, 2:12. Je luistert naar Radio M Utrecht. Ging nog een stotter, Annemarie. Jij bent hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Ja, de N225 bij Elst is dicht vanwege een hevige brand. Er is brand ontstaan in de bijkeuken van een woning aan de weg. En de weg lijkt nu afgezet omdat de huizen dicht bij die weg staan en de brandweerwagens dus de weg blokkeren. Het aantal woninginbraken in Houten is flink gestegen. In de eerste helft van dit jaar werd 37 keer ingebroken, tegenover 8 inbraken in dezelfde periode vorig jaar. Blijkt allemaal uit nieuwe veiligheidscijfers van de gemeente. En er zijn ook meer autokraken en fietsendiefstallen. En een record aantal gemeenten heeft na de verkiezingen nog geen nieuwe coalitie. En daar zit ook een gemeente uit onze provincie bij. Nou, welke dat is, hoor je in het uitgebreide regionieuws om 12:30.
11: Dankjewel, Annemarie. Ik noem hem nog maar een keer voor de zekerheid. Je hoort dat al van Annemarie, maar de N225 is afgesloten. Drieberg richting Renen tussen Amerongen en Elst door een hevige brand. En ook de andere kant op, de N225 Renen richting Driebergen en dan tussen Elst en Amerongen.
1: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
7: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar. En beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
7: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
14: De zomer vier je bij ons.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Phil Collins op Radio M Utrecht en Two Hearts. En goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Ja, wat staat er bij jou op tafel? Is het een boterhammetje, is het een gebakken eitje, is het een lekkere salade? Het lunchprogramma met zoveel verschillende onderwerpen allemaal natuurlijk. Wat gaan we vandaag doen? Nou, ik ga zo eens eventjes bellen met Björn Koot. Hij is een van de juryleden, want Utrecht mist dat nog. In Amsterdam hebben ze het al, in Rotterdam ook, in Nijmegen ook en in Den Haag. En wij nog niet, maar wel binnenkort. En dan heb ik het over een officiële stadstekenaar. Je kunt het een beetje vergelijken met de stadsdichter, maar dan met illustraties. Wie gaat dat worden? Dat hoor je zo meteen in aan tafel. Althans, je kunt je er nog voor opgeven. Je moet wel goed kunnen tekenen, professioneel. En je ziet het steeds vaker, mensen die met hun telefoon bellen, maar in plaats van aan het oor zetten ze een kaart op de speaker in de tuin, dat je lekker mee kunt luisteren. Nou, dat is met stip op nummer 1 de grootste irritatie bij burenoverlast. Gelukkig is de buurtbemiddeling. En die mensen van de buurtbemiddeling, die zijn te gast in aan tafel strakjes tussen 1 en half 2. En wat die voor mooi werk doen, dat hoor je ook.

Honeybus op Radio M Utrecht uit de jaren 60. Ik zou nu een gesprek moeten hebben met Björn Koot. Dat gaat over een officiële stadstekenaar. Want die zijn in andere steden al wel. Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, Den Haag. En Utrecht zou er ook eentje krijgen. En ik zou met hem erover praten. Maar hij neemt niet op. Dus ja, daar kunnen we even helemaal niks aan doen. Björn Koot, als je luistert, bel eventjes terug naar Radio M Utrecht. En anders heb je dit gesprek nog te goed van ons. Dan gaan wij muziek draaien van Fleetwood Mac.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
3: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: de zomer vind je bij ons lekkere muziek van de Doobie Brothers. De band heette in eerste instantie Put. Maar een huisgenoot van een van de oprichters die zei... Nou, zullen we het anders gaan noemen? Een Californische benaming voor een joint of een sticky, dat is een doobie. Dus de Doobie Brothers die waren snel geboren. Even kijken, na het nieuws, dan spelen wij weer de eerste ronde van het spel De Stem van M. Te winnen natuurlijk zoals gebruikelijk de portable radio. Maar je maakt bij alle spelletjes de hele week door op de radio bij ons kans op een safarivaart voor twee personen op het blauwe beverschip. En dan vaar je door prachtige wateren en dan zie je de natuur van dichtbij. Dus dat allemaal zometeen na het nieuws. Met Annemarie, het gaat over een record aantal gemeenten, heeft nog steeds geen coalitie. En daar zit ook een gemeente uit onze provincie bij. En welke dat dan precies is, dat hoor je zo meteen.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
0: Goedemiddag, bijna 12:30. Het nieuws met jou, Annemarie. De N225 is dicht.
8: Ja, en dat is vanwege een hevige brand. Er is brand ontstaan in de bijkeuken van een woning aan de weg. De brandweer laat weten dat een deel van de woning gesloopt moest worden om de brand te blussen. Het dak van de woning is ook flink beschadigd door het vuur. Volgens de brandweer raakte niemand gewond. En de weg lijkt afgezet omdat de brandweerwagens op de weg staan en omdat de huizen dicht op de weg staan ook. En vanwege de brand rijdt ook buslijn 350 een andere route. Meerdere haltes worden overgeslagen. Het aantal woninginbraken in Houten is flink gestegen. In de eerste helft van dit jaar werd 37 keer ingebroken tegenover 8 inbraken in dezelfde periode vorig jaar. Blijkt uit nieuwe cijfers van de gemeente. En er zijn ook meer autokraken en fietsendiefstallen. Wel is daar een verschuiving zichtbaar, want tegenwoordig worden vaker de accu's van elektrische fietsen gestolen in plaats van de fietsen zelf. Ja, het aantal fraudezaken nam juist af. Vanwege een drugsvangst mogen de bewoners van een huis in Bunschoten hun huizen een half jaar niet in. Burgemeester Geurts heeft de woning voor ongeveer een half jaar gesloten om drugshandel en overlast te voorkomen. Op de woning aan de Anton van der Horstlaan hangt een poster met daarop de tekst dat het verboden gebied is voor zowel de bewoner als anderen. De rechter heeft inmiddels naar de maatregel gekeken en die zag geen bezwaar. Een record aantal gemeenten dan is nog steeds niet klaar met de formatie. En De Bilt staat ook in die lijst. Volgens Binnenlands Bestuur zijn er 16 gemeenten in Nederland die nog steeds geen bestuur hebben. Vanwege de zomervakantie gaan die meer dan 150 dagen over de formatie doen. Ja, begin juni klapte de formatie in De Bilt. Oud-NSC Tweede Kamerlid Sander van Waveren is daarna aangesteld om de partijen weer op één lijn te krijgen. Het formatierecord is in 2022 gevestigd door Vlieland. Daar duurde die toen 229 dagen. Nou, om dat record te breken moet de formatie in de beeld nog tot 3 november duren. Dus ze hebben nog eventjes. Kijken we nog even naar buiten. Het is bewolkt met soms wat regen. De zon komt er maar moeilijk door vandaag. En het is maximaal 20 graden.
0: Dankjewel. Kijken wij nog even naar de weg. Je hoort dat al van Annemarie. De N225 is afgesloten in beide richtingen. Dus Driebergen richting Rhenen en Rhenen richting Driebergen.
4: Een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
9: Dit was een uittip.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlak bij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
13: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
14: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
13: Aan tafel met Connie Kraaienveld. Radio 1.

0: Jackie Wilson was dat.
1: Aan tafel.
0: Het is 1:05. Nou, het druppelt hier buiten in de Hengeveldstraat. Het mooie weer is eventjes voorbij. Maar ik denk dat Margot gaat zeggen zo meteen over een kwartier. Dat is heel goed voor de natuur, want het is inderdaad droog. Als je hier naartoe loopt of je kijkt over de velden, wat normaal groen zou zijn, is dat allemaal geel. Dus een bui zou wat dat betreft heel erg welkom zijn. Het uitgebreide weerbericht hoor je over een kwartier ongeveer. Wij draaien de mooie nieuwe van Bruno Mars en daarna de eerste ronde van de stem van hem.

0: 40 jaar, geboren in Honolulu. En hij trad al als jonge op als imitator van Elvis Presley. Aanvankelijk schreef hij liedjes voor heel veel anderen, voor Lady Gaga. En ik hoef niet te vertellen hoe belangrijk en bekend hij nu is geworden, deze Bruno Mars, met meer dan 150 miljoen verkochte platen. Dit was zijn nieuwe single, Risk It All.
1: De stem van M.
0: Ja, we hebben een extra prijzenpakket, want je maakt ook kans, hè, bij alle spelletjes deze week op Radio en Utrecht. Maak je kans op kaarten voor de safarivaart voor twee personen op het Blauwe Beverschip. Dat is een schip wat ook in ondiep water kan varen. Met een hele lange loopplank. Dus je kunt huppakee van die boot zo de natuur in. Op plekjes waar je normaal dus helemaal niet kunt komen. Dus dat schijnt toch echt wel heel bijzonder te zijn. Wat je moet doen is raden wie wij zoeken. De stem van een bekende Nederlander, markante man, mag ik erbij zeggen. En als je het weet, stuur dan meteen even een mailtje naar stemvanm@rtvutrecht.nl met je telefoonnummer erbij. En misschien pik ik jou er morgen wel uit en dan win je die mooie prijs. Ben jij er klaar voor? Ik wel. Daar komt-ie.
2: Er is wel echt heel veel werk.
1: De stem van M.
0: Mail maar naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Zometeen het uitgebreide weerbericht.

0: Muziek uit de jaren 80, hè? Ken je dan nog? Belinda Carlisle. Goedemiddag. Ja, we gaan eens eventjes praten over het weer. En dat doe ik vandaag met Margot. Margot, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Zowaar wat regen, hè? Wat drupjes hier en daar.
1: Ja, wat drupjes, want op sommige plaatsen is het helemaal niet te meten. 0 mm in Wijk bij Duurstede, ook in Lopik. Maar er zijn ook plaatsen die geluk hebben. Want ik noem het toch wel even een gelukje, hoor. Want ja, het is natuurlijk veel te droog. Ja. 3 mm, dat is al meer dan een halve emmer per vierkante meter in Montfoort en ook in Woerden. Dus wat dat betreft zijn er plaatsen die geluk hebben. En ook de komende 2 uur komt er vanaf het Noordzeegebied nog steeds bewolking naar ons toe. Heeft te maken met een heel zwak frontje wat naar het zuidoosten trekt. En er kan op sommige plaatsen nog een beetje lichte regen gaan vallen. Dus wat dat betreft kun je misschien nog wel wat millimetertjes opvangen vanmiddag. En daarna wordt het in de tweede helft van de middag droog. Met af en toe een beetje zon, want die bewolking overheerst vanaf de Noordzee. Frisse wind ook daarbij vandaag. Windkracht 3 tot 4 uit een west- tot noordwestelijke richting. En een beetje tegenvallende temperaturen. En dat komt natuurlijk door die wolken en de wind. 18,0 in Kabau, 18,8 in De Bilt. We gaan natuurlijk nog in de tweede helft van de middag iets omhoog. Dus we komen uit op 20 graden, maar dat is een beetje aan de koele kant. 23 is normaal in deze warmste fase van het jaar.
0: Maar volgens mij gaat de wind draaien.
1: Ja, dat klopt, ja. Ja, morgen nog niet, hoor. We gaan eerst een avond en nacht tegemoet waarbij het overwegend droog is. Temperaturen gaat de komende nacht dalen naar zo'n 12 tot 13 graden. En op morgenochtend is het niet meer.

0: meteen zonnig. Het is grijs. Maar in de loop van de middag dan klaart het toch wel op. Af en toe is de zon te zien. En ook morgen waait de wind nog uit de noordwesthoek. Dat is de frisse hoek. Dus de temperatuur gaat nog niet echt omhoog. 20, 21 graden. Maar vrijdag en zaterdag, ja, heb je goed gehoord. Dan gaat de wind draaien naar het zuidwesten. Met vrijdagochtend bewolking, in de middag zon. En dan met die zuidwestelijke wind 23 of 24 graden. En dan op zaterdag met ook flink wat zon en een aantrekkende zuidwestelijke wind wordt het zelfs 25 tot 27 graden.
1: Ah.
0: Dus dan is het in één keer weer zomers.
1: Ja.
0: En dan krijgen we op zondag en maandag weer even een storingkie vanuit het westen met bewolking. En misschien ook wel wat significantere regen. Het zou heel goed zijn. Het zou vooral op de zondag zijn. En dan gaan we vanaf dinsdag opnieuw weer een zomerse periode tegemoet met veel zon en temperaturen boven de 25 graden.
1: Dus ik heb gewoon even een dipje eigenlijk. Wel hoog nodig, want die grasvelden die zijn allemaal echt geel op dit moment. Hè?
0: Geel, ja. Het is hartstikke droog, kurkdroog. Ja,
1: goed. Nou, goed uitkijken met vuur en dat soort zaken. Dankjewel Margot voor nu. En wij horen jou de volgende keer weer, hè?
0: Ja, morgen ben ik weer bij jou.
1: Okay.
0: En vanavond is Rita daar.
1: Oh, helemaal goed. Fijne middag, hè? Dag Margot. Hoi, hoi.

De Sweet Sensation op Radio M Utrecht. Zometeen gaan we het hebben. Ja, je ziet het steeds vaker. Mensen die met hun telefoon bellen, maar in plaats van aan het oor te houden, zetten ze hem op de speaker, zodat iedereen ongewild ook dat gesprek kan volgen. En dat is met stip op nummer 1 de grootste irritatie bij burenoverlast is gebleken. Maar met dat mooie weer en de vakantieperiode zitten mensen natuurlijk ook vaak langer buiten, met een drankje, misschien hier en daar wat lawaaierig. Ik heb zo aan tafel Ariadne Berk. Zij is coördinator bij buurtbemiddeling en ook Lidie, buurtbemiddelaar. En dan gaan we dat soort dingetjes even aan de kaak stellen. Dus vooral rustig blijven, heb ik begrepen, bij burenruzies. Gelukkig zijn zij er. Wat dat werk allemaal precies inhoudt, dat hoor je zo meteen. Eet smakelijk, hè, en tot zo.

0: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One. Van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Ik zie kleurrijke streken.
7: Ik zie mensen van alle tijden.
8: Ik zie deze stijl wel zitten.
9: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
10: Centraal Museum Utrecht.
11: Laat meer zien.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiom.utrecht.nl en de app. Radio M
13: Utrecht. 1 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op een andere tram die stilstaat. Ook 2 auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om $79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van dat geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland doelwit en zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen voor drones. De Marechaussee heeft 3 verdachten aangehouden voor de diefstal van een lading smartphones in de buurt van Schiphol. De telefoons werden gestolen op 18 juni en hadden een waarde van zo'n 5 miljoen euro. De Marechaussee denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door aan de criminelen. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van 1,5 jaar. Het herstel kost €250.000. Voor de kust van Puerto Rico is een vliegtuig teruggevonden dat 74 jaar geleden in de oceaan is gestort. Het vliegtuig kwam in 1952 kort na de start in de problemen omdat de motoren waren uitgevallen. Alle inzittenden overleefden in eerste instantie de klap op het water, maar uiteindelijk kwamen 52 mensen om toen het vliegtuig zonk. 17 mensen overleefden de ramp. Het was wel bekend waar het wrak ongeveer moest liggen, maar er zijn nooit eerder brokstukken gevonden. De nieuwste zoektocht bij Puerto Rico is vastgelegd door een tv-ploeg. Het weer nog. Het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Goedemiddag, 3 minuten over 1 is het. En je luistert naar Radio M Utrecht. Annemarie is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Er mag niet meer naar gas gezocht worden in een groot gebied rond Utrecht. De Raad van State heeft besloten de vergunning daarvoor in te trekken. Verschillende actiegroepen, gemeentes en de provincie Utrecht hadden een zaak aangespannen. Ze wilden voorkomen dat een bedrijf naar gas kon zoeken in het grote gebied tussen Meidrecht en Den Bosch. En de N225 bij Elst is nog steeds dicht vanwege die hevige brand. Er is brand ontstaan in de bijkeuken van een woning aan de weg. En de weg lijkt afgezet omdat de huizen dicht bij de weg staan en de brandweerwagens ook de weg blokkeren. En een voetballer uit de regio maakt een droomtransfer naar FC Barcelona. Wie dat is, hoor je in het uitgebreide nieuws om 1:30.
14: Dankjewel Annemarie. Kijken wij nog even naar de weg. Verkeersinformatie van de ANWB. Met de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen 12 minuten door een ongeluk. De rechter rijstrook is daar dicht. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 6 minuten. En dan inderdaad de N-weg. Annemarie had het er al over. Ze zijn dicht in beide kanten. Beide richtingen. De N225, daar gaat het om Driebergen richting Rhenen en Rhenen richting Driebergen. Muziek komt eraan van Chic.
16: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar Buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
17: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
18: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
17: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
19: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
20: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
21: Dit was een uittip.
22: De zomer vier je bij ons.
23: Er zijn wat meerdere vragen over binnengekomen. Als je een schelp tegen je oor houdt, dan hoor je het ruizen van de
12: zee. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Aan tafel met Connie Draaienveld.

0: blijft toch een lekker nummer, hè? Moeilijk om bij stil te zitten. Chic en Le Freak. Goedemiddag, 1:08 is het.
1: Aan tafel.
0: Ja, je ziet het best wel vaak. Mensen die met hun telefoon bellen en dan geen oortjes in hebben, maar ze zetten hem op de speaker in de tuin. Zodat de buren misschien ongewild ook wel het gesprek kunnen volgen. Maar met dit mooie weer zit je ook vaker buiten met een drankje. Misschien hier en daar wat luidruchtiger. Ik heb aan tafel Ariadne Berk. Zij is coördinator bij Buurtbemiddeling Utrecht. En Leidy is hier ook, buurtbemiddelaar. Allebei van harte welkom, dames. Leuk dat jullie er zijn. Volgens mij bestonden jullie 15 jaar, toch?
2: Zeker. In juni hebben wij heel groot ons 15-jarig jubileum gevierd.
0: Ja.
2: Waarbij we heel echt trots waren dat ook de burgemeester voor een soort college-tour een half uurtje bij ons aansloot.
0: Dat is leuk, dat is leuk. Jullie doen hartstikke goed werk. Wat doen jullie eigenlijk precies? Hoe zou je dat moeten omschrijven?
2: Nou, wat is buurtbemiddeling? Buurtbemiddeling helpt buren. Wanneer er iets speelt tussen buren, om het gesprek met elkaar op gang te kunnen brengen. En wij begeleiden dan dat gesprek. Want soms is het best lastig als je last hebt van de spelende kinderen. Natuurlijk tot laat een drankje in de tuin. Om buren daarop aan te spreken of zelf het gesprek te begeleiden.
0: Ja.
2: En wij kunnen buren daarbij helpen.
0: Oké, en door wie worden jullie ingeschakeld?
2: Wij worden ingeschakeld. Natuurlijk kunnen alle inwoners van Utrecht contact met ons opnemen. Maar daarnaast worden wij ook veel ingeschakeld door de woningcorporaties, door de politie, gemeente.
0: Door van alles en wat nog
2: deze
0: wat.
2: Deze instanties.
0: Leidy, jij doet het al een jaar of drie?
3: Ja, klopt. Denk het wel.
0: Ja, en jij bent vrijwilliger?
3: Klopt.
0: En jij vertelde tijdens de plaat, je moet niet met oplossingen komen. Ze moeten dat zelf gaan doen, de mensen die ruzie hebben. Hoe doe je dat? Hoe gaat dat in zijn werk?
3: Hoe dat in zijn werk gaat? De buurtbemiddeling zelf, bedoel je? We hebben eerst een gesprek met degene die zich heeft aangemeld. Mm-hmm. En daarna hopen we een gesprek te hebben met de buur. En dan hopen we dat ze met elkaar in gesprek willen onder begeleiding van ons in een buurthuis. Dus niet bij een van hun thuis.
0: Oké, dat is fijn inderdaad. Ja. En hoe doe je dat dan als begeleider? Geef je elkaar het woord of luister je veel?
3: We luisteren heel erg veel. We begeleiden het. Op het moment dat een van de buren heel erg boos wordt, bijvoorbeeld, dat zeggen we ook van tevoren. Of doen we even een pauze. En dan gaan we ook echt even uit elkaar. Hè? Niet dat diegene dan bang is dat wij het gesprek met de ander voortzetten.
0: Oh ja.
3: We begeleiden het. We stellen wat vragen om het gesprek op gang te krijgen. En in de hoop dat ze elkaar echt gaan zien.
0: Dat is het belangrijkste.
3: Dat is voor mij is dat gewoon echt het belangrijkste.
0: En heb je iets van een percentage waarop dat lukt? Zijn de cijfertjes bekend?
3: Vast wel, maar ik weet het niet.
0: Nee, nou ja, het hoeft ook niet. Maar
3: ik
2: kan daar wel iets over zeggen.
3: Ja.
2: Wij zeggen, we houden dat ook wel bij. Op het moment dat er echt tot een bemiddelingsgesprek het komt, dus dat buren aangeven, wij willen met elkaar in gesprek, dan ervaart 70% na het gesprek dat in ieder geval de situatie is verbeterd. We zeggen niet opgelost, maar in ieder geval verbeterd.
0: Verbeterd.
2: Ja.
0: Waar komt het meeste voor, burenruzies?
2: Wat bedoel je?
0: Valt een grote stilte. Ja, zijn er bepaalde doelgroepen? Zijn er bepaalde leeftijdscategorieën? Of is het van alles en nog wat?
2: Het is echt overal in de stad bij iedereen.
0: Ja.
2: En wat we wel zeggen, als mensen dichter op elkaar wonen, in oudere woningen die gehoorig zijn, dan heb je natuurlijk eerder overlast.
0: Ja.
2: Maar voor de rest, het komt overal voor en bij iedereen.
0: Wat zorgt voor de meeste overlast?
2: Het meeste overlast is altijd geluid.
0: Ja,
2: echt
0: geluid.
2: Verreweg het geluid. En dat kan op elk gebied zijn. Je had het net al over de telefoon, hè? Die op de speaker staat. Spelende kinderen, muziek. Maar ook een blaffende hond. Echt geluid.
0: Nou is het natuurlijk zomer. Ik kan me voorstellen dat de klachten in de zomer meer zijn, omdat mensen meer buiten zitten. Er wordt veel gebarbecued. Je hebt misschien overlast van rook. Je hoort het meer. De ramen staan open. Is dat zo? Is het in de zomer bij jullie drukker dan in de winter?
2: Afgelopen zomer hebben wij, vorig jaar zomer, hebben wij de drukste maand ooit gehad.
0: Ja?
2: Dus als je dat zegt, ja. Maar over de afgelopen jaren wisselt het een beetje.
0: Ja.
2: Scheelt misschien ook of het een mooie zomer was of een minder mooie zomer. Maar ik kan je aangeven, vorig jaar zomer was het echt meeste aanmeldingen.
0: Ja. Ja. Leidy, kun jij eens een voorbeeld noemen, zonder dat je natuurlijk namen noemt, met dingen waar je mee te maken hebt gehad?
3: Nou, dat zijn er een heleboel. Maar ik kan als voorbeeld geven dat dat waren huiseigenaren. En daar stond bij de ene buur een hele grote dennenboom. En die hing over de tuin van de andere. En die lekte heel erg veel hars.
2: Oh ja.
3: En dat kwam op de mooie tuinameublement van buur A. Mm-hmm. En dat is natuurlijk gewoon, dat is heel erg lastig. Dus hebben ze geprobeerd samen uit te komen. Nou, dat ging niet, omdat ze daar ook op een andere manier naar keken natuurlijk. En nou ja, daar zijn we toch over in gesprek gegaan. Of het opgelost is, weet ik niet, eerlijk gezegd. Is ook heel moeilijk, want je mag niet zomaar een boom kappen.
2: Nee, maar kon je hem dan niet snoeien of zo?
3: Ja, dat kan, hebben ze ook al een keertje gedaan. Maar hij staat eigenlijk te dicht bij de schutting. Hè? Want daar zijn regels voor.
2: Ja.
3: Hoe ver je van de schutting wat mag planten. En hij was heel groot. Dus dan kun je wel even snoeien, maar ging niet.
2: En dan dus laat je het over aan anderen, want dan heb jij je werk gedaan.
3: Ja, eigenlijk wel. Dat wordt naar de rechter gaan, denk ik.
2: Ja. Is het te vergelijken met de rijdende rechter op de televisie? Wat jullie doen?
3: Ik persoonlijk vind van niet. Omdat wij veel meer gaan voor mensen die elkaar gaan met elkaar in gesprek. En dat zie ik niet bij de rijdende rechter. Daar gaat het toch meer om van we gaan naar een oplossing zoeken.
2: Ja.
3: En hij maakt die oplossing eigenlijk.
2: Ja. Maar voor jou vervelend als dingen niet lukken, laat maar zeggen.
3: Nou, vervelend, ik vind het gewoon heel erg jammer. Maar ik vind het vooral jammer voor de mensen zelf. Niet van, goh, dat had ik anders moeten doen. Wij mogen ook geen oplossingen geven. En heel soms doe ik het wel. Namelijk, het kan buren helpen op het moment dat ze geluidsoverlast hebben. En dan boos bij de buren voor de deur gaan staan. Waardoor die buur bang wordt. Mm. Dat gebeurt echt. Van, joh, wissel telefoonnummers uit. En app elkaar op een vriendelijke manier. Van, joh, ik heb er nu last van. Zou jij willen minderen, zacht willen zetten? En dat vinden mensen al heel fijn om te horen.
2: Ja.
3: Dus zo brutaal ben ik dan maar omdat, als ik merk, er komt echt niks uit om dat mee te geven.
2: Ik las ook, dus niet jouw kinderen maken zoveel lawaai, maar ik vind het lastig om de televisie te horen. Dat je het op jezelf betrekt?
3: Ja.
2: Ja, dat is ook een goede tip.
3: Ja, ja. Zeker weten.
4: Wat ik ook nog even wil toevoegen aan het verhaal van Leidy is, buren vinden het ook al heel fijn om in eerste instantie hun verhaal te kunnen doen.
2: Ja.
4: Dus ook al komt het niet tot een bemiddelingsgesprek, dat alleen al is, krijgen we heel vaak terug van buren, oh wat fijn dat ik een keer mijn verhaal heb kunnen doen. Dus dat is echt al winst. En daarbij ook dat je brengt altijd iets in beweging. Van, oh ja, de buren hebben toch wel heel last van mij. Goh, zal ik dan toch niet mijn kinderen iets eerder aanspreken, terwijl ze heel hard aan het schreeuwen zijn op de trampoline.
2: Ja, ja, ja.
4: Dus je brengt al heel snel toch iets in beweging dat mensen gaan nadenken wat ze teweeg brengen bij de buren.
2: Ja, dat is een goeie. Wij laten dit even betijen en we gaan er zo meteen over doorpraten. En er is ook een voorbeeld over een poes en een drumstel. Denk er maar vast over na. Hoor je zo meteen.

0: Roland Keizer und Santa Maria. Goedemiddag, 2:10. Ik heb aan tafel Ariadne Berk. Zij is coördinator bij Buurtbemiddeling Utrecht. En Leidy, vrijwilliger en ook buurtbemiddelaar. We hebben het over burengeschillen. En dan komen jullie in actie. We hadden net tijdens de plaat, Leidy, jullie zijn wel altijd met z'n tweeën. Want veiligheid staat voorop.
1: Ja, veiligheid staat voorop. Er gaan ook bijvoorbeeld geen twee mannen samen als collega's erop af. Okay. Of twee vrouwen of een man en een vrouw.
0: Ja.
1: En het is gewoon heel erg belangrijk om die veiligheid.
0: Want twee mannen, dat is
1: kan te bedreigend zijn.
0: Te bedreigend zijn, ja. Ongelooflijk.
2: Ja, en ook als de instructie aan onze vrijwilligers is echt heel, heel strak.
0: Ja.
2: Ook al heeft er opeens een vrijwilliger een lekke band. Dan mag je best even aanbellen, maar dan zeg je, nou, we maken een nieuwe afspraak.
0: Ja.
2: En je gaat gewoon niet naar binnen. En ook als je twijfelt, we hebben ook wel eens gehad dat iemand echt duidelijk dronken aan de deur stond, terwijl je een afspraak hebt. Ja, maak gewoon meteen een nieuwe afspraak.
0: Ja, dat heeft allemaal geen zin.
2: Heeft geen zin.
0: Laten we eens luisteren. Wij hebben een voorbeeld van een ruzie.
3: Ik wil die grond terug hebben. Ik wil hier een schutting neerzetten. Gewoon zoals het volgens het kadaster is. Maar de Alliantie heeft dat verkocht, dus ik kan er geen schutting neerzetten. Ze hebben mij nooit een bericht gestuurd van dat het verkocht is aan de buren.
0: Ja, dat is vaak het geval. Hè? Jullie noemden het net al een paar keer. Erfscheiding, schuttingen. Hoe los je dat dan op? Want dat is toch allemaal kadastraal geregeld? Dan is jullie taak toch om ze met elkaar in contact te brengen?
2: Onze taak is eerst luisteren naar de buren of zij dit in een gesprek willen oplossen, in plaats van kijken naar de juridische regels.
0: Ja.
2: Omdat buren kunnen wel natuurlijk kijken van hoe is mijn juridisch recht, maar ze blijven buren daarna.
0: Ja.
2: En als je dan vervolgens, ook al heb je, wil je gelijk of wil je geluk, je kan voor je gelijk gaan. En dan moet je vooral kijken naar alle juridische regels. En soms is dat ook het beste, hè?
0: Ja.
2: Maar als buren denken van nee, we willen dit met elkaar in een gesprek bespreken om te kijken of we er samen, en dan kom ik weer naar samen, wat Leidy ook al aangaf, samen voor een oplossing kunnen.
0: Ja.
2: Dan heeft dat absoluut onze voorkeur.
0: Kom je wel eens in zo'n ding terecht?
4: Nou, lijkt me echt handig dat jullie gewoon oproepen hier. Andere... Nou, zie je?
5: Nee, stil.
0: Ja, het is maar een voorbeeld, maar dit gebeurt. Komt dit wel eens voor bij jullie of is het wel heel heftig?
1: Ik vind dit heb ik gelukkig nog niet
0: meegemaakt. Nee, dat nooit meegemaakt?
1: Nee.
0: Gelukkig. Ik wil toch heel graag het verhaal, Ariadne, van de poes en het verhaal van de drumstel, want ik kan niet wachten.
2: Nou, dit is een verhaal om aan te duiden dat het soms veel belangrijker is om goed contact met de buren te hebben. En dan gaat het meer om het contact dan om de overlast. Dit is een casus waarin twee bemiddelaars bij een buur langs gingen. Omdat de buur aangaf, ik heb zo'n last van de poes van mijn bovenburen. En die loopt boven mijn hoofd. En dat schraapt en daar heb ik gewoon echt veel last van.
0: Mm-hmm.
2: Dus de bemiddelaars komen bij deze buur en die luisteren mee. Die horen op dat moment niks, maar die denken, dat zijn poezenvoetjes. En horen verder niks van de bovenburen. Maar vragen wel door van, goh, waar heb je dan last van? Nou, de poes loopt kennelijk boven het hoofd lawaai te maken. Maar tegelijkertijd horen zij van een andere buur die daar op een drumstel gewoon lekker flink aan het drummen is. Nou, ze vragen, goh, heb je dan geen last van het drumstel? Nee, zegt deze buur, daar heb ik geen last van, want dat zijn aardige mensen.
0: Oh, ja. Ongelooflijk.
2: Dus dat geeft even aan dat, als je mensen aardig vindt, dan kan je er veel meer van hebben.
0: Ja.
2: Dan als je iemand of nog nooit contact mee gehad hebt. Je hoeft iemand nog niet vervelend of onaardig te vinden.
0: Ja.
2: Maar je hebt er gewoon nog geen contact mee.
0: Ja. Nou, dat is een heel goed voorbeeld. Voor de luisteraars die nu denken, ja, wat moet ik nou eigenlijk doen? Ik heb ook wel een beetje last van de buren. De deuren staan open, geluidsoverlast. Wat kunnen ze het beste doen? Contact met jullie opnemen.
2: Dat hoeft niet meteen. Dat mag natuurlijk altijd. En dan denken we heel graag met ze mee.
0: Ja.
2: Maar in eerste instantie is, als je zegt van, nou, er speelt wat met de buren, is ons advies, hou contact met je buren. Probeer, hè, en dan niet een appje sturen of een briefje in de brievenbus doen. Maar bel aan.
0: Ja.
2: Op een moment waarin je in ieder geval zelf niet boos bent. Want als je boos aanbelt, hè, dan escaleert natuurlijk een situatie al heel snel.
0: Ja.
2: Maar wacht dat even af en bel op een goed moment. Vraag of het even uitkomt. Nou, als je een kopje thee of koffie kan drinken, is natuurlijk helemaal goed.
1: Ja.
2: Maar probeer het rustig met de ander te bespreken.
1: Ja.
2: En dat gaf je zelf ook aan. Hè? En houd het heel erg bij jezelf.
1: Ja.
2: Van, ik heb zo last van die kinderen. En niet van jouw rotkinderen die...
1: Gooi
2: je altijd de bal over de schutting. Nee, ik heb zo'n last van die kinderen van jou.
1: Ja.
2: En daar zou ik het heel graag over willen hebben.
1: Oké, en als dat allemaal niet lukt, dan moeten ze even contact opnemen met U Centraal.
2: Ja.
1: www.u-centraal.nl. Buurtbemiddeling, dan kom je er vanzelf wel bij. Leidy, tot slot, hoeveel gesprekken doe jij gemiddeld? Nou, een stuk of?
2: Ik weet het echt niet, sorry.
1: Nee, een paar in de week misschien?
2: Ja, soms wel. Soms heb ik er 3. Dat is een beetje veel, want dan ga ik de naam een beetje door elkaar halen.
1: Oh ja.
2: Dat is niet handig, maar ik doe het wel heel regelmatig.
1: Leuk. Ja. Nou, jullie doen allebei fantastisch mooi werk. Dankjewel voor de tips daarvoor. En anders alle informatie te lezen op www.u-centraal.nl. Leidy en ook Ariadne Berg, coördinator. Dankjewel voor jullie komst.
2: Dankjewel.
1: Bedankt.
5: Aan tafel, Bonnie Kraaienveld.

0: McQueen, Clark en Hillman, don't you write her off. Het nieuws komt eraan met Annemarie. Een voetballer uit onze regio maakt een droomtransfer naar FC Barcelona. En wie dat is, dat hoor je zo meteen.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
0: Goedemiddag, 1:30 geweest, tijd voor het nieuws met jou, Annemarie. Er is een uitspraak van de rechtbank.
9: Ja, de man die in januari vorig jaar een 76-jarige vrouw doodstak in Den Dolder moet 8 jaar de cel in. En ook krijgt hij TBS met dwangverpleging. Tijdens het steekincident was de 29-jarige man patiënt van een forensisch-psychiatrische kliniek in Den Dolder. Hij heeft de vrouw, een toevallige voorbijganger, met meerdere messteken om het leven gebracht. Volgens de rechtbank had de verdachte het plan om iemand te doden. Zo vond de politie meerdere zoekopdrachten in zijn telefoon die daarmee te maken hadden. En vervolgens kocht hij een mes dat hij buiten verstopte. De rechtbank spreekt daarom van een weloverwogen plan. Er mag niet meer naar gas gezocht worden in een groot gebied rond Utrecht. De Raad van State heeft besloten de vergunning daarvoor in te trekken. Verschillende actiegroepen, gemeentes en de provincie Utrecht hadden een zaak aangespannen. Ze wilden voorkomen dat het bedrijf Vermilion nog naar gas kon zoeken in het grote gebied tussen Meidrecht en Den Bosch. Het bedrijf had in 2021 een verlenging gekregen van de vergunning daarvoor. Maar de Raad van State zegt dat die niet geldig is, omdat die toen al 2 jaar was verlopen. Er mag nog wel naar gas gezocht worden bij Papekop, dat is in de buurt van Woerden. De N225 bij Elst is weer open na een hevige brand. Door de brand in een huis dat dicht op de weg staat was de weg urenlang afgesloten. Maar nu kan het verkeer er dus weer door. De brand ontstond in de bijkeuken van de woning en een deel van het huis moest gesloopt worden om de brand te kunnen blussen. En ook het dak van het huis is flink beschadigd door het vuur. Ja, dan die voetballer uit onze regio maakt een droomtransfer naar FC Barcelona. Het gaat om René van Asten uit Wilnis, die afgelopen seizoen bij de vrouwen van Ajax speelde. De 19-jarige verdediger maakte nog geen jaar geleden haar debuut in de Eredivisie. En ze heeft een contract gekregen van meerdere jaren bij FC Barcelona. Ja, van Asten is een van de meest veelbelovende jonge verdedigers in Europa, schrijft de club over haar. En het vrouwenteam van de Catalanen is absoluut een topteam. Vorig jaar wonnen ze voor de 4e keer in 6 jaar de Vrouwen Champions League. Leuk. Het weer dan nog. Het is bewolkt met soms wat regen. De zon komt er maar moeilijk door vandaag. En het is maximaal 20 graden.
0: Dankjewel, Annemarie. Kijken wij nog even naar de weg. Verkeersinformatie van de ANWB met de A2. Dat is Utrecht-Den Bosch tussen afrit Geldermalsen en afrit Kerkdriel 7 minuten. En nog een korte op de A27. Utrecht-Gorkum tussen Houten en knooppunt Everdingen. 3 minuten door wegwerkzaamheden. Muziek komt eraan van Crispian St. Peters.
10: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
2: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
13: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
12: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: Caspian St. Peters, You Were On My Mind. 14:30.
1: Aan tafel.
0: Zometeen maak jij kans op onze portable radio en die leuke safarivaart met de blauwe bever. Dus wees erbij in de tweede ronde van de Stem van M. En dit slingeren wij de zomer in. Wolter Kroes en Roet du Soleil.

0: Wolter Kroes, die behalve goed kan zingen, ook heel graag achter het drumstel kruipt. Want hij kan heel goed drummen. Nou ja, dat was een klein beetje. Het is de hoogste tijd.
1: De stem van M.
0: Jazeker, wij zoeken de stem van een markante, bekende Nederlander. Misschien ken je hem wel van iets. Dan moet je meteen even doormailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl met je telefoonnummer erbij. Want misschien haal ik jou morgen wel uit die pot. En dan win jij dus de portable radio en twee kaarten voor de safari-tocht met de blauwe bever. Let heel goed op, want dit is de opgave.
2: Het is ongelooflijk.
1: De stem van M.
0: Kan wel horen waar die vandaan komt, hè? Mail maar, stemvanm@rtvutrecht.nl. En dit is Peter Frampton met zijn Talking Box. Dat is een soort buisje uit zijn mond naar de gitaar. Daar kan je hele leuke effecten mee maken. Dit is trouwens zijn grootste hit en een live versie van Show Me The Way.

0: do.
1: Jaren 90, hè? Shanice, I love your smile. 11:45 is het. We gaan eens even praten naar jou thuis. Want je reageert leuk op onze dagvraag. Die is weer te lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Waar haal jij je brood? Ga je naar de ambachtelijke bakker of ga je naar de supermarkt? En wat vind jij lekker brood? We zijn benieuwd. Het aantal traditionele bakkerijen neemt namelijk af. En onze Anne Mulders was vanochtend ook bij een bakker in Zeist.
2: Je hebt Zeeuwse bonussen. Je hebt dus Brabantse worstenbroodjes, je hebt Fries suikerbrood. Je mist alleen nog de Limburgse vlaai, joh. Alle provincies in de winkel. Waarom?
3: Je wilt toch een meerwaarde creëren voor de consument. Dus wij willen heerlijke dezenbroden maken, zoals ik net zei. En we maken onze eigen croissantjes, cinnamon rolls. En daarnaast ook herkenbare producten, zoals een Zeeuwse bolus of een Brabants worstenbroodje. Dat mensen daar speciaal voor hier naartoe komen.
1: Zouden ze ook Breda'se spruitjes gaan verkopen? Of Brussels lof?
4: Dat worstenbroodje, dat had Anne meegenomen. Dat hadden we vanochtend bij de koffie. Dat is best lekker, hoor.
1: Ja. Utrechtse fokkingworst hebben we natuurlijk nog. Arnhemse meisjes, Haagse hopjes. Maar goed, even terug naar het brood. Henny die zegt, ja, ik haal mijn brood en krentenbollen gewoon op de markt bij een bekende naam uit Spakenburg. Karin die zegt, goedemorgen, goedemiddag. Wij halen ons favoriete maïsbrood altijd bij de echte bakker in Zeist. Ook al is het andere brood daar heerlijk. Net als de skitaart, dat is een cadeautje om te eten. Else zegt, ja, er is zoveel te kiezen. Mijn voorkeur gaat uit naar donkerbruin, stevig brood waar je echt nog je tanden in moet zetten. En ook casinobrood voor de tosties en de witte puntjes. Oh, heerlijk allemaal. Ria die zegt, mijn man bakt ons eigen zuurdezenbrood. Heerlijk. Soms een bol die in 2 dagen al op is. En soms 2 broden die worden gesneden en gaat de vriezer in. Mm. Ben jij van het zelf bakken?
4: Nou, dat hebben we wel gedaan in het verleden, ja.
1: Echt waar?
4: Ja, dat is prima brood, hoor. Dat is ook hartstikke vers en dat ruikt het hele huis ruikt daarnaar.
1: Maar dat is best veel werk, toch? Om goed brood te bakken.
4: Ja, eventjes mee bezig, maar er zijn gewoon goede machines voor. Dus, maar voor de rest ga ik niet echt vaak meer naar de bakker. En ik weet dat ze daar natuurlijk allemaal lekkere dingetjes hebben, maar als je in de supermarkt bent dan, en je wil brood, dan ligt het ook voor het grijpen. Hè?
1: Zo is het maar net. De keuze is reuze. Laat het ons weten, hè, op de app van RTV Utrecht of reageer even op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Want Aart die gaat er vanavond over doorpraten.
4: Goed.
1: Dan Studio 60's.
4: Ja, op je boterham zo meteen. De jaren 60. We gaan deze draaien. Het wordt wel weer een goed gevulde boterham, hoor. Straks goed belegde, dik belegde boterham met een uurtje jaren 60. En allemaal veel leuke liedjes zitten er weer in vandaag. Krentjes uit de pap hebben we erbij. De krant van toen. En dan moet je voorstellen dat er in Nederland nog niet eens 1 miljoen televisietoestellen zijn. Wel een ander, iets lager getal wat ik hier in de krant zie staan. Dat is ook een bijzonder momentje wat even in de krant terecht kwam. Dat zal ik straks gaan vertellen. Ander nieuws ook van die 22e juli. Het was in ieder geval het begin van de jaren 60. Kun je ongeveer wel een voorstelling bij maken. Okay. De Beatles zijn er ook weer bij vandaag. En we hebben een jarige gisteren, Cat Stevens. En vandaag is Mireille Mathieu jarig. Zij is 80 jaar geworden. 80, prachtig 80, zeggen we dan.
1: Van Together We Strong met Patrick Duffy van Dallas.
4: Maar dat was niet in de jaren 60. Nee. Ze verzong al veel eerder. 2 van haar nummers. Een Duitse en een Franse. Dus ook een chanson zit erbij uit de jaren 60. Bij het mag kiezen straks. En ook nog een eerbetoon aan Freddie Cannon, die is overleden.
1: Ah, nou, dat wordt weer een mooi programma. Blijf lekker luisteren. Geniet van de radio hier. Heel veel plezier bij Edwin. En dit zijn de Time Bandits. Dag!

0: jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen. Want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
8: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
9: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
11: De zomer vier je bij ons.
5: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Vanuit Australië. 60 jaar geleden opgenomen. Het heeft de tand destijds met gemak doorstaan ook, hè? Deze Easy Beats Friday on My Mind.
1: Studio 60's.
0: En overmorgen dan is het alweer zover. Maar dan is er geen Studio 60's. Dus gelukkig is het pas woensdag. Dus zijn we er weer een uurtje met nostalgie tussen 2 en 3. Ik ben Edwin en voor mij hier de krant. Ook van een vrijdag ergens in de jaren 60 met op de voorpagina een lachende koningin Juliana. Wat ze aan het doen is, zal ik zo vertellen. Ook een nieuw record aantal tv-toestellen in Nederland is onder meer te lezen. Zometeen dus meer nieuws. En verder straks ook weer de jukebox met vandaag een jarige Mireille Mathieu. Net als gisteren hadden we Cat Stevens. En Mireille is 80 geworden. Straks twee van haar liedjes waar je uit kunt kiezen. Radio in zwart-wit, muziek in mono. De Beatles ook in het zwart vandaag. En de Motion zijn, dat is dan weer Haagse beat. Bekende was dit van de Four Tops, die zei het een opnieuw opname. En van, ook van Nederlandse makelij, deze van Boudewijn de Groot.

Over die man die op zoek gaat naar een beter leven. Terechtkomt in New York, maar ook daar te maken krijgt met desillusie en hardheid. Zo kan het gaan, hè? De boxer Simon & Garfunkel was nog net in de jaren 60 dat deze werd opgenomen. Dus die kunnen we mooi ook gebruiken hier in Studio 60. Ik ben even in het krantenarchief weer gedoken. 22 juli 1960, toen waren de 60's nog heel erg jong. Dat was toen ook een vrijdag, net als het liedje van net van The Easy Beat. Maar dit was 1960, wat ik hier dus voor mijn neus heb. Een heel oud Utrecht Nieuwsblad. En de voorpagina een glimlachende koningin Juliana. Want ze heeft namelijk een bezoek gebracht aan de Floriade. Die momenteel wordt gehouden in Rotterdam is dat. En ook daarbij behorende beeldenexpositie van het museum Boijmans van Beuningen. En de koningin die bleef ongeveer 2 uurtjes en bezocht ook nog het rosarium. En het paviljoentje van Churchill, dat ook dus te zien is daar. Nog dit jaar zullen de grondaankopen worden gedaan voor Nederlands eerste klaverblad. En wel het verkeersplein Oude Rijn te Utrecht. Een nieuwe vergrote gedaante dus. Het klaverblad dat op een klavertje 4 lijkt, krijgt een afmeting van 800 bij 800 meter. Dat is even groot als de halve binnenstad van Utrecht overigens, binnen de singels. Dit is de oplossing voor Oude Rijn, want de verkeersstroom wordt steeds dikker en kost 10 miljoen gulden. Het komt voor het grootste deel op Utrechts grondgebied te liggen. Maar een deel neemt ook een stuk van de gemeente Vleuten de Meren in beslag. En in 1963 moet het ongeveer klaar zijn allemaal. Dit is een hele leuke foto. Dit speelt zich af in Leusden. Ook dat zie ik hier in het Utrechts Nieuwsblad. De hond van de heer A.C. de Witte uit Leusden, die gisteravond in het Julianapark over een heg sprong. En dat was tijdens de politiehondendemonstratie al daar. En de hond die toonde zijn speciaal opgeleide soortgenoten hoe deze heg dan te nemen in een vliegende sprong. Actiefoto. Het was een van de 21 onderdelen van het programma dat de afdeling Utrecht van de Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging samenstelde ter gelegenheid van zijn 50-jarig bestaan. Dit is ook een mooie foto van de 14-jarige Reitsen van der Linden met paard, die de hoofdrol gaat spelen in de nieuwe film van Fons Rademaker. Dat is de film Het Mes, met zeer jeugdige filmsterren overigens. En daarin moet deze Reitsen paard rijden. En daarom krijgt hij nu paardrijlessen in de Amsterdamse manege. Tot slot nog even een heugelijk momentje gisteren voor de televisie. Want het 700.000ste toestel in Nederland werd aangemeld. De eerste helft van dit jaar werden er ruim 106.000 ontvangers geregistreerd bij de dienst Kijk- en Luistergelden. 3 jaar geleden, in 1957, waren het er nog maar 200.000. Dus we gaan op weg naar de miljoen. Maar dit is de radio, 66 jaar geleden in de hitparade. Deze van Jimmy Jones.

0: Love Affair is dat in One Road. En wij weten de weg wel te vinden naar Liverpool, hoor.
1: Ladies and gentlemen, the Beatles.
2: Beatles beste.
0: Ook vandaag weer een bijdrage van John, Paul, George en Ringo. En ik heb de LP Beatles for Sale even uit de platenkast gehaald. Muziek in mineur. Over iemand die niet meer terug zal keren. Eentje dus met een rauw randje. Aardig detail is nog even dat Paul en John samen tegelijk zingen in de Abbey Road Studio in dezelfde microfoon. En de opening op gitaar verzorgd door George Harrison.

0: in a stupid ass way.
1: Scott Walker was dat van de Walker Brothers, maar deze keer in zijn eentje. In de voetsporen van Jacques Brel en Jackie was dat. En zometeen het tweede half uurtje van Studio 60's met onder andere straks Boudewijn de Groot, we hebben Cliff Richard. En de jukebox vandaag met de jarige Mireille Mathieu. En het nieuws komt eraan met Annemarie zometeen. Heb ik nog even tijd voor de motions? Dan weer in de voetsporen van de Four Tops. En zo werd het dus gewoon ook een Nederlandse hit, The Same Old Song.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterrenslot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Het nieuws van 3:30 met Annemarie de Wit. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
7: Jij begint even met nieuws uit de rechtbank.
8: Ja, de man die in januari vorig jaar een 76-jarige vrouw doodstak in Den Dolder moet 8 jaar de cel in en ook krijgt hij tbs met dwangverpleging. Tijdens het steekincident was de 29-jarige man patiënt van een forensisch-psychiatrische kliniek in Den Dolder. Hij heeft de vrouw, een toevallige voorbijganger, met meerdere messteken om het leven gebracht. Volgens de rechtbank had de verdachte het plan om iemand te doden. Zo vond de politie meerdere zoekopdrachten in zijn telefoon die daarmee te maken hadden. Vervolgens kocht hij een mes dat hij buiten verstopte. De rechtbank spreekt daarom van een weloverwogen plan. En vanwege de ernst van het feit pakt de straf hoger uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die was 6 jaar. Er mag niet meer naar gas gezocht worden in een groot deel rond Utrecht. De Raad van State heeft besloten de vergunning daarvoor in te trekken. Verschillende actiegroepen, gemeentes en de provincie Utrecht hadden een zaak aangespannen. Ze wilden voorkomen dat het bedrijf Vermilion nog naar gas kon zoeken in het grote gebied tussen Meidrecht en Den Bosch. Het gebied had in 2021 het bedrijf had in 2021 een verlenging gekregen van de vergunning daarvoor. Maar de Raad van State zegt dat die niet geldig is, omdat die toen ook al 2 jaar was verlopen. Er mag nog wel naar gas worden gezocht bij Papekop, dat is in de buurt van Woerden. Een record aantal gemeenten is nog steeds niet klaar met de formatie. En de Bild staat in die lijst. Volgens Binnenlands Bestuur zijn er 16 gemeenten in Nederland die nog steeds geen bestuur hebben. En vanwege de zomervakantie gaan die meer dan 150 dagen over die formatie doen. Ja, begin juni klapte de formatie in de Bild. En oud-NSC Tweede Kamerlid Sander van Waveren is daarna aangesteld om de partijen weer op één lijn te krijgen. Het formatierecord is in 2022 gevestigd door Vlieland. Daar duurde die toen maar liefst 229 dagen. Nou, om dat record te breken moet de formatie in de Bild nog wel tot 3 november duren. En de N225 bij Elst is weer open na een hevige brand. Door die brand in een huis dat dicht op de weg staat, was de weg urenlang afgesloten. Maar nu kan het verkeer er dus weer door. De brand ontstond in de bijkeuken van een woning en een deel van het huis moest gesloopt worden om de brand te blussen. En ook het dak van het huis is flink beschadigd door het vuur. Nou, meer nieuws vind je natuurlijk altijd op de app en site van RTV Utrecht. Het weer dan nog. Het is bewolkt met soms wat regen. De zon komt er maar moeilijk door vandaag. Het is maximaal 20 graden.
7: Dankjewel. Ik heb ook nog wat verkeersinformatie. Want nu staat er weer een file op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Nieuwegein en Woerden. En de vertraging is daar zo'n 20 minuten. Dankjewel, Annemarie.
8: Tot zo.
6: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
12: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
13: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
14: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
13: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: afgeleid door Shadows. Die hadden we gisteren zonder Cliff. Nou, en hier was hij er weer wel bij. Do You Wanna Dance?
1: De benen van de vloer gaan sporen naar de jukebox.
2: Ja, laten we vooral vrolijk wezen. We maken er een rotzootje van, hè?
0: Hey! En we hebben vandaag ook weer een jarige in onze jukebox. Twee hits van een zangeres die geboren werd op 22 juli 1946 in Avignon in Frankrijk. Dus vandaag is ze prachtig 80 geworden. Ze werd bekend omdat Bob Kapsel, maar vooral haar krachtige stemgeluid. Mireille Mathieu, twee van haar liedjes. Dit is vandaag

is wel een talenknobbeltje, want ze zong uiteraard ook in het Engels. Later nog met Patrick Duffy, Together We're Strong. Nou, en vandaag dus in het Frans en in het Duits. Dan uit haar jonge tijd nog, haar zeg maar beginperiode. In de jukebox Hinter den Coulissen van Paris of Ensemble. Dat mag je even laten horen in onze app. Of mailen, als je wil, naar studio@rtvutrecht.nl.

Wij plukken graag nog de vruchten van het verleden. Ook in Studio 60's. Boudewijn de Groot was dat. En als je nog gaat picknicken, neem dan vooral even een parapluutje mee nog vandaag. Want we houden het niet helemaal droog. Zometeen de uitslag van onze jukeboxkeuzes. Vandaag dus tweemaal Mireille Mathieu. Maar eerst gaan we nu naar Duane Eddy. Met vandaag een zangkoor erbij. Dat zijn de Blossoms die meezingen op Dance with the Guitar Man.

gaat niet over een aangenaam briesje, maar over een leuk meisje. In dit geval Windy, heet ze. Association op Radio M Utrecht, Studio 60's. Ja, dit hoesje van deze plaat, ook nog een hele jonge Mireille Mathieu overigens. Vandaag is ze dus 80 jaar geworden. Nog even nagenieten van de Franse dag, zeg maar. Hinter den Coulissen van Paris. Of had je liever Ensemble, daar ging het vandaag om. Nou, die laatste, dat was keuze 1 overigens. Die heeft het toch ruimschoots gewonnen. Met meer dan 90% zelfs. Dus die gaan we maar eventjes helemaal laten horen. Ter ere dus van haar verjaardag. Mireille Mathieu.

begeleid door Les Reed en zijn orkest. En de hele jonge stem dan van Mireille Mathieu. Ensemble vandaag dus de keuze in de jukebox voor haar verjaardag. Herinnert u zich Freddie Cannon nog? Dat is vandaag het slotakkoord van Studio 60's. En dat is dan juist weer een eerbetoon, want hij is niet meer. Deze rock'n'roll zanger uit de Verenigde Staten, die vooral in de jaren 50 al beroemd werd met dit nummer.

die kunnen we niet draaien in Studio 60, want die was net daarvoor. Deze dan weer wel, en die hebben we later nog eens teruggehoord. In een nieuw jasje in de jaren 80 van Matchbox. Hij deed het al in 1960. Buddy Cannon werd 89. Bas, Bas en Diddley.

0: Ja, de latere generaties kennen vooral die van Matchbox dan weer. Maar dit was toch de originele zanger, Freddie Cannon. En een kleine eerbetoon aan hem dus. Krachtig stemgeluid. Telefoonoperator had hij het over. Ook zo'n mooi tijdsbeeld, hè Jos?
1: Wie weet het nog, dat je kon opbellen naar de telefoniste. Dan zeg je, mag ik bellen met België of zoiets?
0: Als je op vakantie was bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Ja, en dan prikte zo'n plugje zo in de muur en dan kreeg je verbinding met een ander land.
1: Zijn we al zo oud?
0: Nou ja, bijna wel, ja. Zometeen hebben we verbinding met jou, na drieën.
1: Zeker.
0: Vooral ook met het verleden. Wat ga je doen?
1: Ik ga naar 1986. En ik vroeg waar je op vakantie was in het jaar 1986. Als ik dat aan jou vraag, 40 jaar geleden. Weet je dat nog?
0: Ik weet nog. Ik was toen in Duitsland. Dat heette Körperich, een klein plaatsje daar. En dan, als je dan naar het zwembad in ging, moest je een badmuts op.
1: Serieus?
0: Ja, hadden ze toen. Ik weet niet of dat nog steeds is in Duitsland.
1: Jij bent een badmuts?
0: Ja, dat had je moeten zien.
1: Badmuts?
0: Het is al 40 jaar geleden.
1: Oh, je,
0: gelukkig.
1: Niet te geloven. Ik heb er ook
0: geen foto's van.
1: Ik heb er ook heel veel hits bij gezet. Vakantiehits toen in 1986. Disco Samba. Alles geprobeerd voor het goede doel. Nou, noem maar op. Ze staan op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. We gaan lekker terug in de tijd.
0: Tot zo.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl, pearl,
4: pearl. Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
11: Casper Meijer met het NOS-journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt. Maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Casper. Even twee files van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch 6 minuten tussen Beest en Knoop in Deil.

0: Uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
1: Dit was een Uittip.
2: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
3: Kom langs bij de Kroon Zonwering, de Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
4: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
5: De zomer vier je bij ons.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu. Goedemiddag.

voor alle luisteraars in Frankrijk. Want die hebben we met de app van RTV Utrecht op je telefoon of tablet of iPad. En dan kun je ons in de hele wereld ontvangen. Hartstikke leuk. Charles Aznavour. Een beetje raampje open. Dit is de Hengeveldstraat. Zon is even aan het opladen. De wind doet het goed vandaag. Het is ook wel eens goed dat alles even lekker wordt doorgewaaid. Ik vond het dus leuk om te vragen, welke vakantie had je in 1986? 40 jaar geleden, weet je het nog? Heb je de foto's nog? Jaap, die zegt bijvoorbeeld, Jos, in 86 gingen wij als familie en schoonfamilie nog één keer met z'n allen naar Scandinavië. Met 3 auto's, 2 caravans en 2 tenten was het 4 weken lang een hele optocht. Met als doel de Noordkaap. Jaap, wat een geweldige vakantie was dat. Waar was je? Laat eens even weten. Stuur een berichtje. Mag ook op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Of de app van RTV Utrecht. En welke hits hadden we?

0: vuur, eindelijk brand. Maak je van de honger de kanariepiet van kant. Barbecue.
1: Barbecue, straks helemaal André van Duin. Laat even wat horen, jongens, gezellig. Let's go.
2: Goedemiddag.
1: Drie platen waar ik niet doorheen ga praten. Ik zie Taylor Swift, Billy Joel en Sammy Davis, Junior.

Sammy Davis Jr. in Beretta, daar kwam dit van. Beretta was een detective. Een Italiaanse, tenminste van afkomst Italiaans. Klein mannetje, pet op. En dan had hij zo'n papegaai altijd op zijn schouder. De zomer vier bij ons. Wij zijn Radio M Utrecht. We vinden het leuk om altijd even terug te gaan in de tijd. En de vraag is, welke vakantie had je 40 jaar geleden? Er wordt gereageerd vooral via de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Dat vind ik hartstikke leuk. Gerard Sterkenburg, die was vooral aan het werk. Die had een drive-in show. En die heette de Muts & Co. Drive-in Show. En hij was de muts, Gerard. Dat vind ik toch leuk om dat te horen van je. Ja, dan heb ik hier Marion. Die reageert vanuit Houten. Die waren met twee dochters. En de tent op een camping in de Périgord. Niet ver van de Dordogne. Dat zal gezellig zijn geweest. Nou Jaap, ik had het er al over. Met drie auto's, twee caravans en twee tenten op pad. Dat zal me wat zijn geweest, zeg. Gerard van Scheppingen, vakantie in Drenthe met de kids bij de Veenkolonie. Daar ben ik volgens mij nog nooit geweest, Gerard. Daar moet ik toch eens heen. Ik ben dit jaar voor het eerst van mijn leven in de Biesbos geweest. En dat is echt een aanrader. Johanna heeft gereageerd. Jos, wat een leuke vraag, zegt ze. In 1986 hadden we voor twee weken een chalet gehuurd in Rimouchon in de Belgische Ardennen. Oh, dat is daar ook zo mooi. Lies Bed zegt, Jos, ik zat als 14-jarige met mijn ouders en broer op de camping in het Friese Oudega bij de Heeg. En dat was toch wel iets bijzonders. Dierbare herinneringen en of ik On My Own wil draaien. En dat is een weemoedig plaatje. Als de vakantie dan weer voorbij is en als je die knappe jongen op de surfplank gewoon niet meer zag. Een beetje stilte verliefd in love. Ja, en dan ben je weer on your own. Ja, als tiener. Dankjewel, Lisbeth Borgers. Patti LaBelle en de stem van de 80's, Michael McDonald.

0: Dion en de Belmans. Het was een jochie van 22 toen hij dit zong. En op, nu is hij 87 en Dion is een geweldige artiest. Volgens mij is hij een beetje ondergewaardeerd altijd in ons land. Leuk dat je naar ons luistert. Wij hebben de lekkerste letter. De letter M. Zometeen het regio nieuws gaat over de dierenambulance. Die heeft het razend druk. Mensen doen hun huisdieren de deur uit. Ja, je gelooft het niet, maar zometeen en meer.
1: M voor elkaar, met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
2: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
1: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: Ja, nu een andere actie. Regio Nieuws, Annemarie de Wit. Annemarie, hallo.
12: Hi.
0: Zometeen de vraag, waarom doen de mensen hun huisdieren de deur uit in de zomer? Ik heb dat nooit begrepen, komen we zo op terug. Eerst brand vannacht bij een studentenhuis aan de Weide Doelen in Utrecht.
12: Ja, en die brand is vanmiddag opnieuw opgeleid. Volgens de brandweer waren er smuulresten achtergebleven achter een boekenkast. Het vuur was snel onder controle. Rond 2:30 vannacht sloegen de vlammen uit het dak vlakbij het ledige erf. De brandweer moest een deel van dat dak slopen om de brand goed te kunnen blussen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Er raakte niemand gewond. De bewoners kunnen alleen voorlopig nog niet naar huis. Volgens de brandweer is het pand onbewoonbaar. De man die in januari vorig jaar een 76-jarige vrouw doodstak in Den Dolder moet 8 jaar de cel in. Ook krijgt hij tbs met dwangverpleging. Tijdens het steekincident was de 29-jarige man een patiënt van een forensisch-psychiatrische kliniek in Den Dolder. Hij heeft de vrouw, een toevallige voorbijganger, met meerdere messteken om het leven gebracht. Volgens de rechtbank had de verdachte het plan om iemand te doden. Zo vond de politie meerdere zoekopdrachten in zijn telefoon die daarmee te maken hadden. Hij kocht ook een mes dat hij buiten verstopte. De rechtbank spreekt daarom van een weloverwogen plan. Vanwege de ernst van het feit pakt de straf hoger uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die was 6 jaar. En zometeen in Utrecht komt thuis bij Aard, vertelt Rix, onze rechtbankverslaggever, meer over deze zaak. Dierenambulances, je zei het al, in de regio hebben het razend druk. De vakantie is nog maar net begonnen en nu al kreeg de dierenambulance zo'n 20 meldingen binnen van gedumpte kittens en konijnen. Een vrijwilliger in Utrecht haalde laatst zelfs een cavia op bij de Maarseveense plassen. Ja, mensen die gaan op vakantie weten niet wat ze met hun huisdier moeten en zetten ze dus op straat, zegt de organisatie. Ja, en daar kunnen de dieren flink ziek worden. In sommige gevallen gaan katten er zelf vandoor, zegt de dierenambulance, omdat ze thuis geen aandacht krijgen als de baasjes op vakantie zijn.
0: Het is toch niet te geloven. Je neemt een dier.
12: Ja.
0: En dan ga je op vakantie en dan, oh, we hebben een dier.
12: Toch wel onhandig, ja.
0: Ik vind het mensonterend.
12: Ja.
0: Het is de mens niet waard.
12: Dieronterend natuurlijk, ja.
0: Maar het is gewoon niet eervol als wij zo met dieren omgaan.
12: Nee.
0: We hadden al de coronakatten en de coronahonden. En
12: die, ja, dat is ook zo.
0: Die werden ook, en het is al jaren...
12: Dat iedereen aan een dier begon en daar dan toch niet zo goed over na had gedacht. Nou, ik heb Moes thuis zitten, een kat. Mm. En dat is zo'n schat, ik kan me niet voorstellen dat je dan zomaar denkt, ik zet hem buiten en dan zoekt hij het maar uit.
0: Ja. Ja,
12: ik kan me niet voorstellen, maar goed, ja, 20 meldingen.
0: Ja, en het is al jarenlang krijgen we de berichten dat er weer een kat aan een boom gebonden is.
12: Dat en soort dingen, konijnen over het hek bij het dierenasiel. Ja.
0: Nou, laten we hopen dat deze dieren goed terechtkomen. En ga eens langs bij een asiel als je een dier wil nemen. Want die moeten toch weer herplaatst worden.
12: Ook een goede oproep inderdaad, ja. Een voetballer uit onze regio maakt een droomtransfer naar FC Barcelona. Het gaat om René van Asten uit Wilnis, die afgelopen seizoen bij de vrouwen van Ajax speelde. De 19-jarige verdediger maakte nog geen jaar geleden haar debuut in de Eredivisie. En ze heeft nu een contract gekregen van meerdere jaren bij FC Barcelona. Ja, van Asten is een van de meest veelbelovende jonge verdedigers in Europa, schrijft de club. Ja, en dat vrouwenteam van de Catalanen is echt een topteam. Want vorig jaar wonnen ze voor de 4e keer in 6 jaar de Vrouwen Champions League. Kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. De zon heeft het moeilijk vandaag. En het is maximaal 20 graden.
0: De zon ligt aan de lader. Hè?
12: Ja, nou eens... inderdaad.
0: Ik vond het zo lekker dat het regende. Ik liep van mijn auto hier naar de studio. En ik vond het, ik ben blijven staan in de regen.
12: Even die douche buiten gepakt, Jos.
0: En je ziet ook de grasvelden die een beetje dor en geel zijn geworden.
12: Die kunnen het allemaal wel gebruiken.
0: Ja, dus kom maar op met die regen.
12: De regendans.
0: Hey, over een uurtje.
12: Tot zo.
0: Hier zijn de files van de ANWB. Ik heb er 2. A2 Utrecht richting het zuiden. Tussen Nieuwegein en Everdingen 5 minuten. En Utrecht en Bos op de A2 tussen Beest en Waardenburg. Die duurt ook 8 minuten. Zometeen heb ik 3 platen uitgezocht. En er is een overeenkomst tussen die platen. Ik vind het heel leuk als je meedoet. En je kunt er nog iets meer winnen ook. Blijf lekker luisteren naar Radio M Utrecht. Dan hebben we zometeen veel meer. Ja. En er is nu eventjes een klein technisch dingetje. We hebben de reclame. En dan nog veel meer. Diana Ross, die staat ook klaar. Ja, we hebben even een klein dingetje.
13: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
14: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
15: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
16: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
17: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
18: Dit was een uittip.
19: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
20: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
19: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

Lekker tingeltangelen, ja! Piano, ik kan ook een beetje piano spelen. Het mag geen naam hebben, maar ik heb toch een beetje... Ja, pom. Ja, stop maar. Dat gaat helemaal nergens over. Hey, doe je mee? Ik weet niet waar je bent. Misschien ben je wel in Spanje op vakantie. Of waar dan ook in de wereld. Je kan ons meenemen op vakantie. Ik blijf het toch zeggen hoor. Via de app van RTV Utrecht. Gratis app kun je op je telefoon zetten. Op je tablet of je iPad of waar dan ook. En dan kun je ons gewoon blijven volgen. De app van RTV Utrecht. Nou, nu het spelletje. De 3 voor 4. Ik heb weer 3 platen. Die heb ik uitgezocht. En er is een overeenkomst tussen die 3 platen. Het kan zijn dat ze 1 onderwerp hebben, alle 3. Het kan zijn een woordje in de titels en een enkele keer ook de namen van de artiesten. De 3 voor 4, hier is nummer 1.

Het is zoiets van, Jos, ik weet het niet toch? Geef mijn portie maar een fikkie. Het kan allebei waar wezen natuurlijk. Hè? Wat is nou die overeenkomst? Als je de platen onder elkaar ziet, dan zie je het meteen. Het gebeurt wel eens dat ik het zelf niet eens weet. Kan je nagaan, want dan heb ik...

0: Ah, is toch jammer dat ik mijn rieten rokje niet aangedaan heb. Dat had ik mooi kunnen doen, hè. De muziek is ernaar. Het zonnetje doet het ook weer een klein beetje hier in Utrechtstad, waar wij wonen, op de Hengeveldstraat. En ik ben aan het bellen. Nummer 3 was dit van de 3 voor 4. Volgens mij is er opgenomen. Hallo.
1: Hoi, met Ria Jansen.
0: Ria, goedemiddag Jos. Hier bij Radio M Utrecht. Waar bel je vandaan, Ria?
1: Uit Hoogland.
0: Hoogland, hoe is daar? Heb je daar de zon weer van de lader gehaald?
1: Nee, nog even niet. Beetje regen, maar eigenlijk prima zo even, toch?
0: Vond jij het ook zo lekker toen het regende?
1: Ja, hè? Lekker is dat.
0: Ik vind het zo fijn voor de grasprietjes en voor de planten, die snakken ernaar, hè?
1: Ja, dat is zo, ja.
0: Heb jij verstand van planten?
1: Nou, niet zo hoor. Een beetje in de tuin. Nou, verder heb ik niet zoveel verstand ervan.
0: Dus jij bent altijd als ons radiohovenier bij aard tussen 5 en 7 te horen. Ben jij aan de radio gekluisterd voor tips?
1: Ja, ik vind het zeker leuk. Die tips, ja.
0: Wat is jouw mooiste plant?
1: Ja, de hortensia.
0: Okay.
1: Daar heb ik er verschillende van. Dus dat is wel, en dat zijn dankbare planten natuurlijk.
0: Dus je hebt eigenlijk wel verstand van hortensia's?
1: Nou ja. Ja, het is ook zo goed. Ja.
0: Zo is dat, ja. Zeker. Waar word jij nou blij van, Ria?
1: Waar word ik blij van? Nou, van mijn kleinzoon die ze nu een paar dagen logeren. Daar word ik blij van.
0: Hoe heet die?
1: Jason.
0: Hallo Jason.
2: Hallo.
0: Ah, hoe is het bij oma?
2: Leuk.
0: Wat is het allerleukste dat je vandaag met oma hebt gedaan?
2: Naar de zandsculpturen in Garderen.
0: De zandsculpturen, dat is wel heel mooi. Heb je meteen een tip? Jason, dankjewel man. En straks lekker eten samen. Oh, wat leuk. Ik heb ook zoveel bij mijn oma gelogeerd. Ze is al heel lang niet meer. Maar ik heb er zulke mooie herinneringen aan. Het is onbetaalbaar.
1: Ja.
0: Zeg, Ria, het spelletje de 3 voor 4. Wat is je overeenkomst? Wat heb je eruit kunnen halen?
1: Ja, ik dacht Coco. Coconut, Coco. Ja.
0: We hadden in het begin Mr. President met Coco Jumbo.
1: Ja.
0: Daarna hadden we uit de jaren 70 Coco van de Sweet. En we hadden als derde...
1: Ja, ik denk die groep, dat die Hupplepup en de Coconuts...
0: Ja, Kit Creole en de Coconuts. Ja, goed. Ja, helemaal goed. Ria, je maakt kans op een safarivaart met z'n tweeën op het blauwe beverschip. Ja, ik weet niet of je het wordt, want er is er één dagwinnaar bij aard. Straks wordt de winnaar bekendgemaakt. En is er nog iets dat je in je hoofd hebt dat je bij ons wil winnen?
1: Heb ik nog iets? Nou... Nee, ja.
0: Ik heb bijvoorbeeld het koeltasje, rugtas, notitieboekje, puzzelboekje of de shopper.
1: Oh, de shopper.
0: Stuur ik die op. Hey, Ria en Jason, fijne dag daar in Hoogland, hè, samen. Ja, dankjewel.

0: Dank je, Ilse. Straks hebben wij Fleetwood Mac. En ik hoop dat je straks meezingt met Go Your Own Way. Straks hier op deze zender na het NOS-journaal. Blijf lekker luisteren.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug en raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Op de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank. Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Casper. Er staat een lijst files hier. Het valt nog erg mee, het is vakantie, is te merken ook. Er zijn de files van 10 minuten of langer in de regio Utrecht. A2 Utrecht Den Bosch, 12 minuten tussen Beest en Zaltbommel. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en de Meren. 23 minuten, oorzaak is een ongeluk. En ze hebben de linkerrijstrook dicht gedaan. A12 Arnhem-Utrecht tussen Knoopert Lunette en Knoopert Oude Rijn. Daar 11 minuten. Philo Wells, Fleetwood Mac en nog veel meer bij de zender met de lekkerste letter.
9: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur.
10: Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
12: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
13: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
14: De zomer vier je bij ons.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

0: Ja, dat is een heel vrolijk plaatje van een meisje dat het uitmaakt. Dat geloof je toch niet? Viola Wales bij Radio M Utrecht. Het is zomer en overal in de wereld kun je ons blijven ontvangen. Ook op vakantie via de app van RTV Utrecht. En we vinden het ook leuk om over vakanties te praten. Gelukkig hebben we de foto's nog. Anneke, hallo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar bel jij vandaan, Anneke?
1: Het Baren.
0: Baren. Het zonnetje gaat daar ook weer schijnen, hè?
1: Ja, hij gaat nou net even weg.
0: Ja, hij is aan het opladen, maar dat komt allemaal goed straks.
1: Ja, precies. Zeg, ik wacht erop.
0: Ik heb het over 1986, 40 jaar geleden. Toen ging jij voor het eerst vliegen. Hoe voelde dat?
1: Nou, ja, dat was eventjes spannend natuurlijk. Hè. Je bent jong en je gaat in een vliegtuig. Ja. We waren altijd met mijn ouders met de caravan weg geweest. Mm-hmm. En toen gingen we voor het eerst vliegen. Maar een hele ervaring.
0: En ging je met je ouders, met je familie, met je vriendje?
1: Nee, met mijn man.
0: Oké. Okay. En dat was, was het ook eng? Toen ging je...
1: Je bent hartstikke gespannen, want je weet niet wat het in het viel. En er kwamen ook nog een beetje slecht weer, turbulentie terecht. Dus het was eventjes even je billen knijpen.
0: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. En hoe was de vakantie? Want je ging naar Portugal, toch?
1: Ja, naar Portimão in Algarve.
0: Oké.
1: Ja, het was een geweldige tijd.
0: Ik zei
1: we zijn er nog een paar keer terug geweest en later zijn we veel naar Gran Canaria gegaan.
0: Oh ja, ik hoor van mensen die naar Portugal gaan, die gaan er altijd weer naar terug. Ik ben er nog nooit geweest.
1: Ja, een prachtig land.
0: Oké.
1: Echt prachtig daar.
0: Oké.
1: Maar het werd veel te duur, dus dan wijk je uit naar goedkopere dingen.
0: Gelukkig hebben we de foto's nog.
1: Precies.
0: Anneke,
1: precies.
0: Dankjewel. Bedankt voor
1: die...

0: Fool's Garden. Dit is Radio M Utrecht. Straks in het regionieuws hoorden we dat de dierenambulances, dierenopvangplekken in de provincie Utrecht, hebben het druk omdat dieren aan de kant worden gezet. Het is nog steeds zo. Veel mensen gaan op vakantie en dan denken, hé, we hebben een hond, weg ermee. Vroeger dan werden ze aan bomen gebonden. Dat wordt misschien nog wel gedaan. Ze worden gewoon losgelaten en aan hun lot overgelaten. Ik vind het mensonterend om te doen. Vooral dieronterend. Maar het is niet eervol als de mens dat doet. Zo is het toch, Anneke?
1: Ja, dat is, het is echt verschrikkelijk. Dan ben je gewoon geen dieren waard.
0: Ik vind dat eigenlijk ook. Jij hebt me geappt dat jullie hebben een kater, die heet Bram.
1: Ja,
0: en, daar heb je, en als jullie op vakantie gaan, heb je wat geregeld voor Bram, hè?
1: Ja, ja. Wij gaan 3 keer per jaar gaan we op vakantie, 2 weken. En wij, mijn schoonzusje komt hier uit Amsterdam. Die komt naar Meidrecht toe. Die is met haar hond hier en die zorgt 2 weken voor Bram. En wij hebben gewoon sinds heel slechte been, dus we hebben een scoop bij Wilvoorde gekocht.
0: Echt waar?
1: Dus ze, ja, echt waar. Ja, ze toert bij ons gewoon door het dorp heen met de scoopmobiel. En ze zorgt heel goed voor Bram. En zelfs voor de buurkatten, want zelfs Bente komt binnenstappen.
0: Wauw.
1: Dus ja, en dat is ons heel veel waard.
0: En Bram is dan weer happy en lekker volgevreten als jullie weer in de tijd komen.
1: Hij krijgt alles. Hij krijgt echt alles. Maar hij is ook weer heel blij als we thuis zijn.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Helemaal geweldig. Ik weet nog, als jongen, toen ik nog thuis woonde, hadden wij een hond. En dan gingen we wel eens ergens heen waar geen honden mochten. En dan moest ik weet niet waarom ik dat moest doen, moest ik de hond naar een pension brengen, een hondenpension. Oh. En dan kwamen we na een paar weken de hond weer ophalen. Dan was hij broodmager, hij had niet gegeten.
1: Nee, maar ik weet je, ik heb het ooit één keertje gedaan, toen woonde ik nog in Leiden-Dorp. En nee, het beviel mij helemaal. Trouwens, de katten niet, maar het beviel mij ook niet. Dus nee. We hebben sinds dat wij katten hebben, en ik heb altijd katten gehad,
0: ja,
1: hebben we altijd oppas in huis.
0: Nou, ik vind het hartstikke mooi. Ik vind het echt waar. Ik vind het lovenswaardig. En ik heb overigens over onze hond Buffy toen heb ik gezegd, gaan jullie maar op vakantie. Ik blijf voor de hond zorgen.
1: Ja,
0: heb
1: ik
0: ook
1: zou
0: gedaan.
1: Inderdaad thuis blijven, ja, als ik geen goede, ja, oppas van mijn kat heb.
0: Waar is Bram ergens?
1: Hij zit nu voor me. Die, ja, zit echt voor me. Hij zit zich te poetsen.
0: Oh.
1: En het is een kat. Hij komt bij mijn zoon vandaan. Hij is 13 jaar. Hij is net zo oud. Tenminste, zolang ik getrouwd ben met Josse is hij, ja, hier.
0: Nou, eventjes een plaatje voor Bram.
1: Ja,
0: komt
1: dankjewel. Hij,
0: hoor. Daar komt hij. Momentje, ja, hoor. Komt hij nu? Als het goed is, gaat hij zingen even voor Bram. Miauw, miauw, miauw.

Rosanne is gewoon polyamoreus, zo is het. Radio M Utrecht voor Evert-Jan op vakantie aan de Algarve. Jongens, hartstikke leuk. En deze is speciaal voor jullie.

0: Ja, dan ben je op vakantie in de Algarve en dan luister je gewoon naar ons. Dat vind ik zo leuk. Ja, Radio M Utrecht en via de app van RTV Utrecht kun je ons gewoon overal blijven volgen. Het is 16:30. Zometeen het regionieuws. Daarin de waarschuwing dat er vaker ingebroken wordt in auto's in Houten. En waarom? Nou, we hebben een mogelijke oorzaak aan het licht. Zometeen.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan, want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: Tijd voor de regionieuws van 16:30. Annemarie, hallo.
8: Hoi.
0: Er zijn meerdere onderwerpen, maar we beginnen met een duik. Een advies voor mensen die een duik willen nemen.
8: Ja, en dan kun je beter niet gaan zwemmen in de Hollandse IJssel tussen Nieuwegein en Gouda. Waterschap de Stichtse Rijnlanden waarschuwt dat de stroming sterker is dan normaal. En daarom kan zwemmen in het water dat ook door Montfoort, Oudewater en IJsselstein loopt gevaarlijk zijn. De sterke stroming komt door de lage waterstand en de maatregelen die het waterschap daarvoor neemt. Sowieso is de rivier geen officieel zwemwater.
0: Dus eigenlijk mag je er niet zwemmen?
8: Nee.
0: Oké. Okay.
8: Maar ja, dat gebeurt natuurlijk op heel veel plekken waar het eigenlijk niet mag.
0: Ja.
8: En hier zeggen ze nu, kan je het nu echt beter niet doen.
0: Je ziet ze overal...
8: Geen
0: bommetje, hè? Geen bommetje. Ja.
8: Ga ik door naar het volgende. De man die begin vorig jaar een vrouw van 76 doodstak in Den Dolder moet 8 jaar de cel in. Ook krijgt hij tbs met dwangverpleging. Het gebeurde in een woonwijk in Den Dolder. De dader, Mert P., was patiënt van een forensisch-psychiatrische kliniek, iets verderop. De bewuste dag liep hij over straat en stak de vrouw uit het niets meerdere keren met een mes. Ze overleed ter plekke. Volgens de rechtbank had de verdachte het plan om iemand te doden, vertelt verslaggever Riks Ozinga.
9: Met P. handelde onder invloed van een ernstige psychotische stoornis. Maar hij was zich wel enigszins bewust van wat hij deed. Hij kocht weken van tevoren een mes en zocht op internet naar wat voor straf je krijgt voor het doden van iemand. Hij koos ook bewust voor een oude slachtoffer, omdat hij niet meer zo lang te leven zou hebben. Toen hij op 2 januari vorig jaar in Den Dolder met het mes op pad ging, liet hij eerst wat jongere mensen voorbij gaan. En toen hij de 76-jarige vrouw in het vizier kreeg, bleef hij 8 seconden staan, ging achter haar aan en viel haar aan met het mes.
8: Ja, volgens de rechtbank was er dus sprake van een weloverwogen plan. En vanwege de ernst van het feit pakte de straf hoger uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Die was 6 jaar. De brand bij het studentenhuis aan de Weide Doelen in Utrecht is vanmiddag opnieuw opgeleid. Volgens de brandweer waren er smulresten achtergebleven achter een boekenkast. Het vuur was wel snel weer onder controle. Rond 2:30 vannacht sloegen de vlammen uit het dak vlakbij het ledig erf. En de brandweer moest een deel van dat dak slopen om de brand goed te kunnen blussen. Hoe die brand is ontstaan is nog niet bekend. Er raakte niemand gewond. De bewoners kunnen voorlopig nog niet naar huis, want volgens de brandweer is het pand onbewoonbaar. Het aantal woninginbraken in Houten is flink gestegen. In de eerste helft van dit jaar werd 37 keer ingebroken, tegenover 8 inbraken in dezelfde periode vorig jaar. Ja, dat blijkt uit nieuwe veiligheidscijfers van de gemeente. Er zijn ook meer fietsendiefstallen. Wel is daar dan een verschuiving zichtbaar. Want tegenwoordig worden er vaker accu's van elektrische fietsen gestolen dan de fietsen zelf. Nou, ook het aantal autokraken neemt toe in Houten. En volgens de gemeente gaat het dan vooral om zakelijke slachtoffers. Want nog te veel mensen zouden waardevolle spullen zoals laptops in de auto laten liggen.
0: Ja, gisteren hebben we het uitgebreid erover gehad. Hè. Woninginbraken, hoe kun je de inbrekers te laten geloven dat je niet op vakantie bent. En als je het na wil lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht, hebben luisteraars hele goede tips gegeven.
8: Heel veel tips, ja, dat is top inderdaad. Het weer dan nog. Het is bewolkt met soms wat regen en maximaal 20 graden. Vanavond wordt het droog en dan krijgen we morgen bewolking. Later in de middag wat zon en zo'n 21 graden.
0: Dankjewel Annemarie. En over een half uurtje de update.
8: Ben ik er weer.
0: Dankjewel. Hier zijn de files gemeld door de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos 11 minuten tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen. A12 Utrecht Arnhem tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg 7 minuten. Kapotte auto. A12 Arnhem Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn 23 minuten. Door een ongeluk, de weg is daar weer vrij. A27 Utrecht Almere tussen Hilversum en Huizen 12 minuten. A27 Utrecht Gorkum 10 minuten tussen knooppunt Rijnsweert. Na de A28 Amersfoort. Nou, sterkte bij die files. We hebben muziek om je lekker bij te genieten. Lekker meezingen. Gerard Joling straks om mee te blaren en de T-set eerst.
10: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
11: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
13: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeel. Weken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
14: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
15: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
14: Goedemiddag, met Jos van Meerden.

0: Peter Tettero, ja, met die blonde krullen, T-Set, 1969, het was een wereldhit, hè. Nummer 3 in Australië, nummer 3 in België, Canada nummer 3, Zuid-Afrika nummer 1, in Amerika nummer 5, Zwitserland nummer 5, en bij ons, wat denk je, Aard?
1: Nummer 5.
0: Nummer 6 geworden.
1: Oeh.
0: In Nederland is het maar 6 geworden. Kan je nagaan. Maar leuk om weer te horen bij Radio M. Utrecht, nou Aartje, bent aangeschoven. Hartstikke leuk. Zwart t-shirt aan, warme koptelefoon. Straks weer Utrecht komt thuis. Een goed onderwerp waarop geweldig wordt gereageerd. Dat gaat over ons dagelijks brood.
1: Ja, het dagelijks brood. Dat wij kennelijk steeds minder vaak bij de ambachtelijke bakker halen. De ambachtelijke bakkers hebben het moeilijk.
0: Oh.
1: Dat is natuurlijk ook omdat veel mensen denken, ja, als ik toch in de supermarkt ben, dan pik ik daar even mijn brood mee.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ben eigenlijk benieuwd, waar haal jij je brood? Ga je nog naar die ouderwetse ambachtelijke bakker? Mm-hmm. Of denk je, nou, ik doe lekker makkelijk en ik haal het bij de supermarkt, waar ze ook vaak prima brood hebben. Waar ga jij je brood halen?
0: Nou, niet bij de supermarkt. Ik verdraag niet zo goed brood. Zeker niet van de supermarkt. Er zit veel te veel gist door, heb ik gehoord. Ik haal het bij de warme bakker en dan haal ik deze brood. En dat gaat veel beter bij mij.
1: Ah,
0: ja.
1: Kijk.
0: Ja.
1: Ja, wij hebben elke woensdag markt in ons dorp. Dan komt er een een bakker uit Spakenburg gereden.
0: Oh, met die gele auto's?
1: Die, ja.
0: Ja.
1: En daar haal ik het eigenlijk meestal. Dan gaat een deel in de vriezer en het andere eten we gelijk op. En stiekem, als mijn vrouw niet thuis is, ik denk dat ze nu niet luistert, haal ik altijd even een saucijzenbroodje. Gewoon lekker voor de lekker even.
0: Waarom mag ze dat niet weten?
1: Ja, ik zie, je snoept al zoveel.
0: Je komt wel eens snoepend binnen. Dat heeft ze nu ook gehoord misschien.
1: Ja.
0: Okay, dus ja, hoe eet je brood? Je hebt zoveel brood. Ik denk als je nu warme bakker bent, je moet zoveel soorten brood in je schappen hebben liggen.
1: Ja, je krijgt er keuzestress van.
0: Ja.
1: Maar goed, waar haal jij je brood? Dat is eigenlijk de vraag. Daar gaat het over. En verder is onze rechtbankverslaggever Rix Ozinga bij mij in de studio. Het was al in het nieuws natuurlijk ook bij jou. Vandaag is de straf bekend geworden tegen de man die in Den Dolder een vrouw doodstak. Januari vorig jaar. Nou, er zijn veel vragen over te stellen.
0: Ja.
1: Rix gaat ze allemaal beantwoorden.
0: Oké, dan.

0: Hebben wij nooit last van, hoor. Nee, wij zijn nooit verdwaald in de muziek. Nee, helemaal niet. We weten altijd onze weg te vinden. Leuk dat je naar ons luistert, een zender met de lekkerste letter. Wij zijn Radio M Utrecht. En ik vroeg, wat deed jij op vakantie? 40 jaar geleden, 1986. Nou, er komen leuke reacties binnen te lezen op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. En Pascal Groven heeft me geappt. Pascal, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jos.
0: In 1986 waren jullie net verhuisd. Had dat invloed op de vakantie?
1: Een beetje wel, want verhuizen kost best wel veel geld. Mm-hmm. We verhuisden in januari.
0: Ja.
1: En dan denk je, wat gaan we doen? En dan toch maar met de tent eenvoudig...

0: Texel.
1: Maar dat is toch een prachtig eiland?
0: Het is geweldig. We zijn er 50 jaar achter elkaar geweest, zo ongeveer.
1: Wow.
0: Ja, want mijn man kwam daar als kind al met zijn ouders. En toen dachten we, ja, je hebt zon, zee, strand. Wat wil je nog meer?
1: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Dat is prachtig. En nou ja, je gaat met de veerboot en de vakantie is begonnen.
0: Ja.
1: Ja, hoe zag jij eruit in 1986, net als nu?
0: Nee, ik was een heel wat kilootjes lichter. Ik was best wel heel dun, maatje 36. En ja, gewoon. Ik was best wel slank. Ik had een beetje honingblond haar, half lang.
1: Okay.
0: Ja, en je liet daar natuurlijk veel in je bikini. Gewoon spijkerbroeken bij je truitjes. En blond haar, ik sproeten. Dus ja, eigenlijk een beetje zoals elke jonge meid, geloof ik, in die tijd.
1: Ja, en dan hebben we het over 40 jaar geleden. Dan zag je nog heel veel. Vrouwen topless.
0: Zeker, dat hebben we ook gedaan. Jazeker. Ja hoor.
1: Maar dat is helemaal uit. Volgens mij mag het gewoon wel, toch?
0: Het mag wel. Ik vind het ook wel jammer dat het niet echt meer wordt gewaardeerd. Is een groot woord. Maar wat mij betreft moet iedereen daar toch wel vrij in zijn. Mits je natuurlijk wel een beetje om je heen kijkt dat het ook weer niet te is. Maar op het strand vind ik moet het kunnen. Ja, zeker.
1: Je zegt het wordt niet meer gewaardeerd. Nou, speak voor jezelf.
0: Nou ja, ik begrijp wat ik bedoel. Inmiddels is de maatschappij veranderd, waardoor we wat burgerlijker zijn geworden, vind ik.
1: Ja, we zijn preutser als toen. En,
0: ja, zeker.
1: En dat is in bepaalde gevallen misschien wel goed dat we nog eens even naar onszelf hebben gekeken. Maar ik vond dat egaal bruin worden is ook wel lekker, hè?
0: Ja. Ja, en toen gebruikte gewoon nog olijfolie met een drupje jodium erin. Want daarmee bakte je wat meer.
1: Ja, nou hartstikke leuk. Dit weekend gaat onze Edwin nog verder in het jaar 1986. Misschien weet je het toch.

0: brandweercommandant. Ah, nee. Ik spijt me, maar ik heb het huis niet kunnen redden.
1: Oh nee?
0: Alles is verbrand.
1: Wat,
0: op één ding na.
1: Wat heeft u kunnen redden?
0: De barbecue.
2: Oh jongens, in vuur en vlam. Hartstikke leuk, André. Ja, het blijft natuurlijk fantastisch met al die stemmetjes. Wat een lekker spaghetti uitlaatje is dat. Ja. Nou, hij is helemaal klaar voor de aard.
3: Ja.
2: Zijn bril op zijn hoofd. Dat is imago, hè? Zo'n bril op je hoofd, of niet?
3: Dat is geen imago, dat is gewoon praktisch.
2: Dat is gewoon praktisch, dat is makkelijk. En dan ben je naar je bril aan het zoeken, denk ik. Blijf lekker luisteren, Aard. Hij presenteert Utrecht van Thuis. En dit programma is mede mogelijk gemaakt door u.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
9: Utrecht. 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan de Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die boven op zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van vijf jaar is lager dan de 10 jaar cel die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Danielle Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels 2 daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait daarbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedemiddag, gezellig dat je erbij bent. Radio M Utrecht en de hoofdpunten van het nieuws. Die weet Annemarie.
11: Een groot deel van de Utrechtse gemeenteraad maakt zich zorgen over de jeugdzorg in de stad. De problemen bij Safe Jeugdbescherming zouden zich opstapelen. Zo blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur dat kwetsbare kinderen illegaal in buitenlandse zorginstellingen zijn geplaatst. En de partijen willen daarover opheldering. Niet zwemmen in de Hollandse IJssel tussen Nieuwegein en Gouda. Dat advies komt van waterschap de Stichtse Rijnlanden. Ja, dat waarschuwt voor een sterkere stroming dan normaal in de rivier. En het heeft alles te maken met de lage waterstand en de maatregelen daarvoor. En de zomervakantie is nog maar net begonnen en nu al kreeg de dierenambulance in Utrecht zo'n 20 meldingen binnen van gedumpte kittens en konijnen. En een vrijwilliger haalde laatst zelfs een cavia op bij de Maarseveense plassen. Ja, mensen gaan op vakantie, weten niet wat ze met hun huisdier moeten doen en zetten ze dus op straat, zegt de organisatie. Nou, zometeen meer daarover en ander nieuws om 17:30.
10: Nu de files, een paar vertragingen vanwege werkzaamheden. A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen 10 minuten op onthoud. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Harmelen een kwartier. Er was daar een ongeluk. A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn ook een kwartier. En de laatste melding komt vanaf de A27 Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes. Daar ben je 20 minuten langer onderweg. Gelukkig hoor je zometeen Matthew Wilder en Barry White.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
15: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
16: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
17: De zomer vier je bij ons.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: het is Matthew Wilder en Break My Stride, Radio M Utrecht. Een hele goede middag.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Ja, het is woensdag 22 juli 2026. De dag dat duidelijk werd dat het aantal woninginbraken in Houten fors is toegenomen. Het aantal aanslagen met explosieven is gelukkig wat afgenomen. Het is ook de dag dat de man die in Den Dolder een vrouw doodstak zijn straf hoorde. Daar zijn best wat vragen over te stellen. En dat ga ik doen aan onze rechtbankverslaggever. Op deze ook historische dag. Want op deze dag in 2006 speelt Dennis Bergkamp zijn afscheidswedstrijd. Oud-spits van onder andere Ajax en Arsenal hangt zijn schoenen aan de wilgen. Maar zijn briljante doelpunten zullen we nooit vergeten.
2: Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!
0: Ja, toen was hij het al een beetje aan het verliezen, Jack van Gelder. Dat was de winnende goal in de kwartfinale van het WK in 1998 tegen Argentinië. Ambachtelijke bakkers hebben het moeilijk. Anna was vanochtend bij zo'n bakkerij. Mijn vraag aan jou, waar haal jij je brood? Bij de bakker of bij de supermarkt? Stuur me een berichtje via de app.

0: Barry White. The first, the last, my everything. Radio M Utrecht. Het is 4:15. De man die in januari vorig jaar een vrouw doodstak in Den Dolder krijgt van de rechter een gevangenisstraf van 8 jaar. En daarnaast krijgt deze 29-jarige Mert P. TBS met dwangverpleging opgelegd. Op 2 januari 2025 stak hij een 76-jarige vrouw dood in de wijk Duivenhorst. Verslaggever Rix Ozinga die heeft die zaak gevolgd. Rix, goedemiddag.
1: Goedemiddag uit.
0: Zometeen praten we over de straf. Toch nog even terug naar die fatale dag. Wat gebeurde daar in Den Dolder?
1: Ja, het is te gruwelijk voor woorden eigenlijk. Het slachtoffer, Willemijn, 76 jaar oud. Notabene vrijwilliger bij de kliniek van Vivoor. Die was die dag even naar de pedicure om 1:00 middags. Daarna ging ze nog even naar de Albert Heijn. Toen op weg naar huis. Ja, en daar kwam ze Mert P. tegen. Die op pad was gegaan met een mes. Doelbewust volgens de rechtbank om iemand om het leven te brengen. Had daar al naar gezocht op internet. Wat voor straf krijg je als je iemand doodt? Had al een aantal weken daarvoor een mes gekocht bij de Action in Den Dolder. En had dat ook, dat bleek uit een notitie op zijn telefoon, verstopt onder een bruggetje, zodat hij het weer terug zou kunnen vinden. Ja, en iemand om het leven zou kunnen brengen.
0: En toen kwam hij Willemijn tegen.
1: Hij zag haar voorbij gaan, ging er achteraan. En terwijl hij aan het videobellen was met een neef van hem, viel hij haar aan met het mes. Die neef die zag toen geen beeld meer, maar hoorde wel wat er allemaal gebeurde. En een getuige, een vrouw die een eentje verderop woonde, hoorde dat ook gebeuren. Hoorde een oude vrouw schreeuwen om hulp, au, au. En ja, goed, het is bekend hoe het is afgelopen. Ze werd met 17 messteken, maar die is om het leven gebracht.
0: Deze Mert P. die zat bij de psychiatrische kliniek Vivoor vanwege eerdere mishandelingen. Waarom mocht hij überhaupt naar buiten?
1: Ja, dat is de grote vraag. Zijn behandelaars dachten kennelijk dat het wel veilig was om hem zo af en toe zelfstandige boodschappen te laten doen. Maar de weduwnaar, de man van Willemijn, ja, die zegt dat klopt van geen kant. Dat deze man gewoon vrij rond mocht lopen. Hij wil dan ook dat onderzocht wordt welke medewerkers dit hebben toegestaan. En of dat echt in de haak is en mogelijk zouden volgens hem dan een strafrechtelijk onderzoek moeten volgen. Daar weten we op dit moment nog niet zo heel veel van, maar het zou nog best eens een staartje kunnen krijgen.
0: Ja. Dan die straf. Hij moet eerst 8 jaar de gevangenis in. Mm-hmm. En daarna krijgt hij dan TBS met dwangverpleging. Dat is een hogere straf dan het Openbaar Ministerie had geëist. Die hadden, meen ik, 6 jaar celstraf geëist. Waarom gaat die rechter hoger zitten?
1: Nou, die gaat hoger zitten omdat hij het een heel ernstig feit vindt. De maatschappij is daar heel erg door geschokt. De rechtbank heeft toen gekeken naar vergelijkbare gruwelijke zaken. Ja, en komt dan tot de conclusie dat er toch iets hogere straf moet volgen. 8 jaar cel. Ja, en waarom niet gelijk in de TBS, vraag je dan misschien af.
0: Ja, want dat is op zich gebruikelijk voor mensen die even in mijn woorden knettergek zijn.
1: Dat klopt, maar ja, ik vertelde net al dat hij heeft gezocht naar wat voor straf je krijgt. Hij heeft van tevoren een mes gekocht, dus hij is toch nog wel bewust geweest van wat hij zou gaan doen. Hij heeft het ook bewust gemunt op oudere mensen. Want zei hij in een verklaring, die hebben niet meer zo lang te leven. Liet ook eerder jongere mensen aan zich voorbij gaan. En ging bewust achter Willemijn aan. Ja, ja, dan ben je dus niet volledig ontoerekeningsvatbaar. Nee. Dan ben je toch nog wel bezig met zo'n daad. En dus eerst een lange gevangenisstraf voordat je de TBS-kliniek ingaat.
0: Ja, en dat betekent inderdaad dus dat je die 8 jaar dat je dan in de gevangenis zit, met je psychische stoornis, niet behandeld wordt.
1: Nee,
0: dan zit je daar.
1: Je wordt niet behandeld, misschien op het eind, bij goed gedrag, dat je dan alvast die behandeling mag beginnen. En hij komt ongetwijfeld in een gevangenis, een penitentiaire inrichting, waar ze ook wel raad weten met mensen met een psychiatrische stoornis.
0: Rix Ozinga, dankjewel.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
3: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

Petula Clark, My Love, Radio M Utrecht. Onze Anne was vanochtend bij een ambachtelijke bakker in Zeist. Maar die ambachtelijke bakkers hebben het moeilijk. Ja, veel mensen kopen hun brood toch makkelijk bij de supermarkt. En daar is het brood ja, voor sommigen ook prima. Dus mijn vraag is eventjes, waar haal jij het liefst jouw brood? Ga je naar de ambachtelijke warme bakker of doe je het lekker makkelijk bij de supermarkt? Winfred, die zegt, ik ga altijd bij een echte bakker. Dus never, nooit dat wat je bij de super als brood kunt kopen. Hij zegt, als je een smaaktest doet, dan proef je het wel, het verschil. Ronald, die haalt zijn brood gewoon thuis, want zijn vrouw bakt zuurdesembrood zelf, dus gezonder kan niet. Ati, die gaat gewoon naar de bakker. En ook Frits doet dat. In Overvecht gaat hij naar de warme bakker. Wat doe jij? Laat het weten en stuur een berichtje naar de RTV Utrecht app.

0: Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. George Michael op Radio M Utrecht. Straks terug naar de basis met André Hazes. En je hoort ook Dolly Parton. En Annemarie met het regionieuws. Zorgen over de jeugdzorg in Utrecht. En mensen dumpen hun huisdieren voor de vakantie. Dat hoor je allemaal zo hier op Radio M Utrecht.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Nieuwe hond?
5: Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
6: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
5: En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Nu bij Dirk. Prinses tonijnstukken. 99 cent. Altijd lekker.
0: 5:30, het regionieuws met Annemarie. Je begint in Utrecht.
9: Ja, een groot deel van de Utrechtse gemeenteraad maakt zich zorgen over de jeugdzorg in de stad. De partijen willen dat de verantwoordelijke wethouder ingrijpt bij Safe Jeugdbescherming. Volgens hen stapelen de signalen dat het daar misgaat zich op. Zo blijkt uit het onderzoek van Nieuwsuur dat kwetsbare kinderen illegaal in buitenlandse zorginstellingen zijn geplaatst. De partijen willen opheldering en na de zomervakantie praat de raad verder over de jeugdzorg. Het aantal woninginbraken in Houten is flink gestegen. In de eerste helft van dit jaar werd 37 keer ingebroken, tegenover 8 inbraken in dezelfde periode vorig jaar. Blijkt allemaal uit nieuwe veiligheidscijfers van de gemeente. Er zijn ook meer fietsendiefstallen. Wel is daar dan weer een verschuiving te zien. Want tegenwoordig worden vaker de accu's van elektrische fietsen gestolen dan de fietsen zelf. Nou, ook het aantal autokraken neemt toe in Houten. Volgens de gemeente gaat het vooral om zakelijke slachtoffers. Want nog te vaak laten mensen hun waardevolle spullen zoals laptops in de auto liggen, zegt de gemeente. Zwem voorlopig niet in de Hollandse IJssel tussen Nieuwegein en Gouda. Dat advies komt van waterschap de Stichtse Rijnlanden. Er staat namelijk een sterkere stroming dan normaal en daardoor kan zwemmen in het water gevaarlijk zijn. De sterke stroming komt doordat de lage waterstand er is en de maatregelen die het waterschap daartegen neemt. Ja, sowieso is de rivier eigenlijk geen officieel zwemwater. Dierenambulances in de regio hebben het razend druk, want de vakantie is nog maar net begonnen en nu al kreeg de dierenambulance zo'n 20 meldingen binnen van gedumpte kittens en konijnen. Ja, een vrijwilliger in Utrecht haalde laatst zelfs een cavia op bij de Maarseveense plassen. Mensen gaan op vakantie, weten niet wat ze met hun huisdier aan moeten en zetten ze dus op straat, zegt de organisatie. Nou, daar kunnen de dieren dan vervolgens flink ziek worden. In sommige gevallen gaan katten er zelf vandoor, zegt de dierenambulance, omdat ze thuis geen aandacht krijgen als de baasjes op vakantie zijn. Kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt met soms wat regen, maximaal 20 graden. Vanavond wordt het droog en dan krijgen we morgen bewolking, later in de middag wat zon en zo'n 21 graden.
4: De files, ik heb er twee met een vertraging van 10 minuten of meer. A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn. Daar 10 minuten op onthoud. En de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes een kwartier vertraging.
7: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
12: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol Verhalen bij Kasteel De Haar.
13: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
14: Dit was een uittip.
15: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
16: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
15: Utrecht komt thuis met

0: Hij meent het. Ja, waar haal jij je brood? Dat is de vraag van vandaag. Naar aanleiding van het nieuws dat ambachtelijke bakkers het moeilijk hebben. Ad stuurt een berichtje. Die zegt, ik koop al jaren mijn brood bij de supermarkt in de Stadspoort. Wel het donkere bruinbrood met veel vezels. Dat vind ik het lekkerst. Peter schrijft, ik haal het brood bij de enige warme bakker in mijn dorp. Hoevelaken is dat? En dat supermarktbrood zit volgens mij vol met hulpstoffen om het zogenaamd langer vers te houden. En Tony die haalt haar brood in de supermarkt. Ze haalt wel alleen maar bolletjes, want ze vindt brood niet lekker. Oké, en dit is Sylvia. Hallo Sylvia.
1: Ja, goedenavond. Of goedemiddag nog aan.
0: Goedemiddag. Ja, jij doet geen van beide, hè?
1: Nee, ik ben ermee gestopt, want het lag alleen maar toch maar oud te worden. En inderdaad, wat de voorganger ook al ergens, wat je aanhaalde, van vol met geur, kleur en smaakstoffen. En ja, dat was niet mijn ding. Maar toen ik nog werkte, bakte mijn man brood in de broodmachine. Maar dat is niet veel beter, want dan haal je ook kant-en-klare pakketten waarvan alles in zit. Ja. En sinds kort ben ik een jaartje eerder met pensioen gegaan en alle tijd. En bak ik mijn eigen zuurdesembrood.
0: Jij bent gewoon de huisbakker geworden.
1: Ik ben de huisbakker geworden. Nou zijn we maar met z'n tweeën, dus ik hoef gelukkig geen bergen brood te bakken. Dus dat is behapbaar, want het is best wel een hele grote klus om dat te doen.
0: Hoeveel tijd ben je nou kwijt met een zuurdesembrood?
1: Nou, ik ben ooit begonnen met een starter, omdat die gist op te kweken, zeg maar, die natuurlijke gist. Nou, als je die eenmaal hebt, dan kan je daar in feite, als je er goed voor zorgt, levenslang mee. Maar als je dan zo'n brood wil bakken, dan haal ik 's morgens het uit de koelkast, dan ververs ik het. En dan 's avonds is het heel mooi aan het rijzen gegaan en aan het bubbelen. Ruikt het ook wat zuurig. En dan ga ik er een deeg van kneden. En dat deeg moet minimaal 10 tot 15 uur rusten.
0: Allemachtig.
1: Dus dan ga ik ook maar naar bed. Dan kan ik ook rusten.
0: Ja.
1: En je moet wat combineren.
0: Ja, nee, dat is heel efficiënt van je.
1: Ja. En de andere dag, dan moet je dat deeg weer niet echt uitrollen, maar je gooit het uit de kom waarin het hebt staan rijzen.
0: Ja.
1: Dan moet je het aan de hoeken trekken, weer vouwen, weer trekken, weer vouwen. En dan staat het weer zo'n 3 tot 5 uur te rijzen. En dan kan je het pas gaan bakken. Dus het heeft ook wel een goede timing nodig. Want anders zou je midden in de nacht moeten bakken.
0: Nou, ik word dus moe bij dit verhaal, zeg. Dat duurt eindeloos.
1: Ja, maar het is zo leuk. En het is zo lekker.
0: Ja.
1: En het is zo gezond. Laten we dat ook voorop stellen. Hè? Want doordat er natuurlijk geen chemische spullen in zitten en geen echte gist.
0: Ja.
1: Is gewoon veel gezonder ook voor de darmen en daardoor ook voor je huid, voor alles.
0: En het lijkt me, de geur van dat brood dat dan door je huis heen trekt, dat lijkt me wel echt heerlijk als dat bakt.
1: Oh, dat is zo lekker. Ja, inderdaad, dat is heel aangenaam.
0: Ja.
1: Ja, het brood zelf, daar moet je wel aan wennen. Want het heet niet voor niks zuur, deze brood. Dus het heeft een beetje een lichte zure smaak.
0: Ja.
1: Ja, het is gewoon, als je eraan gewend bent, heerlijk.
0: Ja, en hoeveel broden bak je dan per week?
1: Nou, wij zijn geen grote broodeters. En dat brood is best wel voedzaam. Veel voedzamer dan een snee bij de supermarkt.
0: Ja.
1: Dus ik bak er eigenlijk 2 per week. Mijn man wil altijd een witte. En ik wil een volkoren met zaden.
0: Ja.
1: En dat combineer ik dan wel op 1 dag, hoor. Want anders ben je de hele week aan het bakken.
0: Nee, ik snap het. Nou, wat leuk. Dus jij komt niet bij de supermarkt, maar ook niet bij de ambachtelijke bakker. Jij bakt het lekker zelf.
1: Ik bak het lekker zelf. Okay. En ook af en toe bak ik er nog eens een uienbrood van. Of kaneelbroodjes.
0: Ja.
1: Of wat
0: hou maar
1: ook.
0: Op, want het water loopt mij in de mond. Sylvia, dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: Fijne avond.
1: Fijne uitzending verder.
0: Ja, gaan we even nog een fijne tip ophalen bij Mira de Kruif. Dag Mira.
2: Goedemiddag.
0: Want jij haalt broodpakketten.
2: Ja, je hebt een app die heet Too Good To Go.
0: Ja.
2: En dat zijn eigenlijk aanbiedingen. Ja, je betaalt er een klein bedrag voor. Het is gevarieerd tussen de 5 en de 9 euro. En dan kan je bijvoorbeeld een broodpakket ophalen of een verrassingspakket. Maar ook bij een gerenommeerde bakkerij. Dus je krijgt echt goed brood.
0: Ja.
2: En heb je een verrassingspakket, dan krijg je vaak brood, krentenbollen, bolletjes, koekjes, gebak. Ja, ik kan het echt aanraden. Ja. En ja, heb je te veel brood? Want wij zijn ook maar met z'n tweeën. Ja, dan vries ik het in. Of het gaat naar de kinderen.
0: Maar waarom gaat dat in de aanbieding, dat brood?
2: Dat is... waarom weet ik niet, want ze halen het gewoon achter de schappen vandaan.
0: Oh ja.
2: Want ik haal een good-to-go pakket op voor €4,49 bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: En naast me staat er iemand die bestelt 2 broden. En het komt uit hetzelfde schap.
0: Ach ja.
2: Ik weet niet waarom het zo goedkoop is.
0: Ja,
2: want het is echt geen oud spul.
0: Nee,
2: het is,
0: too good vers. To go. Vrij vertaald, ja. Te goed om weg te gooien.
2: Ja.
0: En dat is dus een app, die heb je op je telefoon. En dan zie je waar je zo'n broodpakket kan halen.
2: Ja, je geeft aan in welke omgeving je woont en tot waar.
0: Ja.
2: Je kan zeggen van nou, ik werk in Utrecht. Ik haal het in de buurt van het Centraal Station op.
0: Ja.
2: Maar woon je bijvoorbeeld in Amersfoort en je moet s'avonds terug naar Amersfoort, dan kan je ook zeggen, nou, ik ga in Amersfoort wat afhalen. Want er zijn ook, want er zijn ook pakketten die je bij de supermarkt op kan halen.
0: Oh ja.
2: Of bij een Dunkin' Donut. Of je kan het gek niet opnoemen of er is van een aanbieding. Zelfs bloemen.
0: Ja, nou, geweldig. En dan ga je dus toch gewoon, krijg je gewoon brood van de ambachtelijke bakker dus, jij.
2: Klopt, ja.
0: Wauw. Oké, Mira, fijne tip. Dank je wel, hè.
2: Niks te danken, graag gedaan. Fijne uitzending. Daar.

0: Joe Dassin, Les Champs-Élysées. We gaan praten met Rita. Dag Rita.
1: Goedemiddag Aart.
0: Ja, is het zonnetje er überhaupt bij geweest vandaag?
1: Jawel, er zijn wel wat opklaringen geweest. Jawel, de zon kwam er wel af en toe door. Maar het was natuurlijk vooral de dag van de wolkenvelden. De dag, ook de middag in ieder geval, van een opstekend noordwestelijk windje. Af en toe viel er dus een bui, buitje. Als je erin zat, misschien een bui. En ik zag dat bijvoorbeeld Woerden in totaal 3,4 mm had. Montfort 3,2. En Den Dolder 0,8. Kamerik 2,4. Dus het zit allemaal tussen de 0 en de 3,5 ongeveer in aan millimeters. En elke druppel, die telt momenteel. Dus het is toch een beetje meegenomen.
0: Ja, zo is dat. Goed, hoe ziet het er dan uit vanavond en morgen? Ook nog wat regen of niet?
1: Nou, ik denk dat vanavond nog af en toe zo'n lichte bui kan passeren. Maar vannacht en morgen overdag verlopen droog. Wel nog met vrij veel wolkenvelden. Er zit gewoon heel veel bewolking. Zit er boven de Noordzee en ook ten noorden daarvan, zeg maar ten westen van Noorwegen, de Noorse Zee, ligt ook vol met bewolking. En morgen beginnen we denk ik met veel bewolking, maar de zon die weet er wel wat gaten in te branden. En zeker morgenmiddag ook is er bij tijden ruimte voor de zon. Minder wind dan vandaag. Is ook voor veel mensen wel prettig. En ongeveer dezelfde temperaturen. Denk aan zo'n 21 graden ongeveer.
0: Okido. Over een uurtje kijken we eventjes naar de vrijdag en het weekend.
1: Gaan we doen.
0: Met jouw welnemen natuurlijk.
1: Zeker. Okay, helemaal goed. Tot zo.

Justin Timberlake. Zometeen een dikke vakantietip. Als je gewoon lekker in onze eigen provincie Utrecht wil blijven. De Bellamy Brothers komen voorbij. En we hebben nog een mooie prijs weg te geven, hè?

0: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
5: Utrecht. Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een losticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd reden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Goedenavond, je luistert naar Radio M Utrecht. De hoofdpunten van het nieuws uit onze regio. Annemarie.
7: Bij de herdenkingsplek voor de 2 omgekomen jonge vrouwen aan de Westkanaaldijk in Maarsen is gistermiddag een vechtpartij geweest. Daarbij raakten een moeder en haar dochter gewond. De moeder liep onder meer een gebroken neus op, vertelt ze tegen RTV Utrecht. Ja, zondagavond kwamen 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven bij een eenzijdig auto-ongeluk. De Dolomina's gaan demonstreren bij het sprekersevenement in Vinkeveen, waarvoor Ali B. is uitgenodigd. Ze vinden het onbegrijpelijk dat een veroordeelde zedendelinquent een podium krijgt. Ja, morgenavond dan bezoekt de rapper de Harbor Club in Vinkeveen om een praatje te geven over succesvol ondernemen. En de brandweer in Amersfoort heeft vanmiddag een kat uit een ondergrondse container gered. Kinderen hoorden de kat miauwen uit de bak. En brandweerlieden die braken vervolgens de container open. Nou, direct nadat de kat werd bevrijd, sprintte die weg. Dus velen weten helaas niet hoe het met hem gaat. Ja, tot zover voor nu. Om 6:30 meer nieuws.
6: Ja, hij kon nog sprint.
7: Dat in ieder geval wel. Ja, hoe weet ik niet, maar ja. Hij is ergens.
6: Oké. Misschien met de staart tussen de benen.
7: Ja.
6: De files. A12 Utrecht-Den Haag tussen Kanaleneiland en de Meren. Daar heb je 10 minuten vertraging. A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes 5. En de laatste melding komt vanaf de A28 Utrecht-Amersfoort tussen afrit De Bilt en afrit Den Dolder. 5 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto. En daardoor is de rechter rijstrook dicht.
8: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
9: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
11: De zomer vier je bij ons.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Bellamy Brothers, Let Your Love Flow.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Zometeen hoor je Eliza Doolittle, Trini Lopez komt voorbij, Lois Lane. Tot 7 uur. Utrecht komt thuis op deze ja, toch redelijk bewolkte woensdag. Met een paar druppels. Maar dat mag ook wel, hè, want wat is het droog. Veel reacties op onze vraag over waar jij je brood haalt. Dank je wel daarvoor. Ja, de ambachtelijke bakkers hebben het moeilijk. Maar ik zie dat jullie toch veel bij de bakker komen. Kees stuurt een bericht die zegt... Ah, voor mijn groffelkoren ga ik lekker naar de warme bakker... met een lekkere krokante korst die zo heerlijk ontploft in je mond. En Sandra Endenburg die zegt... Ja, wij bakken ons brood zelf. Ik woon op een zorgboerderij. Daar hebben wij een monumentaal bakhuis. Die is teruggebracht in originele staat. En nu bakken wij daar ons eigen ambachtelijke brood. En misschien doen ze dat wel met meel van Molen de Windotter. Zometeen een reportage vanuit die molen. Want dat is een heel bijzonder ding. Dus hou hem gewoon gezellig aan en blijf erbij.

0: Liza Doolittle en Back Up. Ja, ik had het er net al over. Molenaar Maarten Dolman. Die laat al bijna 40 jaar lang de wieken van Molen de Windotter in IJsselstein draaien. Zijn meel komt van een echte molensteen. En volgens de molenaar proef je dat.
1: Die bovenste molensteen die draait rond. En de onderste molensteen ligt stil. Vallen de korreltjes erin. En door de middelpuntvliegwerkende kracht en deze groeven die erin zitten, wordt het dus fijn gemalen.
2: Maarten Dolman maalt het graan in de molen nog met een echte molensteen. Een steen van blauwe basaltlava.
1: En die heeft dus als eigenschap dat je dus het meel koel maalt. Dat wordt geen hoge temperatuur. En bij zeven het meel ook niet. Het is dus de volle korrel die gemalen wordt. Daardoor blijft de kiem en de zemel in het meel zitten. En dat geeft dus een extra volle smaak.
2: Dolman is lid van een gilde voor korenmolenaars. Daar zijn er zo'n 40 van. En daar gaat het er heel anders aan toe dan in een gemiddelde fabriek.
1: Dat zijn ijzeren rollen die dus tegen elkaar ingaan. Dat noem je een zogenaamde walsenstoel. De verandering van de walsenstoel en de molensteen is dat de walsenstoel heeft een hogere productie. Dus er kan veel meer tegelijk gemalen worden. Maar de smaak is anders als meel wat met de steen gemalen wordt. En doordat die dus ronddraait, komt het via deze koker, komt het meel dus in de bak terecht. En dan wordt het in de zak wordt het opgevangen. En dan maken we er de pontjes van, kilo's van. Die gaan dan uiteindelijk in deze kar. En dan gaan ze naar de molenwinkel toe.
2: Al bijna 40 jaar maalt Dolman met een molensteen. En dat zal nooit veranderen.
1: Die molenstenen, dat geeft ook een extra stuk aan het vakmanschap. He, ik vertelde al, die ribbels die hier dus op zitten, die moeten ook speciaal gescherpt worden. En dat doen we bijvoorbeeld met een scherphamer. Dat noem je het billen of het scherpen van de molensteen. En dat is ook een stukje ambacht.
0: De reportage was van Hanna Kameraad en is ook te zien op onze site rtvutrecht.nl.

0: Lois Lane en It's the First Time. Radio M Utrecht. Ik heb misschien wel een leuke vakantietip voor je als je in de buurt wil blijven. Een boottochtje met de Eemlijn. Je zet je fiets erop, je vaart een stukje mee en daarna fiets je weer verder. En dikke kans dat je aan boord te maken krijgt met Ingrid. Die is namelijk al jaren vrijwilliger op de Eemlijn.
1: Dag meneer.
2: Ingrid, haar vaste plekje is hier.
1: Gaat u met ons mee?
2: Bij de kaartverkoop aan boord van de Eemlijn.
1: Goedemorgen.
3: Hallo.
1: Hallo.
3: Twee grote en een kleintje naar Eemdijk.
1: Eemdijk helemaal?
3: Ja.
2: Dat doet ze al een hele tijd.
1: 20, 25 per jaar. Dus nou ja, mijn 12e seizoen. Ga maar even rekenen.
2: Reken maar uit.
1: Morgen. Leuk is, op het water zwaait iedereen altijd naar elkaar, hè?
3: Altijd.
1: In de auto maken ze een ander gebaar, hè?
3: Ja.
1: Ja, precies.
2: Ze vindt alles aan de boot leuk, maar ze leeft pas echt op als ze aan dek kan vertellen over de omgeving.
1: Oh, wat zitten jullie lekker in het zonnetje.
4: Ja.
1: Als je die kant op kijkt, een woontoren in Almere ziet en kijk je daar naartoe, zie je die woontoren in Amersfoort.
2: De Eemlijn vaart een hele route. Van Amersfoort naar Soest, door naar Baarn, Eemdijk en daarna naar Spakenburg of Huizen. Gaat het niet vervelen?
1: Helemaal niet. Nou, je ziet me steeds andere mensen. En ik blijf het mooi vinden. Dus als me gaat vervelen, stop ik.
2: Vandaag zijn er niet zoveel mensen aan boord, maar dat houdt Ingrid niet tegen.
1: Huis, dat witte huis met het rode dak, dat was de vroegere Baarnse zweminrichting.
2: En dan leggen we aan in Baarn en is het tijd om de fiets van boord te halen. En Ingrid, die vaart vol energie nog heel wat jaren mee.
1: Doei!

0: Radio M Utrecht. Zometeen het regennieuws met Annemarie. De emoties lopen hoog op bij de herdenkingsplek voor twee jonge vrouwen in Maarsen. Een vrouw zou daar een gebroken neus hebben opgelopen bij een vechtpartij.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
0: Half zeven, het regionieuws. Eerst naar de herdenkingsplek voor de twee omgekomen jonge vrouwen in Maarsen.
8: Ja, bij een vechtpartij daar gistermiddag raakte een moeder en dochter gewond. De moeder liep onder meer een gebroken neus op en een diepe snee in haar gezicht, vertelt ze tegen RTV Utrecht. Volgens haar ontstond de ruzie nadat ze met haar fiets langs een paar meiden wilde. De politie kwam ter plaatse, maar toen was het alweer rustig. Volgens de moeder gaat ze zaterdag aangifte doen. Zondagavond kwamen twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven bij een eenzijdig auto-ongeluk. De Dolomina's gaan demonstreren bij het sprekersevenement in Vinkeveen, waarvoor Ali B. is uitgenodigd. Ze vinden het onbegrijpelijk dat een veroordeelde zelendelinquent een podium krijgt. Morgenavond bezoekt de rapper de Harbor Club in Vinkeveen om een praatje te geven over succesvol ondernemen. Hij werd in mei door de rechter in hoger beroep tot 3 jaar cel veroordeeld voor 2 verkrachtingen. Omdat Ali B. in cassatie ging, is hij nu nog op vrije voeten. De Dolomina's weten nog niet precies hoe hun demonstratie eruit gaat zien, maar ze willen in ieder geval een tegengeluid laten horen. Een groot deel van de Utrechtse gemeenteraad maakt zich zorgen over de jeugdzorg in de stad. De partijen willen dat de verantwoordelijk wethouder ingrijpt bij Safe Jeugdbescherming. Volgens hen stapelen de signalen dat het daar misgaat zich op. Zo blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur dat kwetsbare kinderen illegaal in buitenlandse zorginstellingen zijn geplaatst. De partijen willen opheldering en na de zomervakantie praat de raad verder over de jeugdzorg. En de brandweer in Amersfoort heeft vanmiddag een kat uit een ondergrondse container gered. Kinderen hoorden de kat miauwen uit een bak aan het Maarten-Rossaardpad en belden daarop de brandweer. En brandweerlieden braken uiteindelijk de container open. Ja, nadat de kat werd bevrijd, sprintte die direct weg. Het is daardoor niet bekend hoe het dier eraan toe is en hoe de kat in de container is beland. Dat weten we helaas ook niet. Kijken we nog even naar het weer. Nog altijd bewolkt. Vanavond klaart het wat op. En het is op dit moment maximaal 20 graden. Morgen krijgen we bewolking. Later in de middag wat zon. En zo'n 21 graden.
0: Zometeen ook eens naar het weekendweerbericht kijken. Dat doen we natuurlijk met onze eigen Grita. Muziek komt eraan van Neil Diamond en Etta James. En ik heb nog één file en die staat op de A28. Utrecht richting Amersfoort. Tussen afrit De Bilt en afrit Den Dolder. Daar is de rechte rijstrook dicht vanwege een kapotte vrachtauto. 5 minuutjes op onthoud.
9: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
12: Dit was een uittip.
10: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
13: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
14: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
13: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Miles Smith en Neil Horan en Drive Safe. 7:50, Radio M Utrecht. Tijd om weer eens voor Sinterklaas te spelen.
1: De zomer vier je bij ons. Doe deze week mee met onze spelletjes.
2: En win een blauwe bever safarivaart over de prachtige wateren van onze provincie.
0: Ja, ik ga weer een kandidaat bellen die eerder vandaag meedeed aan een spelletje. En het... Ja, ik ga al. Dat is altijd dat ongeduldige getoeter. Eens kijken wie er opneemt. Ik heb een paar telefoonnummers gekregen van Erwin.
3: Henny Heinsman.
0: Hallo, Henny Heinsman.
3: Ja.
0: Hallo, met de radio.
3: Hallo.
0: Radio M Utrecht, u wel bekend.
3: Jazeker. Ja, zeker.
0: Staat hij veel op?
3: Ja. Hij staat dag en nacht aan.
0: Dag en nacht?
3: Nou ja.
0: Wanneer slaap je dan, Henny?
3: De nachten niet. Nee, maar de avonden staat hij aan. Hij staat nu aan. Als ik 's morgens opsta, dan gaat hij aan. En gaat niet meer uit.
0: Het is een soort Radio M Utrecht behang. Muzikaal behang.
3: Ja, zo kan je het noemen, hè?
0: Heerlijk.
3: Ja.
0: En wat is het dan dat je aanspreekt?
3: Nou, gewoon alles eigenlijk. De muziek. Gezellig.
0: Ja. En af en toe een prijsje.
3: En af en toe een prijsje. Ja. Ja. Af en toe zijn mijn kinderen iets minder gelukkig mee, hoor. Maar
0: wat dan?
3: Man, nee, toch niet weer, hè, radio.
0: Oh, ja. Ja, maar dan moet je moet erin groeien, hè?
3: Ja, weet je, ja. Ik zeg, nou jongen, als jij hem eenmaal luistert, dan wil je niet anders meer.
0: Zo is dat ook. Met welk spelletje heb je vanochtend meegedaan? Waarmee had je een prijs gewonnen?
3: Met Woordbouwer.
0: Woordbouwer.
3: Ja.
0: Wat was het woord ook weer?
3: 200.
0: 200?
3: Ja.
0: Dat was het woord?
3: Dat was het woord. Ja, het getal eigenlijk. Ja. Ja,
0: zo makkelijk kan het zijn.
3: Ja, het was wel even. En toen was het puzzelen.
0: Ja, heel goed, heel goed. Nou, ja. We gaan er nog een prijsje bovenop stapelen. Want ik heb jouw telefoonnummer uit de hoge hoed getrokken.
3: Oh joh.
0: En dat betekent dat je met een mens naar keuze... Je moet even iemand uitzoeken. Mee mag op het blauwe beverschip.
3: Wat leuk.
0: Met de safarivaart.
3: Echt super, super leuk.
0: Ja, dat is leuk hoor. Dat is, kom je op plekken waar je anders nooit komt.
3: Ja. Oh, fantastisch.
0: Wie neem je mee?
3: Ik denk dat ik dat met mijn vriendin ga doen.
0: Ja. Wat is er zo leuk aan die vriendin?
3: Nou ja, ik ga ermee op vakantie. We hebben jarenlang samen gewerkt. En... daarna pas eigenlijk vriendinnen geworden. Toen we allebei gingen stoppen met werken.
0: Oh ja.
3: Ja, dat is heel apart. Maar wel heel leuk.
0: En wat hoe heet ze?
3: Lily.
0: En wat maakt haar zo leuk?
3: Ja, gewoon, weet je, ja.
0: Ja.
3: Ja, wat maakt haar leuk? Gewoon de gezelligheid. Het is gewoon een gezelligheid in ons.
0: Ja. Nou, lijkt mij een ideale kandidaat om met jou mee te gaan aan boord.
3: Ja, zeker leuk.
0: Oké. Okay. Henny, blijf even aan de lijn, want dan gaan we even de administratie in orde maken.
3: En, helemaal goed.
0: Nogmaals gefeliciteerd, hè?
3: Dankjewel. Ik ben er super blij mee.
0: Fijn zo.
3: Ja.

0: Zoek de vrouw. Dr. Buzzard's Original Savannah Band. Nou, we hebben haar gevonden, hoor.
1: Ja, hier ben ik. Plop. Goedenavond.
0: Greta Spannenberg. Hallo, hallo, hallo.
1: Hi, hi.
0: Op een dag waar het zonnetje heel af en toe te zien was.
1: Van alle wolkenvelden, het was wat aan de frisse kant. Maar ja, toch nog 21 graden op de meeste plekken. Helemaal niet slecht. En een spetterbui. Een paar lichte buien die zijn gepasseerd.
0: Ja.
1: Dat was het.
0: En spettert het nog een beetje door?
1: Nou, het is... Ja, het zou lokaal vanavond nog tot een lichte bui kunnen komen. Maar ik zie, stelt eigenlijk heel weinig voor, moet ik zeggen. Dus het zal wel meevallen. Het zullen vooral de wolkenvelden zijn. En het windje wat nog doorwaait uit het noordwesten is op veel plekken nog een volle windkracht 3-4. Die blijft nog even doorwaaien. Halverwege de avond gaat die afnemen in kracht. En is het morgen in ieder geval een heel stuk rustiger. Maar beginnen we ook wel weer met wolkenvelden, denk ik.
0: Ja, en wat voor temperatuur krijgen we daar morgen bij?
1: Ja, een beetje hetzelfde als vandaag. Ja. Zeg 21 graden ongeveer. Wolkenvelden, af en toe zon. De meeste zonuren waarschijnlijk in de middag en richting de avond. En een lichtere noordwestelijke wind. Eigenlijk prima, schappelijk, maar wat bescheiden zomerweer.
0: Ja. Oké, laten we eens eventjes naar het weekend gaan kijken. Vrijdag en zaterdag, zondag.
1: Ja, ziet er warm uit. De vrijdag en zaterdag in ieder geval. Zondag valt de temperatuur wat terug. Je ziet dat de warmte zich manifesteert in Europa waar die hoort. In het zuiden. Delen van Spanje, centraal Spanje, hebben de 40 graden weer geslecht.
0: Ja.
1: Ik zag er plekken daarvan in Castilla-La Mancha. Ligt zeg maar ten zuidoosten van Madrid. Op meerdere plekken 41 graden. Die zitten in hun derde hittegolf. Worden er helemaal gestoord van. Die gaan er langzaam uitkomen. Wordt het daar ook wat minder heftig allemaal. Met meer dertigers dan veertigers, dat scheelt. En bij ons gaat de wind vrijdag meer naar het west-zuidwesten draaien. Vooral het zuidwesten, een klein licht briesje. Zie je gelijk dat je in warmere lucht terechtkomt. Vrijdag met geregeld zonneschijn, zeg maar stapelwolken en zon. Van die platte stapelwolken en zon. 24, 25 graden. En zaterdag met veel zon, 26 graden of misschien wat meer. En zondag... Ja, de nacht naar zondag en zondag overdag. Dan passeert er een soort front waarvan we dan hopen, denk ik met z'n allen, dat daar een neerslag van betekenis uitkomt. Waarschijnlijk een paar buien, misschien ook met onweer. De bovenlucht is daar wel klaar voor.

Etta James, I just wanna make love to you. Zometeen de avond van de nostalgie. Genieten van muziek van ABBA, The Hollies, Queen, The Commodores. En dit is Hans de Boy. Fijne avond.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Door Albegens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpt advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt, zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum. Dit was een uittip.
11: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
12: Festival Klaterklanken presenteert muzikale toptalenten op de mooiste plekken in de natuur. Ga 18 en 19 juli naar buitenplaats Elswoud bij Haarlem of 25 en 26 juli naar Fort bij Rijnauwen bij Bunnik. Festival Klaterklanken. Klassieke muziek om in rond te dwalen. Kijk voor info en tickets op klaterklanken.nl.
1: De zomer vier je bij ons.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: ILM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Door al negens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten. En daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vier je bij ons.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden. Mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De zomer vier je bij ons.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond op...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En ik kan alleen maar zeggen, wat fijn en gezellig dat je er weer bent. Want als ik hier toch helemaal in mijn eentje zou zitten in deze studio van Radio M Utrecht. En ik zou weten dat ik de liedjes eigenlijk alleen maar voor mezelf draai. Nou, dan was er niks aan. Maar ik weet dat er in grote getalen geluisterd wordt naar de Love Songs. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de schoonheid van de muziek. Jordi Inspiration was de eerste van Chicago. En ik ga nog Jim Diamond voor je draaien vanavond. Cilla Black is erbij. Ronan Keating en ook Richard Marx ga ik voor je draaien. Het enige wat jij hoeft te doen is lekker te ontspannen. Kopje thee erbij. Misschien een gezellig glaasje wijn. Wat je ook wilt. Als je maar een fijn einde van de avond beleeft.

Jim Diamond was dat, die zich wel voor zijn kop kan slaan dat hij het niet goed heeft gedaan in de liefde. I should have known better. En als antwoord daarop, Billy Joel, die wel weet hoe het moet. Altijd eerlijk zijn.

prachtig liedje van Cilla Black op Radio M Utrecht. Je hoorde You're My World. En dit is een gezelschap uit Schotland dat zich vernoemd heeft naar het weer. Ze heette Wet Wet Wet. En geniet vooral van Angel Eyes.

Olivia Newton-John, wereldberoemd natuurlijk dankzij de musical Grease. Maar ze heeft ook nog andere liedjes gemaakt. En dat is heel fijn en eervol om die te mogen draaien in de Love Songs op Radio M Utrecht. John Mayer komt eraan. Eerst een liefdesliedje over geduld hebben. Dit is Richard Marx op Radio M Utrecht en Right Here Waiting.

Mooie muziek uit Volendam, de Cats. Heel vertrouwd geluid ook hier op radio en in Utrecht. We draaien ze graag natuurlijk. Mariah Carey, die ga je zo meteen nog horen met Hero. Maar eerst een briljant liedje van The Flying Pickets. Laat je meenemen door dit fantastische muziekstuk genaamd...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. En de afperser is nog niet opgepakt.